0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aanfietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Een hartstikke lieve jongen eigenlijk, maar ik zie er niet zo uit.
1: Grappig eigenlijk dat hij deze indruk van mij heeft. Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Komt het een beetje overeen?
1: Niet, eigenlijk.
4: Je weet van, oh ja, nu wordt er eigenlijk een etiketje geplakt, zal ik maar zeggen. Zou diegene het goed hebben of niet?
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

2, 3,

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Als ze daar... Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Vanmiddag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Oh, hij zit erin!
1: Feyenoord, ADO Den Haag. Vandaag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: zoals u van ons gewend bent. Iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West. Mm-hmm.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Ben je nieuwsgierig naar de achtergronden van het nieuws? Check de feiten uit de regio in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlot.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlot. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlot. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofian Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio West.

0: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
0: incendio!

0: En dan werd gezegd dat ik broze botten had. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou...
1: Laten we er allemaal een keer een goede scan van maken.
0: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ja, ik maak me een stuk minder druk om de dingen waar ik me vroeger druk om maakte.
4: Ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik veel meer... tijd en aandacht heb voor die dingen. Ja. En voor wat andere mensen bewegen. Ja. Ook dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: een hartstikke lieve jongen eigenlijk, maar ik zie er niet zo uit.
1: Grappig eigenlijk dat hij deze indruk van mij heeft. Ja.
2: In Allemaal Haags zet Fred Zuiderwijk twee mensen die elkaar niet kennen tegenover elkaar. Daarna zeggen ze wat ze van elkaar vinden. Hebben ze vooroordelen?
3: Komt het een beetje overeen?
1: Niet, eigenlijk.
4: Je weet van, oh ja, nu wordt er eigenlijk een etiketje geplakt, zal ik maar zeggen. Zou diegene het goed hebben of niet?
2: Je ziet het in Allemaal Haags. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
0: Alleen op TV West.

0: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen. Bezoek de Monumentale Sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. En de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorg uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
13: Hey Raymond!
14: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
15: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: Hey, Raymond!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
19: Tot 9 uur, klassiek op West. Dit is

0: återinföra sexdagars vecka.
1: Welkom voor 2 uur klassiek. Meteen maar begonnen met de geboortedag van een weinig gehoorde componist. Arne Melnaas werd geboren in Stockholm op 30 augustus van het jaar 1933. Hij was een groot liefhebber van de muziek van de Hongaarse componist Georgi Ligeti. En de kenners kunnen dat horen. Zojuist hoorde u het eerste van zijn korenzetser, koorstukjes. De naam was Fritids Problem, over het probleem van de vrije tijd, waarvan je soms zoveel hebt dat je je zou kunnen gaan vervelen. Laten we nog verder luisteren naar de overige 2 deeltjes... uit deze 3 liedjes. Nummer 2, Lieve de Arkort. Het leven is maar kort. En Hungrig Var, wat betekent dat ik ook nog hongerig was.

S-A-F-S-V-D.

0: en vierde.
1: Nee, sexa.
2: Jurgens voor vier in de Jesus naar de slachten.
3: Cognac, opa,
2: is Rietkans.
3: Fuja, betala.

Het Rilke-ensemble onder leiding van Gunnar Eriksson, met nogal wat gezongen problemen die de jarige Arne Melnaas met het leven heeft. Zijn drie koorliedjes gaan respectievelijk over te veel vrije tijd, over het leven zelf, dat maar kort is en dat je vooral honger hebt. Nou, van harte, meneer Melnaas. We gaan deze laatste zondag van augustus nog een keer naar het orgel. De zomer in de Abdijkerk in Loosduinen. Vandaag onze stadsorganist en beierdier Gijsbert Kok. Vanmiddag opnieuw van Loosduinen naar Versailles, met de naam van Jean-Baptiste Lully. Drie stukjes uit zijn Suite du Saint-Gaëtan. Een mars, een ballet en een rigodon.

Orgelmuziek van Jean-Baptiste Lully. Dit waren Jean-Paul Legault en collega's. Vanmiddag in de Abdijkerk in Loosduinen de muziek van Lully en nog veel meer door Gijsbert Kok. Voor mij ligt nog steeds dat mooie boek en de cd's bij het bijzondere project 401 Nederlandse opera's. Vandaag wat meer aandacht voor de aanstichter van deze Nederlandse muziekcultuur. En dan bedoel ik niet René Zegers, die we heel dankbaar zijn voor deze productie, samen met het Nederlands Muziekinstituut. Nee, we gaan veel verder terug. Naar de in 1733 in Leiden geboren Godfried van Swieten. Hij werd diplomaat in dienst van het Habsburgse Hof in Oostenrijk en had het bevorderen van kunst en cultuur als opdracht. Deze grootheid in de Europese kunstwereld was bevriend met Haydn, Mozart en Beethoven. En hij bedacht plekken en programma's voor ze. Maar hij componeerde ook zelf. Voor de Franse opera in Den Haag maakte hij Les Talents à la mode. Over hedendaagse talenten. Hier is de aria Ainsi regarde une belle. Over de blik van een mooie vrouw.

uit de opera Le Talent de la Mode van baron Godfried van Swieten. Opgenomen in het overzicht van 401 Nederlandse opera's, met daarbij een glansrol voor de Franse opera in Den Haag. U hoorde ensemble en solisten onder leiding van Albert-Jan Roelofs. En dan even vooruitkijken in de programma's die we vanaf volgende week kunnen verwachten. Op 26 september neemt Musica Antica da Camera ons mee naar het 17e-eeuwse Venetië. Dan klinkt in de Haagse Lutherse kerk muziek natuurlijk van Vivaldi, maar ook Henricus Albicastro. Dit was een wat mysterieuze Leidse student, afkomstig uit Wenen, en hij maakte prachtige muziek. Maar zijn muzikale carrière ruilde hij plotseling in voor een baan als kapitein bij de cavalerie. En daarna heeft hij nooit meer één noot op papier gezet. Nou, er is nog wel iets van hem, hoor. Ik heb hier van hem drie deeltjes uit zijn Concerto a Quattro in C.

uit het Concert in C Groot van Henricus Albicastro. Zijn muziek samen met die van Vivaldi tijdens het eerste concert van Musica Antica op 26 september in de Haagse Lutherse Kerk. Vandaag hoorde u ensemble Collegium Marianum, maar die 26e Ganna Malkin met ensemble La Sfera Armoniosa. Dan vandaag alweer de afsluitende dag van het Festival Oude Muziek in Utrecht. Misschien was u erbij de afgelopen dagen, maar vandaag nog een paar mooie afsluiters. Zo zie ik vanmiddag een concert door ensemble Musica Temprana, gespecialiseerd in muziek uit de mediterrane en Latijns-Amerikaanse traditie, meestal van langer geleden. Gozos Nuestra Señora de la Antigua, een loflied op onze lieve vrouw van Antigua.

En uit het 8e boek met madrigalen over oorlog en liefde. Wat is het verschil? Amor dicea, wat de liefde ons voorschrijft.

Driemaal Claudio Monteverdi, driemaal ensemble L'Arpeggiata onder leiding van Christina Plouard, die zelf in het ensemble De Luit bespeelt. Ook vanavond te horen tijdens de afsluiting van het festival Oude Muziek in Utrecht. Dan nog naar het eerste concert dat we dit seizoen gaan opnemen in het kader van de Radio Est Concerten. Eigenlijk zeg ik het niet goed, want het is een concert in de reeks Oude Muziek in de Oude Kerk. En die Oude Kerk staat in Rijswijk. Een ensemble met daarin Catherine Kok, clavecimbal, Cassandra Lukhart, viola da gamba, Wouter Verschuren, barokfagot en Henry Heikens, orgel. Zij nemen ons mee naar het Hof van Versailles. Onder de titel Muziek voor de Zonnekoning, Echo's uit Versailles, muziek van Couperin, Warmortier en de minder bekende Theodor Schwarzkopf. Nou, van deze laatste de aria uit zijn Sonata a Tre.

aria uit de Sonata A3 van Theodor Schwarzkopf. Hij werkte aan het hof in Württemberg, maar was ook een graag geziene gast in het Versailles van de Zonnekoning. Zijn muziek ook tijdens het concert volgende week zondag 6 september om 3 uur in de Oude Kerk in Rijswijk. We zijn erbij en gaan het concert ook opnemen. U kunt daar op die prachtige plek natuurlijk ook zelf bij zijn. Ditmaal is het niet gratis. Ga even voor een reservering naar de site www.oudemuziekindeoudekerk.nl. www.oudemuziekindeoudekerk.nl. Nou, mocht het niet lukken om erbij te zijn, we zenden het concert een week later uit in dit programma. Dan Maurice Ravel, die heel graag werk van anderen instrumenteerde en soms ook parafraseerde. Zo maakt hij een buiging naar de muziek van zijn landgenoot en tijdgenoot Emmanuel Chabrier. Het stukje heet À la manière de Chabrier.

Bernard Chamaillou speelde à la manière de Chabrier, op de manier van Chabrier, gemaakt door Maurice Ravel. Leuk om eens te horen hoe een collega muzikaal over je dacht. Dan kreeg ik onlangs een bijzonder verzoek om aandacht te besteden aan mensen met gehoorproblemen die een bijzonder implantaat dragen. Er zijn trainingen waarvoor ook deze mensen weer van muziek kunnen gaan genieten. Nou, mocht u meer daarover willen weten, stuur dan even een berichtje naar klassiek@omroepwest.nl en dan zal ik u met de organisatie in contact brengen. Wij gaan naar het nieuws en dat doen we met Emmanuel Chabrier zelf. Misschien nog een beetje vakantie met España. Nou, het nieuws nog een heel uur klassiek, dus heel graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
3: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
7: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
9: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
10: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
11: Dus het maken van staal wordt schoner?
12: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
13: Maar moet dat dan in Nederland?
14: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
9: En wat levert dat dan op?
12: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
9: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
15: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
17: Lekkere van Albert Heijn.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
19: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaanoever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
20: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
21: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen, met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
22: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
23: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
26: Hey, Remo!
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
25: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
27: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
28: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
29: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
28: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
30: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
31: Tot 9 uur, klassiek op West.
30: Dit is

Welkom terug voor een tweede uur klassiek. Zo door het jaar is er veel Bach te beluisteren. In de vakanties zijn ook de verschillende ensembles die kantatendiensten uitvoeren even met reces. En die kantates hebben bijna altijd een kerkelijke inhoud. Maar Bach maakte veel meer. We gaan naar het jaar 1713. Bach is als organist in dienst van de hertog van Sachsen-Weimar. Hij maakte daar nog geen kantates. Dat was voorbehouden aan de kapelmeester. Toch kreeg hij de opdracht van hertog Wilhelm Ernst om mee te werken aan een cadeautje voor zijn buurman. En dat was een hartstochtelijk jager. Het stuk werd uitgevoerd tijdens de maaltijd na een jachtpartij. U hoorde de openingssinfonia. We gaan nog even door met de aria waarmee de kantate afsluit. Het is een lofzang op hertog Christian, voor wie het stuk bestemd was.

was meer behaakt, is Noer die Muntre jaakt. Nogmaals uit de jachtkantate van Bach, waarmee we alvast vooruitblikken op de herfst. U hoorde het Bach Collegium Stuttgart met solisten. Maar het is zeker niet helemaal stil in de Haagse Kloosterkerk. Aanstaande woensdag is er weer pauzeconcert. Om 13:45 bent u welkom voor een klein concert door fluitiste Fraukje Wieberga en pianist Wim Voogd. Ik beschik nog niet over het programma en daarom vandaag een van de belangrijkste repertoirestukken voor deze bezetting. Het werd door Francis Poulenc gemaakt in 1957... in opdracht van de bibliotheek van het Amerikaanse Congres. Vandaag het eerste deel uit deze fluitsonate van Francis Poulenc.

Allegro Malinconico. Eerste deel uit de fluitsonate van Francis Poulenc. Wellicht ook woensdag te beluisteren tijdens de lunch in de Haagse Kloosterkerk. Dit waren Emily Beenen en Andrew West. Woensdag door Fraukje Wiebenga en Wim Voogd. Maar misschien klinkt woensdag ook een fluitsonate van Jiří Antonín Benda, boheems componist die evenals zijn broers werkzaam was aan het hof van Frederik de Grote van Pruisen, verlicht vorst. De sonate van Poulenc werd geschreven voor fluitist Jean-Pierre Rampal. Nou, hier is hij dan toch nog met het allegro uit de sonate in G-groot van Jiří Antonín Benda.

Veel fluitmuziek vandaag. Dit was Jean-Pierre Rampal samen met Robert Veyron-Lacroix. Met het Allegro uit de sonate in G van Giri Antonin Benda. Dan wat dichter bij huis. Gisteren vierde de Haagse pianist René Rakier zijn 90ste verjaardag. René Rakier speelde op vele podia over de hele wereld en in veel verschillende bezettingen. Zo soleerde hij met het residentieorkest. Daarnaast deed hij ook baanbrekend muziekwetenschappelijk onderzoek. En hij is 90 inmiddels, maar nog lang niet uitgespeeld. Want morgen speelt hij zoals elke eerste dinsdag van de maand in Wijkwinkel Scheveningen. Laten we bij zijn verjaardag luisteren naar een vertolking van de impromptu in F klein van Gabriel Fauré door de jarige zelf.

René Rakier met de impromptu in F klein van Gabriel Fauré. Gisteren werd hij 90, maar dinsdag is hij zoals elke eerste dinsdag van de maand te zien en horen in de wijkwinkel Scheveningen, dat is in de Gentsestraat. U bent daar dan om 11 uur welkom. En zo komt het muziekleven weer op gang. De komende weken weer de nodige presentaties van alles wat er speelt in het nieuwe seizoen. Zo ook vrijdag aanstaande weer concert in de Davids Bündler Academy. En dat is in dat fraaie pand aan de Laan van Meerdervoort. 4 september is daar de opening night met cellist David Cohen en Anna Fedorova, piano. Dan klinkt onder meer van Alfred Schnittke de suite in The Old Style. Deel 3 is een menuet.

Judy Sevilla en Anastasia Kalmus speelden het menuet uit de suite in the old style van Alfred Schnittke. Vrijdag klinkt deze muziek ook bij de seizoensopening van de David Spundler Academy aan de Laan van Meerdervoort, nummer 215. En dat is natuurlijk in Den Haag. We blijven nog een moment in Rusland. Het is 1888, het Mariinsky Theater in Sint-Petersburg. Tchaikovsky dirigeert zijn vijfde symfonie. Het was als gebruikelijk een worsteling voor de componist. In zijn dagboek schrijft hij dat het weer een totale mislukking is. Maar het publiek vindt het prachtig. En tot op de dag van vandaag is het zijn meest geliefde en gespeelde symfonie. Deel 3 is een wals.

Deel 3, de wals uit de 5e symfonie van Peter Iljitsch Tchaikovsky. Dit was het Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons. Maar vandaag kunt u erbij zijn in het Zuiderpark. Dan de hele symfonie door het Residentieorkest. En hebben we net Jalang Jalang achter de rug, is het Lange Voorhout en omgeving zaterdag weer de plek voor een nieuw festival. Ruim 40 culturen presenteren zich met muziek, dans en veel meer tijdens het Embassy Festival. Laten we nog een kort moment terugblikken op een stukje Indonesië. De Javaanse gamelan met Sabi Lulungang. Een populair stuk dat samenleven betekent.

Gamelan-ensemble Degong Sabilulungang. De muziek gaat nog heel lang door. Komend weekend op het Haagse Lange Voorhout nog veel meer tijdens het Embassy Festival. Over culturen gesproken. Vandaag in Kunstpost een optreden van de Curaçaose zangeres, componist en docent Julia Martina. Ik kan proberen haar muziek te beschrijven, maar laten we gewoon even naar haar gaan luisteren. De titel is La Man, en dat is De Zee.

Laman, de zee, door Juliana Martina. Ze is vandaag ook te horen in Kunstpost. Dat is in de Haagse wijk Mariahoeve aan het Kleine Loo. Nou wemelt het in de klassieke muziek van de vogels. En dat is niet raar, want zij zijn met afstand de fraaist zingende diertjes. Maar zelfs in de vogelwereld is er sprake van enige discriminatie. Want de nachtegaal, de lijster of de rietzanger doen het een stuk beter dan de kraai, de ekster of de kip. Ik denk dat componist en bassist Jaco Pastorius gedacht heeft, daar doe ik wat aan, toen hij zijn aubade voor de kip maakte. Vandaag in een uitvoering door het Nubilaria Clarinet Ensemble. The Chicken.

Het Nubilaria Clarinet Ensemble met de Chicken van Jaco Pastorius. En dan gaan we langzaamaan weer richting het nieuws van 9 uur. Ik vertelde al dinsdag dus de 90ste verjaardag van pianist René Rakhier. En ik hoorde dat een van zijn meest geliefde composities de 3e symfonie van Johannes Brahms is. En dat zullen heel veel luisteraars met hem delen. En zo zeg ik u vandaag gedag met het 3e deel uit Brahms' 3e. Het Poco Allegretto. En daarmee nog een heel mooie zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Odido.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop, maar ben je toch ook een beetje bang. Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
12: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
13: Dus het maken van staal wordt schoner.
14: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
15: Maar moet dat dan in Nederland?
16: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
11: En wat levert dat dan op?
14: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
11: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
17: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
18: In Den Haag is het 17 graden, in Gouda 18. Het is regenachtig en bewolkt in de regio.
19: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Richard Grootbot. Hier is een overzicht van het regionieuws. Vier klimaatactivisten zitten nog altijd vast na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders die nog vastzitten wilden zich niet legitimeren. De andere twee zitten vast voor het opzettelijk versperren van het verkeer. De snelweg A20 onder het Kortland Aquaduct bij Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond laat onder water komen te staan. Een aantal auto's botsten daardoor op elkaar, meldt Rijkswaterstaat. Niemand raakte gewond. Een fysiotherapeut uit Hillegom heeft mogelijk gefraudeerd met declaraties bij zorgverzekeraars. Blijkt uit verslag van de curator, die deed onderzoek naar het failliete bedrijf. De praktijk sloot in oktober vorig jaar de deuren. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overig nieuws. Nou, dan zouden wij nu Michel Koenen toch echt moeten horen. Wacht even, ik probeer het nog even.
20: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker één persoon om het leven gekomen. Vijf andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. En de brandweer in Meeden verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog. Het is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
18: Zo is dat. Michel, bedankt. Na de reclame, muziek van ABBA. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
21: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
22: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
23: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
22: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Hey, Remo!
27: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
28: Oma!
29: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
30: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
31: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
32: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
33: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
34: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
35: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
0: tot 10 uur

0: Abba, voulez-vous, goedemorgen. Volgend weekend dan openen de theaters weer de deuren en start er een nieuw cultureel seizoen. En je ziet eigenlijk dat dat steeds groter en steeds uitbundiger wordt gevierd. Elke stad en ieder dorp in onze regio heeft zo zijn eigen festival of evenement. Delft heeft bijvoorbeeld Club Delft en Den Haag heeft het Spotlight Festival. Voor de vierde keer en daar ga je zo meteen meer over horen. Jordi Bloem is er straks ook. Er is regen vandaag, maar we hopen natuurlijk allemaal dat dat in de nacht valt of iets dergelijks, of al gevallen is. Nou, misschien kan Jordi daar iets zinnigs over zeggen. En uiteraard is er straks ook cabaret. Deze week wederom van een grande dame van de kleinkunst.
1: Uit.
0: Een paar jaar geleden was ik in de Joodse synagoge in Delft. En wat indruk op mij maakte was de lijst met namen. 142 namen van Delftse Joden die voor de oorlog in de stad woonden en waarvan slechts een handjevol is teruggekeerd. En dat is natuurlijk niet veel vergeleken bij een stad als Den Haag, want de Joodse gemeenschap in Delft was klein, maar toch, het zijn 142 mensen, 142 levens en 142 verhalen. Verhalen die je nu het hele jaar door kunt horen in een potwalk. Gabrielle Struik vertelt eerst wat eigenlijk een potwalk precies is.
2: Een potwalk is eigenlijk, het lijkt een klein beetje op een podcast. Alleen in dit geval is het een audioroute die door GPS gestuurd is. Waardoor je een route volgt door in dit geval de binnenstad van Delft.
0: Ja.
2: En dan hoor je eigenlijk in je oor hoor je een een route en daarbij verhalen van de gebeurtenissen die in de Tweede Wereldoorlog gebeurd zijn. En de verhalen die erbij passen. En de persoon en de huizen en de locatie staan erbij centraal.
0: Ja, en in de app word je eigenlijk gestuurd. Hè? Dat is de route zie je daar een aan de hand van een kaartje. En je hoort audiofragmenten. Om de luisteraar een kleine indruk te geven van hoe het klinkt. Ik heb een stukje van de trailer gekregen van jullie.
3: Ga op pad met architect Leon Winkel. De drijvende kracht achter de bouw van de Delftse synagoge.
4: Een eigen synagoge? Nee, dat lukt nooit. Jawel, we zijn met genoeg.
3: Wandel mee met de jonge Irene Jijdels, door wiens ogen je het verloop van de oorlog beleeft.
4: Ze halen de tantes weg, roept Sophie. Zo snel als ze kunnen rennen Irene en haar moeder er naartoe.
0: Ja, volgens mij hoorden we Claire Bender, actrice uit Den Haag onder meer. Het zijn dus allemaal Joodse verhalen, maar niet allemaal gelieerd aan de oorlog. Want die Leon Winkel bouwde die synagoge al lang voor de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, dat klopt. Ja, het zijn echt centraal staat Joodse verhalen uit Delft. Het is wel veel gecentreerd rond de Tweede Wereldoorlog. En ook rond de herinneringsstenen waar ik ook van ben, van Stichting Herinneringsstenen Delft.
0: De Stolpersteinen. Dus
2: de Stolpersteinen lopen ook langs de herinneringsstenen. En daarbij hoor je ook de verhalen. Je kunt gewoon wandelen terwijl je luistert. Dus dat is een hele mooie manier om de geschiedenis te leren kennen, denk ik.
0: Ja, en in de trailer werden al twee verhalen even kort aangestipt. Maar wat voor soort verhalen komen er nog meer voorbij?
2: Nou, je komt onder andere loop je door de Goorstraat in Delft. Daar woonden Daniel en Celine van IJssel, Daan en Lien genoemd. En die hadden daar een kledingzaak, de Adelaar. Dat is een van de verhalen in de potwalk. Zij kregen in 1938 een zoontje en die werd Pum genoemd. En toen hij 2 jaar was, moest hij met zijn ouders onderduiken. Maar omdat het lastig was met een klein kind, gingen zijn ouders onderduiken en werd hij ergens anders heen gebracht. Nou, zijn ouders werden dachten dat ze werden geholpen, maar werden geholpen door een NSB'er. Dus werden al snel verraden. Heel tragisch verhaal. En de kleine Pum van 2 jaar, die werd eerst naar Friesland gebracht. En daar zat hij met 3 andere kinderen, met z'n 4 zaten ze ondergedoken. Maar daar zijn ze blijkbaar ook verraden. Dus daar kwam de Duitse Weermacht. En die, daar wordt verteld in de potwalk dat Pum eigenlijk gered is doordat die Duitser geïnteresseerd was in een auto of een busje die te koop stond en vroeg hoeveel die daarvoor moest betalen. En het antwoord luidde 4 kinderen. Dus dat heeft hem gered. Ja. En daarna is hij naar Zuid-Limburg gebracht en nog naar een aantal andere plekken. En uiteindelijk na de oorlog door zijn opa opgehaald en weer naar Delft teruggebracht. Maar heel verdrietige geschiedenis. Ja. Het heeft ook zijn hele leven invloed op deze meneer gehad. Nou, dat soort verhalen komen ook in de potwalk naar voren. En dat vond ik zelf een heel aangrijpend verhaal.
0: Jazeker. En ik ben geboren en getogen in Delft. Het heeft zich allemaal afgespeeld op plekken waar ik waarschijnlijk al mijn hele leven langs loop. Waarvan ik en heel veel precies. Andere inwoners van de stad me nooit heb afgevraagd wat daar allemaal achter die muren gebeurd is.
2: Ja, nou, dat is het mooie van, ook onder andere van de herinneringsstenen van de Stolpersteinen, dat je gewoon de kleinere geschiedenis leert kennen. Dus op de plekken waar je ofwel woont of waar je op bezoek bent en waar je langs wandelt, dat je hoort wat er op die plek gebeurd is. En dat is juist waarom de potwalk ook zo'n zo'n krachtig middel is, want je loopt er daadwerkelijk langs.
0: De lancering is maandag en hij is dan te downloaden op de telefoon en mensen kunnen zelf gaan wandelen wanneer ze daar tijd voor hebben. Waar kunnen we hem vinden?
2: Je kan de app downloaden, die heet NPO Potwalk app. En als je die hebt gedownload, dan ga je op zoek naar Joodse verhalen uit Delft. Er staan meerdere potwalks in, maar onder andere deze in Delft. En dan moet je de audio kan je downloaden. En vervolgens ga je naar het startpunt en dat is bij het station in Delft. En daar kan je lekker beginnen met wandelen met je oortjes op of je koptelefoon. En dan een mooie wandeling maken van zo'n 5 kilometer.
0: Ja.
2: En de audio is ongeveer 70 minuten vol. Volgens mij. Dus het is een mooie wandeling.
0: Meer informatie over deze potwalk is te vinden op de site van de EO. Want die omroep heeft hem ontwikkeld samen met mensen uit Delft. Dus EO.nl. En dan even zoeken naar Joodse potwalk. Dit is Celine Dion uit de film Titanic. My Heart Will Go On.

0: De agenda.
1: Het Forten en Vesting Festival gaat aankomende zaterdag van start in heel Nederland. Verspreid over het land kun je forten, vestingen en waterlinies bezoeken. En dat zijn in deze regio dan vooral de vele bunkers langs de kust. Er zijn dus activiteiten en dat is dus komend weekend. En het weekend daarna nog meer, want dan haken ze aan op Open Monumentendag. Het wordt allemaal georganiseerd door de stichting Forten Nederland. Die ervoor zorgt dat iedereen kan genieten van het verdedigingserfgoed. Want Nederland is een echt fortenland. Leiden heeft aankomende zaterdag zijn eigen Pride. Voor de vierde keer gaat er een kleurrijke boterparade door de grachten en hoor je verhalen uit de queergemeenschap. Ook de Leidse Schouwburg doet mee. Aankomende vrijdag is er een queer comedy night. Er is ook een a cappella concert met de opvallende titel The Gay Porn Suite. Die gaat over intimiteit, seksualiteit en de zoektocht naar verbinding. Die zingt allemaal de Pride in Leiden. En volgende week zaterdag, of aankomende zaterdag moet ik zeggen, zijn we er ook live bij met het programma Uit. Je kunt vanmiddag weer gaan wandelen langs de Kromme Aar bij Alphen aan de Rijn onder leiding van een gids. Het is de overgang van de zomer naar de herfst en daar, dan gebeuren er allerlei interessante dingen in de natuur. De laatste bloeiers doen nog even hun best. Bessen rijpen al aan de struiken en de eerste trekvogels zijn in de natuur te spotten. Je ervaart de geuren en geluiden uit het gebied en hoort de verhalen die erbij horen. De start is vanmiddag om 2:00 vanaf bezoekerscentrum De Veenweide in Alphen. Deelname is gratis en aanmelden kan via dickw@accessforall.nl.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: You too, your song saved my life. Het is tijd voor cabaret. In 1968 was de seksuele revolutie een feit. De dames in de grote steden waren geëmancipeerd en gingen op mannenjacht. Ze waren er klaar voor. Maar waren de mannen er eigenlijk ook klaar voor? Dronken acteren is heel moeilijk. Dronken zingen is nog veel moeilijker. Maar Adele Bloemendaal, die kon het.
1: Toen hij naast me plaats nam aan de bar, dacht ik leuk, die slagen in zijn haar. Ook al is het dan niet meer zoveel, en die mond is reuze sensueel. Er ontwaakte dus iets moois in mij, toen hij zo alleen vanavond zei. Ali, dacht ik, laat die fijn zijn, meid, want jouw bekje is vannacht gespreid. Maar ik juichte te vroeg, oh veel te vroeg, want hij is...

niet alleen wat elke hedendaagse vrouw doet, neem ik aan. Na de seksuele revolutie.

slinks verdwaalde ergens in zijn kleren. Vooruitstuk, laten we meteen gaan copuleren. En toen hij zei, doe niet zo haastig, kom we drinken eerst nog wat, gaf ik hem af en toe terloops een guitig kneepje in zijn gat. Gewoon zoals een meisje dat nou eenmaal doet op het vrije pad. Na de seksuele revolutie, ik werd zo dromerig en verliefd toen ik nog wat gedronken had. En toen hij zei, waar denk je aan? Toen zei ik, aan jouw navel, schat. Gewoon zoals een vrouw dat zegt op de versiertour in de stad. Na de seksuele

0: The Traveling Wilburys, Handle With Care. Wordt het een nat weekend, hebben we vooral die evenementen die dit weekend worden gehouden. Vaak in de open lucht, hebben we daar de paraplu bij nodig. Ik vraag het aan Jordi Bloem van de Wereldpers. Jordi, goedemorgen. Het hangt er een beetje vanaf waar het valt, hè? Of dat nou in de nacht is of overdag. Ja. Wat verwacht jij?
1: Ja, goedemorgen Rogier. Nou ja, het is vooral vanavond later en vanavond.

0: groter met een volgende depressie die onze kant op komt. Want ja, een standvastig hoge drukgebied, dat is voorlopig niet te verwachten. Dus echte stabiliteit ontbreekt ook. Nou, de wind is eerst nog af en toe krachtig aan de kust uit het zuidwesten. Zal in de loop van de dag ook wel wat gaan afnemen. Die gaat luwen en dan is het vanmiddag helemaal niet koud. Zo'n 22 graden in de regio. Laat vanavond en vannacht, zoals gezegd, de buien. Mogelijke pittige buien met veel regen in korte tijd. Onweer en ook windstoten, want de wind die kan later weer wat meer gaan toenemen. Het wordt vannacht een graad of 15. En morgen wordt het ongeveer 20 graden, iets minder warm. Dat komt ook omdat we eerst dus die buien hebben. Soms nog met onweer en misschien veel regen. Morgenmiddag, vooral later, dan trekken de meeste buien de regio uit en kan de zon zich weer laten zien. Ja, het blijft dus onbestendig. Met ook morgen een stevige zuidwestenwind en dus 20 graden. Nou, dinsdag 1 september, de eerste dag van de weerkundige herfst, ziet er beter uit. Het is overwegend droog, wat meer zon, niet al te veel wind. En 20 graden ongeveer. Dat is een beetje aan de koele kant, maar als de zon doorbreekt, is dat prima. Woensdag, donderdag, vrijdag lijken weer wat wisselvalligere dagen te worden. Niet alleen maar regen hoor, maar af en toe is een bui afgewisseld door nu en dan een beetje zon. In de loop van de week lijkt de temperatuur wat hoger te worden. En ook in het weekend, 5 en 6 september, is het helemaal niet zo slecht, denk ik. De kans op buien is niet zo groot. Regelmatig zon en de middagtemperatuur dan zo'n 22 of 23 graden.
1: Dankjewel, Jurie Bloem van de Weerexperts. Dit zijn de Bee Gees, Words.

0: Rossen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Vanmiddag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Ja, hij zit erin!
1: Feyenoord, ADO Den Haag.

0: Douwebop, Sweet Sunshine.
1: De agenda.
0: Op het landgoed op Hodenpeil in Schipluiden gaat het dit weekend om bewustwording, want ze hebben daar dan de Happy Spirit Days. Het is een spiritueel festival dat al vrijdag begonnen is. Het duurt dus 3 dagen en vandaag de laatste. Er zijn workshops, er is muziek, er zijn ontmoetingen. Denk aan zaken als familieopstellingen, klankschaalsessies, cacao- en blauwe lotusceremonies en ademwerk. En van de meeste dingen weet ik eigenlijk niet precies wat het zijn, maar daar kun je dan achter komen. Deze Happy Spirit Days zijn op Hodenpeil in Schipluiden vandaag nog. Goud Asfalt in Gouda verandert volgend weekend in een groot openluchtfestival waar culturen elkaar ontmoeten. Dat is op het World Food and Film Festival. Een gratis evenement met een bomvol programma. En aankomende zaterdag staat het in het teken van muzikale ontmoetingen met muziek uit onder meer India en Indonesië. Verder is er een talkshow met een singer-songwriter en een filmregisseur. En op de zondag is er bijvoorbeeld een zanger uit Syrië en er is djembe-muziek. Aan de kinderen wordt ook gedacht, want er is een goochelaar en nog heel veel meer. Dat is allemaal aankomend weekend, dus het komt volgend weekend op het World Food and Film Festival in Gouda. En het Wereldmuseum in Leiden heeft nu de tentoonstelling Tijd voor Papua. Een presentatie van 400 objecten, geselecteerd uit 's werelds grootste Papua-collectie uit het westen van Nieuw-Guinea. Het is voor het eerst in 60 jaar dat deze collectie zo breed wordt getoond. En historische objecten worden samengevoegd met hedendaagse kunst. En dat kun je allemaal zien in het Wereldmuseum in Leiden. En mocht je nou denken, hè, het Wereldmuseum, ken ik dat? Ja, dat ken je. Dat is namelijk wat vroeger heette Museum Volkenkunde. Het heeft alleen tegenwoordig een wat andere naam.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: Neil Diamond, Longfellow Serenade. Volgend weekend dan is in heel Nederland weer de start van het nieuwe culturele seizoen. De theaters, de concertzalen, de poppodia, ze gaan allemaal weer open. Alle steden en dorpen in onze regio vieren dat op hun eigen manier. En in Den Haag doen ze dat voor de vierde keer inmiddels alweer met het Spotlight Festival. Op allerlei plekken gaan dingen gebeuren. En daar ga ik het over hebben met Jill Baumgart van de organisatie. Goedemorgen, Jill.
1: Goedemorgen.
0: Ja, verspreid over de zaterdag en de zondag, hè, verschillende evenementen. En om dan maar even het chronologisch af te gaan. De vrijdagavond gaan jullie de wijken in. Die avond is voor de cultuurankers volgens mij. Hè. Wat gaat er dan gebeuren?
1: Klopt. Ja, op vrijdagavond is Spotlight in de wijk. En dan openen eigenlijk alle culturele hotspots, de cultuurankers die zich echt in de stadsdelen van Den Haag bevinden. En die doen met een korte programmering, met leuke mini-festivals, activiteiten, workshops, doen ze eigenlijk het nieuwe seizoen aankondigen. En zorgen dat er gewoon weer wat nieuwe bezoekers naar het theater toe komen.
0: En waarom vinden jullie het als sector zo belangrijk dat dat juist ook eens buiten het centrum gebeurt? Juist in die wijken? Blijft het daar nog een beetje achter, het theaterbezoek?
1: Of het achterblijft, dat weet ik niet. Maar iedereen kent meestal wel de grote namen die dan in het centrum van Den Haag zitten.
0: Ja.
1: Maar juist in de wijken, in de stadsdelen, daar gebeurt ook van alles. En dat is net zo leuk als eigenlijk de grote namen in het centrum.
0: Ja. Wat kunnen we zoal gaan zien in de cultuurankers?
1: Veel locaties die doen inderdaad echt een feestelijke opening van het seizoen. Denk aan een VIP-party met Nicky Today bij Laak Theater. Theater De Vaillant uit mijn hoofd. Die doet echt een mini-festival waar allerlei dingen te doen zijn, te zien zijn. Je kunt in gesprek met elkaar. En bij Musicon is er een band en die heeft eigenlijk de hele avond gecureerd. Dus daar zie je allerlei verschillende dingen.
0: Kleinschalig en laagdrempelig in ieder geval, als ik het zo hoor.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Of kleinschaliger, moet ik zeggen. In het centrum, daar gaat het bruisen op de zaterdag, 5 september. Kan je dat een beetje vergelijken met de sfeer van het vroegere Uitfestival, zoals mensen dat nog kennen?
1: Ja en nee. Want het idee is natuurlijk wel dat je gewoon lekker ergens binnen kan stappen en kan kijken wat er op je afkomt.
0: Mm-hmm.
1: Maar tegelijkertijd is het ook wel, het is niet meer zozeer per definitie dat ze echt het nieuwe seizoen gaan presenteren, maar meer dat ze hun locatie gaan presenteren aan de bezoekers.
0: Oh ja, ja.
1: Dus als jij als leek binnenkomt stappen bij bijvoorbeeld Theater aan het Spui van Nationale Theater, dat je dan meteen een idee hebt van, oh, dit kan ik hier verwachten, dit kan ik hier beleven. En dat die drempel dan wat kleiner wordt om een keer echt naar een, tussen aanhalingstekens, een echte voorstelling te gaan.
0: Hoe ziet de zaterdag eruit? Wat voor locaties doen er mee bijvoorbeeld?
1: Het verschilt heel erg van muziek tot theater tot literatuur. We hebben muziek, we hebben dans. En het begint eigenlijk met een informatiepunt van onszelf op het Spuiplein.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik dan heel leuk vind inderdaad is Popradar op het Spui. Omdat dat dan toch weer, Popradar is best wel een begrip in Den Haag, maar ze hebben het laatste jaar best wel wat last dat ze waarschijnlijk het pand moesten verlaten. En wij vinden het vooral heel leuk dat we dan op die manier toch hun letterlijk en figuurlijk een podium kunnen geven.
0: Ja, zeker.
1: En wat ik heel leuk vind, Theater aan het Spui, die tovert de ruimte helemaal om tot een silent disco met een patatkraam en allerlei pop-up optredens die je daar gewoon, die jou meteen daar eigenlijk verrassen. Je kan bij Amare een rondleiding krijgen door het gebouw, wat natuurlijk heel leuk is, want dan kan je een beetje achter de schermen kijken.
0: Ja.
1: En een van mijn persoonlijke favorieten is de energiekast. Vooral op een avond zo begin september, dat je net zo met Golden Hour een beetje mooi over de stad heen kan kijken. Vind ik altijd heel leuk.
0: Ja, zeker. Wat adviseren jullie? Is het handig dat mensen het programma even op internet bekijken en dan hun keuzes maken? Of is het juist misschien ook wel leuk om gewoon naar het centrum te gaan en het over je heen te laten komen? Kijken wat je tegenkomt.
1: Ja, dat is allebei eigenlijk heel erg leuk. We bieden wel een blokkenschema aan op onze website en ook fysiek bij ons informatiepunt kunnen mensen die komen ophalen. En voor de mensen die wel echt heel graag goed voorbereid op pad gaan, kun je op onze website ook je eigen schema samenstellen. En voor de echte twijfelkont hebben we ook nog 3 routes samengesteld, waarmee je eigenlijk de cultuurnacht allerlei verschillende genres en locaties kan ontdekken. Dus die zijn ook nog te vinden op onze website.
0: En daarmee helpen jullie mensen een beetje op weg als mensen geen idee hebben.
1: Ja.
0: De website is spotlightfestival.nl. Daar is alle praktische informatie te vinden. Vrijdag en zaterdag, dat zijn eigenlijk de dagen in Den Haag. Dankjewel, Jill. Maak er een mooi weekend van.
1: Graag gedaan.

0: En straks muziek van alle tijden hier op Radio West met Rob Langeveld. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Ja, het wordt ook weer mijn laatste in een cyclus van 2 maanden. En dan mag ik uitrusten. Maar we gaan er natuurlijk de komende 2 uur nog keihard tegenaan.
0: Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, het valt me op dat er best wel wat duo's zijn. Marco Borsato en Andrea Bocelli. Leni und Ludwig, ken je die?
0: Nee, ik kan het niet allemaal.
1: Ga je straks horen. En Hetty Blok en Leen Jongewaard.
0: Ah, die ken ik uiteraard wel.
1: Tuurlijk.
0: Ja, Duifies.
1: Inderdaad.
0: Ja, ja, Duifies, Duifies. Zuster.
1: Ja, klopt.
0: Van voor mijn tijd, maar ik weet het wel.
1: Natuurlijk, ja. Ja. Oh, en Kinderen voor Kinderen doen we ook nog.
0: Zometeen dus 2 uur lang muziek van alle tijden. Daarna Tess Merlo met Enchanté. En vanmiddag weer ADO hier op Radio West. En wat mij betreft, tot volgend weekend.
2: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
3: Vanavond, TV West Sport.
4: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
3: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
4: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
3: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Het hart wordt niet dement van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buyssen.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
10: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
11: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner?
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: In Den Haag is het 17 graden, in Gouda 18. Het is regenachtig en het blijft bewolkt in de regio.
24: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
23: Goedemorgen, het is 10 uur. Ik ben Richard Grootbot. Hier is een overzicht van het regionieuws. Vier klimaatactivisten zitten nog altijd vast na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. Twee van de actievoerders die nog vastzitten wilden zich niet legitimeren. De andere twee zitten vast voor het opzettelijk versperren van het verkeer. De snelweg A20 onder het Kortland Aquaduct bij Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond laat onder water komen te staan. Een aantal auto's botsten daardoor op elkaar, meldt Rijkswaterstaat. Niemand raakte gewond. In Leidschendam-Voorburg heeft PRO het voorlopig akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Friedland was voor PRO een onoverkomelijk punt. De onderhandelingen over een nieuwe coalitie moeten nu opnieuw beginnen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek-race. Bijna de hele nacht lag het ja-kamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. Toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
23: Na de reclame draait Rob Langeveld muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
2: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
4: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
25: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
26: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
27: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
28: Hey!
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

Tot 12 uur.

Goedendag, zondag 30 augustus. Dit is Muziek van alle tijden, aflevering 340. Ik ben Rob Langeveld. Op deze laatste zondag van augustus mag ik uw verzoekplaten aankondigen in dit programma. Met weer zeer uiteenlopende aanvragen. Van Neil Diamond via Paul de Leeuw en Supertramp tot Kinderen voor Kinderen. En ik ben natuurlijk nergens zonder technicus Kees Zuurbier. Kees, laten we beginnen met een mooi muzikaal eerbetoon aan Dolly Parton, inderdaad. Afgelopen week overleed ze op 80-jarige leeftijd. Een van haar mooie nummers is I Believe.

Dolly Parton had een paar hele grote hits. En deze, I Believe, werd uitgebracht in 1971. Op een gospelalbum verscheen dit. Afgelopen week overleed ze dus op 80-jarige leeftijd. Ze laat veel mooie muziek na. En, heel bijzonder, in 2046 dan komt er nog een nummer bij van Dolly Parton. Wat heeft ze namelijk gedaan? Ze heeft haar laatste opgenomen lied opgesloten in een tijdcapsule... Die ligt in Dollywood, haar eigen pretpark. En die mag op haar 100ste verjaardag, en dat is 19 januari 2046, worden geopend. Nou, wie weet gaan we het nog meemaken, Kees. De nieuwe van Dolly Parton. Het eerste echte verzoekje in muziek van alle tijden komt van Dini van Zanten uit Wateringen. Ze vraagt een nummer aan voor Wijnand van Zanten. En die komt uit Den Haag. En ook voor zijn helaas overleden vrouw. Daar denkt hij nog steeds elke dag aan. Vandaar dat Dini dit nummer aanvraagt. Neil Diamond, Be

dan horen we nog een tijdje die Maeve voorbij gaan. Dit is een nummer van Neil Diamond, B dus, uit 1973. En daarbij hoort eigenlijk een film, of althans het komt uit een film. Jonathan Livingston, Seagull. Aangevraagd door Dini van Zanten voor Wijnand van Zanten. Een kort en bondig verzoekje van Bonnie Groen uit Voorburg. Hoi, presentator. Ik geniet elke week geweldig en ik heb een aanvraag. Graag Yves Berendsen met Terug in de Tijd.

0: Speciaal voor Bonnie Groen uit Voorburg, Yves Berendsen. Met Terug in de Tijd, een nummer dat werd uitgebracht, niet eens zo heel lang geleden, 2023.
1: Je luistert naar Muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio West.
0: En in Muziek van alle tijden, u bent het gewend, flitsen we ook door alle tijden heen gedurende 2 uur lang. En omdat het vandaag wel een hele bijzondere dag is, ik wist het eerlijk gezegd niet, maar het is de dag van de zeezenders, zo meldt Arie-Jan Stassen uit Utrecht, gaan we u een nummertje laten horen van de Tornado's. En wel het nummer met de titel Telstar. Het is voor alle luisteraars. En Arie-Jan Stassen heeft daar een weetje bij. Want u herkent het straks als u het hoort. Zowel Radio Veronica als Radio Luxemburg gebruikten deze hit uit 1962 dus als jingle. Zoals herkenningstune, zeg maar. En dan ga ik u straks nog even vertellen over welk programma het dan precies ging bij Radio Veronica. Eerst maar even dit rare intro en dan Telstar.

0: Ja, dit is echt wel een nummertje met een verhaal. In ieder geval kunnen we melden dat de Tornado's een Brits bandje was in 1962 dus. En in datzelfde jaar werd er een communicatiesatelliet gelanceerd. En laat die nou ook toevallig, of niet toevallig, Telstar heten. En over Telstar gesproken, ze spelen tegenwoordig in de Eredivisie. Nog altijd is dit nummer het opkomstlied dat gedraaid wordt als alle spelers het veld oplopen. Nou, en waar kennen we dan het nummer van? Van welk radioprogramma? In 1962 had Johnny Hoes samen met zijn dochter een programma. En de titel van dat programma was Uitzending zonder naam. En daar klonk dit muziekje dus bij. Nou, met dank aan Arjan Stassen uit Utrecht, want die vroeg dit aan. En de volgende aanvraag komt van iets dichterbij, van Anneke de Ruiter uit Delft. Zij wil graag een plaat aanvragen voor mijn man en ikzelf, zegt ze. Ik wil graag horen Gezicht op Delft van Harry Jekkers. Omdat wij het jammer vinden dat hij, Harry dus, ermee stopt. Want hij kon soms heerlijke teksten gebruiken die niet voor de poes waren. Wij wensen Harry nog mooie, gezonde jaren toe. Wij gaan genieten, zoals iedere zondag, zegt Anneke de Ruiter.
1: Ik ben

Arie Jekkers maakte dit nummer in 2020 een ode aan Johannes Vermeer en natuurlijk vooral ook een ode aan Delft. Op verzoek van Anneke de Ruiter voor haar man en voor zichzelf. Rob de Jong die stuurde kort en bondig een mailtje. Graag vraag ik aan Something Got a Hold of My Heart van Gene Pitney voor alle luisteraars van West.

0: Rob de Jong wilde dit nummertje horen uit 1967. U hoorde de stem van Gene Pitney en de titel Something Got a Hold on My Heart.
1: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
4: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
3: Ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Razend interessant lijkt me dat. Ga ik zeker volgen en ik denk u misschien wel met mij. In Muziek van alle Tijden draaien we natuurlijk zoveel mogelijk muziek. Jan Konings uit Pijnacker vroeg een nummer aan. Een nummer dat stamt uit 2006. Andrea Bocelli en Marco Borsato. Samen schreven ze een nummer Because We Believe. En voor iedereen vraagt Jan Konings dit aan. Hieruit blijkt namelijk dat wat twee fantastische stemmen teweeg kunnen brengen. Overigens heeft dit nummer, zo meldt Jan, ooit op nummer 1 gestaan. Inderdaad, in de Nederlandse top 40. En laatste hartekreet van Jan Konings. Marco moet zich maar weer eens laten gelden.

Andrea en Marco, Because We Believe, op verzoek van Jan Konings, Pijnakker. En het volgende verzoekje, dat komt uit Hendrik Ido Ambacht. Jenny Neefs, die vraagt een nummer aan voor Ad Neefs. En natuurlijk ook uit Hendrik Ido Ambacht. Ze schrijft erbij, mijn man Ad werd donderdag 27 augustus 80 jaar. We luisteren met veel plezier elke zondag naar muziek van alle tijden. En ik weet bijna zeker dat hij wel stiekem hoopt dat er een plaatje voor hem wordt gedraaid en aangevraagd. En vorig jaar, om deze tijd, waren we 55 jaar getrouwd. En hadden we, zonder dat we het van elkaar wisten, allebei een plaatje aangevraagd. En we werden nog allebei verrast ook. Nou, nu misschien niet meer, maar misschien wel door de keuze van het nummer. Leni und Ludwig. Schön ist die Jugendzeit.

Dit nummer met de speciale bijbehorende felicitaties en veel liefs van Jenny voor Ad Neefs uit Hendrik Ido Ambacht. U denkt misschien, hey, dat moet een Duits stelletje zijn. Nee hoor, Leni und Ludwig, dat is een Nederlands echtpaar. Ze maakten dit nummer in 1958 en, hey, die naam hebben we al eerder gehoord. Het werd geproduceerd door Johnny Hoes. Joop Hendricks uit Papenveer, die vraagt een plaat aan voor Tineke Hendricks. En hij schrijft daarbij: mijn lieve en zorgzame vrouw is deze week 80 jaar geworden en ik wil deze plaat graag voor haar aanvragen. Ja, weet Joop, hij wordt al veel gedraaid, maar nog iedere keer zingen wij hem hartstochtelijk mee. Nou, dan weet u het al, hè? Dan gaat het natuurlijk over Rinus Koevoets en 80 jaar, maar... we hebben ook spelregels in dit programma. Namelijk één keer per maand Rinus Koevoets. Nou, in augustus hebben we hem al gedraaid. Het is nog steeds augustus. Ik weet vast en bijna en helemaal... vast en zeker kan ik wel zeggen... dat André Kolen, die in september en oktober weer achter de microfoon zit hier... dat die Rinus Koevoets gaat draaien. Ik heb, denk ik, een heel leuk alternatief. Uit 1991. Paul de Leeuw met Bejaarden.

0: nou.
1: Vrijdagavond hebben we geen korting, hoor.
0: Nee, geen korting, nee. Nou, geef maar toe. Bijna net zo leuk als Rinus Koevoets, toch? Op verzoek van Joop Hendricks voor Tieneke, die 80 jaar is geworden. Paul de Leeuw nam dit nummer op in 1991. Bejaarde is uiteraard de titel. En nou, hij kan erover meepraten inmiddels, want Paul de Leeuw is nu ook 64.
2: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061.
3: Dit is Radio West.
0: En het mailadres, dat hoorde u voorbij komen, hè? verzoekplaat@omroepwest.nl. Vanaf komende week gaat André Kolen weer al uw verzoekjes verwerken. En bellen kan natuurlijk ook, hè? Dan luistert hij de voicemail af. 070 307 8061. Een kort en bondig verzoekje, zoals elke week, van Marie-José Wagener van der Kamp, Ella Fitzgerald. Het blijft genieten, mailtje. Deze keer graag A Little Bit Later On.

0: Muziek uit 1936 in muziek van alle tijden. Ella Fitzgerald met A Little Bit Later On. Nou, wij gaan ook 30 jaar verder. En dan komen we uit in 1966. Monique Pieterse Berg uit Zoeterwoude, die vraagt een nummer aan voor Toos Berg Franke, ook uit Zoeterwoude. Dat is haar moeder en die wordt op 4 september 86 jaar oud. Nou, mooie herinneringen heeft ze bijvoorbeeld aan de tv-serie Ja, zuster, nee, zuster. Hetty Blok en Leen Jongewaard hoort u met Duifies, Duifies.
1: Niet zo duifies, drink niet zo duifies, iedereen komt aan de beurt. Niet in mijn oren pikken, het zijn zulke domme rieken.

0: Poppendag.
1: Voor Toos Berg-Franke uit Zoeterwoude. Deze week wordt ze 86 jaar. U hoorde Hetty Blok, Leen Jongewaard met Duifies, Duifies. En dan een verzoekje uit Rotterdam. Aangevraagd voor Nel Fuik, uit Rotterdam dus. Aangevraagd door Frans Fuik. En het nummer dat hij wil laten horen voor zijn lieve vrouw is George Jones. En de titel van dit nummer, een single uit 1982, is Same Old Me.

voor Nel Fuik uit Rotterdam. George Jones, Same Old Me. Het laatste nummer in dit uur, daar zijn we alweer aan toe. Haagse muziek, Somjeu met Tonight.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
9: In Den Haag is het 19 graden en in Gouda 18. Het is regenachtig en bewolkt in de hele regio.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Richard Grootbot. Hier is een overzicht van het regionieuws. 4 klimaatactivisten hebben vannacht vastgezeten na de blokkade op de A12 gisteren. In totaal werden 53 actievoerders door de politie aangehouden. 2 van de actievoerders die vastzaten wilden zich niet legitimeren. De anderen zaten vast voor het opzettelijk versperren van het verkeer. De snelweg A20 onder het Kortland-aquaduct bij Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond laat onder water komen te staan. Een aantal auto's botste daardoor op elkaar, meldt Rijkswaterstaat. Niemand raakte gewond. In Leidschendam-Voorburg heeft PRO het voorlopig akkoord met de andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. De onderhandelingen over een nieuwe coalitie moeten nu opnieuw beginnen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niet bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. De elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
9: Na de reclame muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
13: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
14: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
15: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
22: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
23: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
24: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
25: Tot 12 uur, muziek.

Dat lijkt me toch een heel mooi welkom aan het begin van het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. Dit nummer uit 1974, de titel, kent u wel, hè? School van Supertramp. We hebben het te danken aan Annemarie Keldenich uit Vlaardingen. En zij vroeg namelijk deze plaat aan voor iedereen die in het onderwijs werkt. Omdat de zomervakantie nu echt voor iedereen, dus voor meesters, juffen en kinderen, is afgelopen. En Annemarie meldt, ik wens iedereen in het onderwijs een goed en leuk nieuw schooljaar toe. En hebben die kinderen zelf dan ook nog iets te zeggen? Jawel, en dat danken we dan weer aan José Rapati uit Zoetermeer. Zij wijst namelijk op een nummer, ook over school, van Kinderen voor Kinderen. Titel die wij vonden, hopelijk is het de goede, José, De Weg naar School.

José Rapati uit Zoetermeer vroeg dit nummer van Kinderen voor Kinderen aan voor alle ouders en de kinderen die er naar uitkijken. En ik zou zeggen dan ook automobilisten en andere weggebruikers voorzichtig, hè? Extra voorzichtig de komende weken. Want de kinderen gaan dus weer naar school. Johan van Winde uit Den Haag, die schrijft ons een verhaaltje, kort het een klein beetje in. Op dinsdag 2 september is het voor mijn lieve Toos haar 74ste verjaardag. En tevens onze 33ste trouwdag. Na 2 jaar veel ziekenhuisbezoeken in het LUMC gaan we straks van 1 tot en met 7 september lekker genieten van een mooie Zuid-Limburgse heuvellandschap. Alwaar we via de app ook lekker gaan genieten van de Radio West-uitzendingen. Nou, dat is goed om te horen. En inderdaad, dat kan allemaal tegenwoordig. Hartstikke goed. Wat wil Johan dan graag aanvragen voor Toos en voor zichzelf? Een nummer van André Rieu. Wie Sjoen aus Limburg is.

0: Nou, Johan van Winden en zijn Toos die zijn natuurlijk vast al in Limburgse sferen. Dankzij André Rieu. Wij wensen jullie een hele fijne periode toe daar in het Limburgse heuvellandschap. En natuurlijk ook gefeliciteerd met de feestdagen die jullie daar gaan vieren.
1: Naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio
0: En natuurlijk zijn er meerdere redenen om een verzoekplaat aan te vragen in dit programma. Bijvoorbeeld als er morgen, 31 augustus, mensen jarig zijn. Dat zijn er vast meerdere. Een van hen is Wil van Loon. Zij is morgen dus jarig. En graag zou ik een plaatje voor haar willen aanvragen van Freddie Quinn. Zij is helemaal idolaat van Freddie en ze wordt gefeliciteerd door haar broers Wim en Anton en schoonzus Henny en ook nog door Raymond en Monique en Emma en Sam en Shirin. Met dank, Anton van Loon.

Komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus.

Jongen, kom bald wieder. U hoorde Freddy Quinn. Een nummer aangevraagd voor de jarige, althans morgenjarige, Wil van Loon. Van harte. Sjaak Pegels uit Schravendeel. Die komt nog even terug op de Amazing 80s. U weet wel, afgelopen week Radio West volledig in het teken van de jaren 80. Sjaak die ging op zoek en die kwam uit in 1984. En daarbij ontdekte die een top 100 nummer. En een nummer dat daar ooit op nummer 24 terecht kwam. In 84 dus. En dat nummer dat Sjaak bedoelt, dat is de Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale. En daarbij meldt Sjaak, dit nummer is geschreven door Paul McCartney. Klopt.

Voor alle luisteraars, voor mezelf en voor jullie in de studio. Dat meldde Sjaak Pegels via de voicemail van Muziek van Alle Tijden. De Amazing 80's, daar verwees hij naar. De Everly Brothers hoorde u dus. En ook ingesproken op de voicemail vanuit Turkije dit keer. Niet vanuit Rotterdam-Zuid. Mustafa Tunk is namelijk op vakantie. En hij heeft een toch wel een soort van hartekreet. De tijd gaat hier langzaam in Turkije. En of hij dat nou juist heel leuk vindt of niet, dat blijkt niet helemaal. In ieder geval geen beletsel voor Mustafa Tunk om een nummer aan te vragen in dit programma. Gordon met Kijk Niet Meer Om.

0: Het was 1995 toen Gordon aan de weg timmerde met dit nummer Kijk niet meer om. Aangevraagd door Mustafa Tunk vanuit Turkije dus. Waar hij vindt dat de tijd langzaam gaat. Nou, ik kan je vertellen, Mustafa, ik vind zelf dat die 2 maanden die ik hier Muziek van alle Tijden heb mogen presenteren voorbij gevlogen zijn. Vanaf volgende week hoort u André Kolen weer 2 maanden en dan mag ik met reces.
1: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
2: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
3: En dan een klein beetje salamanderbloed.
2: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
4: Als het in je hoofd haalt.
5: Incendio!
0: En ik weet uit zeer, zeer, zeer betrouwbare bron dat dit geweldig is om bij te wonen. Ik zeg het er maar even bij. We zijn halverwege het tweede uur van Muziek van alle Tijden. En dat betekent dat we geheel volgens traditie een nummer uit het archief plukken van Leen Huisman. Misschien zelfs al 2. De oude joekel dus. Uit 1932 hebben we iets gevonden van Al Boley en Ray Noble. It's great to be in love.

El Boli en Ray Noble, hoorde u. Muziek uit 1932. En als je daar even goed over nadenkt, dan is het dus nog maar 6 jaar. En dan is dit nummer 100 jaar oud. En Kees, de technicus, Kees Zuurbeer, weet ook nog te melden dat Leen Huisman, onze voorganger in dit programma, aan wie we deze oude joekels allemaal te danken hebben, geboren is in 1931. Dus nog een jaar voordat dit nummer uitkwam. Nou, zullen we nog even bij de oude joekels blijven? Want we hebben ook nog een aanvraag van Maarten Roderkerk uit Rijnsburg. En als eerbetoon aan alle fantastische muzikanten in de vele oude stijl jazzorkesten in de jaren 60, 70 en 80. En in dit geval in het bijzonder als eerbetoon aan een van de beste tenor-banjonisten van Nederland. En dat is Pim Hogervorst. Het nummer dat Maarten graag wil laten horen is Mama's Gone Goodbye van de Stork Town Dixie Kids.

uit 1967 op verzoek van Maarten Roderkerk. En het is vandaag de laatste zondag van augustus. En dat betekent dat er in de programmering van Radio West ook weer wat kleine veranderingen aan zitten te komen. Maar vandaag is het nog helemaal zoals de hele zomer het geval was. Namelijk, aansluitend op dit programma, 2 uur lang Tess Merlot met haar Franstalige muziekprogramma Enchanté. En Tess, kan ik dat alvast verklappen? Ja, dat kan wel. Nou, nee, we houden het een beetje breder. Er wordt live gezongen in dat programma. Dat ga ik vast aankondigen. En om een beetje in de Franse stemming te komen, is hier Gérard Lenormand met de La Ballade de Chanceux.

Nou, lekker opgewarmd, hoop ik, voor het programma van Tess Merlo. Enchanté, dat komt er straks aan na het nieuws. En de zanger die u hoorde, herkent u ongetwijfeld, Gérard Lenormand, geboren in Normandië als zoon van een onbekende Duitse soldaat en een Franse moeder. Het volgende verzoekje in Muziek van Alle Tijden, dat komt van Hans Kouwenhoven uit Delft. Hij wil graag voor iedereen die Barbara een goede zangeres vindt, het nummer van Barbara Streisand horen van de CD Emotion. Clear Sailing.

0: Voor alle fans van Barbra Streisand, Clear Sailing. Op verzoek van Hans Kouwenhoven uit Delft.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, meestal heb ik er dan nog één kleine toevoeging bij. Namelijk uiterlijk woensdag. Nou, dat verzoek ook namens André Kolen. En een verzoekje dat er ook nog bij is van... check nog even of wat u instuurt ook klopt. Want soms doet de spellingchecker wel hele rare dingen. Zoals misschien in het geval van Kees Leenheer uit Alphen aan de Rijn. Hij vraagt, als plagerij, zegt hij erbij, een nummer aan van Udo Jurgens voor zijn kinderen. En de titel, ja, die hebben we niet kunnen vinden hoor. Amber, Botte, Mot, Dagmenu. Nou, geen idee waar we op uit zouden moeten komen. En bovendien vraagt Kees hem ook aan voor 30 september. Nou, dat is dan weer geen zondag. Kees, Leenheer, we gokken dat we in dit nummer toch de goeie hebben. Aber bitte mit Sahne van Udo Jurgens.

0: Oder soll's vielleicht doch ein Keks sein?
1: Met slagroom, alstublieft. Nou, ik hoop dat dit het nummer was dat Kees Leenheer bedoelde. Als aanvraag voor 30 september maakten wij dus 30 augustus van. En als plagerij voor zijn kinderen. En mocht dit nou toch niet het goede nummer zijn, laat het gerust even weten. Verzoekplaat@omroepwest.nl. En dan gaat André Kolen dat de komende weken vast en zeker helemaal goed maken. Nou, mijn cyclus van 2 maanden muziek van alle tijden zit er alweer op. André Kolen, die zal uw gastheer zijn in september en oktober. Ik begin aan mijn reces en ijs en weder dienende. Dan ben ik er weer in november en december. De aankondiging voor de komende uitzending hier op deze zondag bij Radio West is iets anders dan u gewend bent. Maar wel gebruikelijk tussen 12 en 2 de laatste editie van Enchanté Tesmerlo. En ik citeer, leid je met een aanstekelijke vrolijkheid en een flinke dosis kennis langs chansons van toen en nu. En volgende week dan is Adres Onbekend weer terug van zomerstop. En dan nog een bijzonderheid voor vandaag. Zondag, vandaag dus, speelt ADO Den Haag in Rotterdam een uitwedstrijd tegen, jawel, Feyenoord. De wedstrijd begint om 2:30 en daarom is er geen Als de Dag van Toen, maar natuurlijk het live verslag vanuit de Kuip op Radio West te horen. Ik dank u voor uw vele verzoeken en gezellige aanvragen. Tot over 2 maanden.

0: Tussen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Vanmiddag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Ja, hij zit erin!
1: Feyenoord, ADO Den Haag. Vandaag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
12: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
13: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
16: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
17: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
18: Dus het maken van staal wordt schoner.
19: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
20: Maar moet dat dan in Nederland?
21: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
16: En wat levert dat dan op?
19: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
16: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
22: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
23: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
1: In Den Haag is het 19 graden, in Gouda 18. Het is regenachtig en bewolkt in de hele regio.
2: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Richard Grootbot. Hier is een overzicht van het regionieuws. In de rivier de Gouwe bij Waddinxveen is gisteren een dode gevallen. Een politiewoordvoerder kan nog niet zeggen over oorzaak of identiteit. Hij zei alleen dat het onderzoek nog in volle gang is. De snelweg A20 onder het Kortland Aquaduct bij Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond laat onder water komen te staan. Een aantal auto's botsten daardoor op elkaar, meldt Rijkswaterstaat. Niemand raakte gewond. In Leidschendam-Voorburg heeft PRO het voorlopig akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in het recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. De onderhandelingen over een nieuwe coalitie moeten nu opnieuw beginnen. Tot zover hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. Op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meede in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Et ensuite on écoute mademoiselle Tesmerlo avec Enchanté. Meer nieuws, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
24: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14.99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
28: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
27: Of,
29: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
28: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
27: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
30: Leren mediteren? Zen.nl.
31: Chanté met Tess Merlot.

80 natuurlijk. Gilbert Montagnier en Les Sunlight des Tropiques. Nou, Sunlight, die hebben we nu niet echt op dit moment. Zondag 30 augustus, het is 8:08. Goedemiddag, dames en heren. We zijn weer begonnen met Enchanté en wel de laatste van deze zomer. Je hebt me misschien 2 weekjes gemist. Ja, moest een beetje plaats maken voor ADO. Soms moet je dat doen. Vanmiddag dan spelen ze natuurlijk wat later tegen Feyenoord. Dan hoor je mij in ieder geval niet. Hoor je Kevin ook niet, helaas. Maar nu mocht ik dus gelukkig nog die allerlaatste Enchanté doen van deze zomer. Wie ben ik? Ik ben Tess Merlo en ik schotel je tussen 12 en 2 allemaal Franstalige muziek voor. Klassieke chansons en nieuwe muziek. En ik sta natuurlijk ook open voor jullie favorieten en tips. Ik ken namelijk niet alles. Je kan mij een mailtje sturen via tess@omroepwest.nl. Ik kom straks nog eventjes terug op wanneer ik al jullie verzoekjes ga draaien. Want er komt een moment dat we de afgelopen 2 afleveringen gaan inhalen. Die komt in oktober. Daarover later meer. Op naar de muziek. Vorige week sloot Sigrid Kaag haar avond zomergasten af met een muziekfragment dat absoluut niet onopgemerkt is gebleven. Ik draai de volgende nummer ook een klein beetje voor mijn moeder. Die was helemaal over toeren hoe geweldig ze het nummer vond. Ik had het niet gezien, ik had het niet gehoord. Ik ging online kijken en daar zag ik zo ongelooflijk veel reacties van mensen. Het nummer heet Les Cèdres en het is van Iba Tawaji en Iker. Of Ikaag eigenlijk. Met Ibrahim Malouf op trompet. En het lied weerspiegelt de verbinding tussen Libanon en Frankrijk. Alle 3 de artiesten hebben ook achtergrond in Libanon. En ik las online een blog over dit nummer naar aanleiding van die uitzending van Zomergasten van Marco Derks. En hij schreef het ongelooflijk treffend. Hij zegt, de muziek maakt me vrolijk. De stemmen, het ritme, de trompet van Malouf, de energie op het podium. Maar tegelijk hoor ik er iets van melancholie in. Wie meerdere werelden met zich meedraagt, kent immers ook afstand, afscheid en verlangen. Je kunt ergens vertrekken zonder die plek ooit helemaal achter je te laten. Dit is Ikaag en Iba Tawaji. Met tot trompet, je hoort hem al, Ibrahim Malouf. Dit is Les Cèdres.

0: France Gall natuurlijk. Hier op Radio West bij Enchanté. En daarvoor hoor je dus Les Cèdres van Icar, Ibrahim Malouf en Iba Tawaji. Ik heb hier in de studio een hele bijzondere gast. Ik ga er maar gewoon meteen. Ik kom met de deur in huis. Ik geloof dat het de eerste of de tweede aflevering van Enchanté deze zomer was. Toen ik gebeld werd door inmiddels een vaste luisteraar, denk ik, van Enchanté hier op Radio West. Alex Manoch, die elke week eigenlijk wel een lied aanvraagt, of een nummer aanvraagt, altijd via de mail. Die belde en die zei, ik heb niet alleen een lied aan te vragen, Alex, zei jij, maar ik wil eigenlijk ook wel graag een duet met jou zingen. Hoe kwam je daarop?
1: Ja, en ik had een gek idee. Ik kolder in de kop. En ik wilde altijd wel Frans. Vond ik altijd wel aantrekkelijk. Dus zeker om te zingen. Ik zong daarvoor ook altijd. Maar dan meer Engels, Nederlands. Af en toe Duits. En ik dacht, ja, dit is een mooie gelegenheid. Tesma Merlo, die nu echt die Franse liedjes promoveert.
0: Ja, en nou ben je hier in de studio. Je zit hier voor me. We kunnen elkaar in de ogen kijken. Dat is ook voor het eerst eigenlijk. We hebben elkaar natuurlijk wel eens aan de telefoon gehad. Ook een keer bij West Wordt Wakker won jij plotseling de West Wordt Wakker kalender. Bleken wij elkaar ook aan de telefoon te hebben. Okay. Ja, ja, en nu zitten we hier. Hoe vind je het? Hoe zit het eruit? Valt het tegen of valt het mee?
1: Nee, ik vind het wel meevallen, eerlijk gezegd. Ik zag er wel een beetje tegenop.
0: Ja? Heeft dat met de zenuwen te maken dan?
1: Ja. Maar ik vind, je stelt me wel op mijn gemak.
0: Oh, gelukkig.
1: Dus dat scheelt ook alweer.
0: Ja, toch? Ja.
1: En ja, ik hoop dat ik niet teleurstel met het lied.
0: Nou, en dat is misschien wel leuk voor de luisteraar om te weten. Wij hebben net natuurlijk, jij was hier wat eerder. We hebben even wat gedronken, we hebben even gepraat. Maar wat we expliciet niet hebben gedaan, is dit nummer doornemen. We hebben het niet gezongen. Nee. Wij hebben geen idee hoe dat zal gaan natuurlijk. Maar jij zingt wel. Het is niet dat het voor jou helemaal uit de lucht komt vallen.
1: Nee.
0: Jij zingt ook op wekelijkse basis. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja, inderdaad. Meer Engelstalig en Nederlandstalig, af en toe Duits. Maar ik wilde toch, met deze gelegenheid, toch wel iets meer aan het Franse lied doen.
0: Ja. Nou, wat denk je ervan? Ben je er klaar voor? Denk
1: ja,
0: je, we gaan het
1: helemaal
0: gewoon doen?
1: Hoor. Ja, hoor.
0: Oké. Okay. Wat gaan we zingen?
1: Het is een hit uit de jaren 70. Tu t'en vas. En het is van de inmiddels overleden Franse zanger Alain Barrière.
0: Ja.
1: En dat zingt hij samen met Noël Cordier.
0: Ja, klopt. En dus nu gaan wij het dus doen.
1: Ik hoop het.
0: Zullen we het doen?
1: We gaan er gewoon.
0: Oké, daar komt-ie. Hey.

0: Julien Doré en Coco Kalien. En hier nog steeds in de studio is Alex. Maar nog, Alex, ben je al een beetje bijgekomen van ons duet?
1: Ja hoor, het ging best wel. Het is
0: je bent
1: niet
0: kritisch op jezelf, hè?
1: Het kan beter, omdat ik thuis, ja, dan ben je toch in je eigen omgeving. Dan ben je wat vertrouwde, laat ik het zo zeggen. En dan gaat alles ja, gewoon van het leien dakkie. En nu ben je toch een beetje...
0: Je bent uit je comfortzone. Je staat in de studio
1: juist.
0: Ik zeg natuurlijk tegen jou, nou nog 10 seconden en dan gaan we live. En dan gaat dat rode lampje gaat knipperen.
1: Ja.
0: Dan denk je, oh jee, nu moet ik het gaan doen. Maar ik vond het een ontzettend blij dat je hier was. Ik heb zelfs hier een berichtje van Richard. Die stuurt, wat een leuk duet zo samen. Gerard die stuurt, geweldig genoten van jullie mooie liedjes samen. Dankjewel Tess en Alex.
1: Oh, ja, graag gedaan.
0: Dat is toch fantastisch.
1: Het had beter gekund, maar goed.
0: Nou ja, dan hebben we nog wat om naar uit te kijken, zou ik zeggen. Dan moeten we het nog maar een keer gaan doen.
1: Ik hoop, als dat zo is, dan moet ik het echt goed doen. Want dan kan ik mezelf wel... Maar in ieder geval, ja.
0: Een 9,5 kan ook, hè. Een 9,5 is ook een goed cijfer, Alex.
1: Oh ja?
0: Ja, nee. Ik geef het een 9,5.
1: Nou, ik vind het een 8.
0: Oké, vind ik ook heel
1: 7,
0: mooi.
1: 7, 8.
0: Jij hebt in de afgelopen weken heel wat liedjes aangevraagd. Ik zei nu, jij bent hier nu. Ik wil je dan toch nog om een verzoeknummer vragen. Even ter afscheid, ter afsluiting nou van in ieder geval ons blokje, ons samen zijn nu. Wat wil jij horen?
1: Ik had verschillende versies gehoord van het lied Sous le ciel de Paris, precies. En ik hoorde dat zij zijn... zangeres die al lang niet meer... maar ze heeft toch een hele aparte stem. En ik vind dat lied is echt wel op haar lijf geschreven. Het is Juliette Gréco die dat zingt.
0: Ja. We gaan er naar luisteren. Ik krijg ondertussen ook nog van Marlène een bericht binnen. Hallo Tess, was een mooi duet. Moedig hoor. Het is ook wel een beetje moedig. Je bent ook wel moedig. We zijn ook wel moedig samen.
1: Ik krijg de tranen wel, weet je.
0: Ik heb het echt heel erg goed gedaan.
1: Dankjewel.
0: Ik vind het heel, heel fijn dankjewel. Dat je er was, Alex. Dank je wel.
1: Dank je wel. Graag gedaan.
0: En dan nu voor jou, Juliette Gréco met Sous le ciel de Paris.

0: Ja, we hebben natuurlijk net de Amazing 80s Week gehad hier op Radio West. En dan moet je zoveel mogelijk 80s muziek draaien, zo is het nou eenmaal.
1: Het is tijd voor Chanson Volée.
0: Ja, want het was heerlijk natuurlijk weer Nuit de Folie van Début de Soirée. Ik heb hem eigenlijk ook van de week nog getipt bij Bob tijdens Menno in de Middag. Maar hij zat er nog zo lekker vers in. Ik denk, we draaien hem gewoon nog een keer. Tijd dus voor Chanson Volée. Sorry, ik ging helemaal door je heen, Philippe Elan, die dit voor mij heeft ingesproken. Gestolen liedjes, daar gaan we het over hebben. Liedjes die dus oorspronkelijk in een andere taal werden geschreven, maar vervolgens ja, ook, of misschien nog wel veel meer succes hadden in het Frans. En we gaan nu naar een Franse vermomming van een internationale disco-hit.

Hit. Die verscheen in Frankrijk in februari 1975. Het werd gezongen door Sheila. Een van de grootste Franse zangeressen, in ieder geval in Frankrijk. Hier in Nederland wat minder bekend, maar in Frankrijk is zij een absoluut icoon. En het nummer heette C'est le coeur. Maar het origineel werd geschreven door een paar Britten, Roger Cook, Roger Greenaway en Geoff Stevens. En zij schreven het nummer Doctor's Orders. Dat werd gezongen door de Amerikaanse zangeres Carol Douglas eind 1974. En dat klonk zo.

0: Ja, er moest natuurlijk een Franse versie opkomen. En die ging dus Sheila zingen. Je moet even... Het plaatje is een vrouw, komt een vrouw bij de dokter, zeg maar. Die zegt, ik heb een probleem, ik voel me verschrikkelijk. Nou, de dokter die praat even met haar en die voelt eventjes aan haar pols. En die doet even de hart en even de ademhaling. En komt erachter, joh, je hebt gewoon liefdesverdriet. Je hebt geen pillen nodig, maar gewoon genegenheid. En net als bij Carol praat Sheila in het begin van het nummer tegen een geliefde. Ze belt hem op en ze zegt, joh, ik kom net bij de dokter vandaan. En ik was zo depressief en ik voelde me zo rot. En die dokter die zegt, het enige remedie is dat die vent van jou, die moet terugkomen. Het grappige is dat het origineel en de Franse cover, die kwamen tegelijkertijd als hits in de hitparade van Frankrijk. En op de Franse hitlijst van 13 april 1975 stond Sheila met Celle Coeur op nummer 1. Terwijl Carol Douglas met Doctor's Orders op nummer 2 stond. Dus de Franse vertaling die versloeg het internationale origineel. Hier is het chanson volée van vandaag. Dit is Sheila met Celle Coeur.
1: Allô.
2: Allô chérie, bonjour, c'est moi. Je sors de chez le docteur. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que j'étais au bord de la dépression.
3: Oh, tu vas sourire.

Jane Birkin met X van de 60s en daarvoor hoorde je Sellekeur van Sheila. Ja, we gaan alweer richting het einde van het allereerste uur van Enchanté van vandaag. Richting het tweede uur van Enchanté en daarmee ook het laatste uur van deze zomer. Ik moet zeggen dat ik er een klein beetje weemoedig van ben. Het komt misschien ook door het weer. Het is ook een beetje ongezellig natuurlijk. Ik vind het wel heel erg fijn dat ik dus net hier Alex in de uitzending had. Ik heb Maurice gezellig voor de techniek hier die alles voor mij schuift. En ik vind het fijn dat ik allemaal lieve berichtjes binnenkrijg via WhatsApp. Je kan natuurlijk altijd even WhatsAppen naar 070 307 8080. Hoe kan ik dat nou uit mijn hoofd? Ik heb ooit met Bon Brinkman een 070 307. Nou, ben ik het eigenlijk weer vergeten. 070-30... Oh jee, wat is dit nou ook alweer? 070-307-8080. Heb ik het nu goed? Oh jeetje. Nou, dit gaat alweer lekker. Nou goed, probeer maar te appen. En dan zien wij wel of het binnenkomt. Wat ik altijd doe, de laatste uitzending, is mijn favorieten draaien. En dit nummer, ik heb echt mijn best moeten doen om het iedere week niet te draaien. Want ik wilde het bewaren voor de laatste uitzending. Een van mijn favorieten van de afgelopen jaren. Het is een nummer van Slimane. Die ken je misschien wel van het Eurovisie Songfestival van een paar jaar geleden. Daar zong hij Mon Amour. Maar dit nummer vind ik het allermooiste. Het gaat over zijn dochtertje dat te vroeg werd geboren. Hoe kwetsbaar ze was, maar ook hoe mooi. En hoe bijzonder en spannend vooral. En hoe eng ook die eerste tijd na zo'n vroeg geboorte. Het is gelukkig goed gekomen voor Slimane. Dit is Des Milliers de Je T'aime. Ik vind het een van de allermooiste liedjes die in de afgelopen jaren is verschenen. Geniet ervan. Slimane.

0: Slimane met Des Milliers de Je T'aime, een van de allermooiste liedjes van de afgelopen jaren. Ja, het ging net niet helemaal goed met mijn aankondiging van het nummer. Ik kreeg opeens een complete blackout. Maar godzijdank hebben we dus gevonden de jingle die erbij hoort.
1: 070-307-8080.
0: Dus wil je appen, doe dat dan naar
1: 070-307-8080.
0: Dat was hem inderdaad. We gaan luisteren nu de laatste plaat voor het hele uur naar Santa et Recommence-moi. En dat ja, is ook een nummer van de afgelopen jaren waar ik ongelooflijk gek op ben. Maar dit is een dansplaat. Dit is uit je dak. Dit is in de lampen hangen. Veel plezier ermee. Je préfère.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: In Scheveningen is het 19 graden, in Haastrecht 18. Het is regenachtig en bewolkt in Zuid-Holland.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Richard Grootbot. Hier is een overzicht van het regio nieuws. Een fysiotherapeut uit Hillegom heeft mogelijk gefraudeerd met declaraties bij zorgverzekeraars. Dat blijkt uit een verslag van de curator die onderzoek deed naar het failliete bedrijf. De praktijk sloot in oktober vorig jaar de deuren. De snelweg A20 onder het Kortland-aquaduct bij Nieuwekerk aan de IJssel is gisteravond laat onder water komen te staan. Een aantal auto's botsten daardoor op elkaar, meldt Rijkswaterstaat. Niemand raakte gewond. In Leidschendam-Voorburg heeft PRO het voorlopig akkoord met de andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. De onderhandelingen over een nieuwe coalitie moeten nu opnieuw beginnen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overig nieuws.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel onenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Et d'autres chansons avec Tess Merlot arrivent bientôt à Radio L'Ouest. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
18: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
21: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
22: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
11: Enchanté met Tess Merlot.

0: Claude François en Alexandrie. Alexandra, wat een hit. Ik moet even uitblazen hoor. En ik stond hier heel erg hysterisch te dansen en mee te zingen. En ik kan nooit stilstaan op dit nummer. Er zit ook een dansje bij, hè. Dat als je dan doet, als hij doet... dan moet je met je armen naar voren en ze dan terugtrekken naar je taaien. Ik weet niet of u het meegedaan heeft thuis. Ik heb het hier wel meegedaan. Jeetje, ik moet wat aan mijn conditie gaan doen. Goedemiddag, dames en heren. Het is 10:01. Het is zondag 30 augustus en je luistert naar Enchanté hier op Radio West. Met het komende uur alleen nog maar Franstalige muziek. We hadden al een prachtig uur zojuist. Alex kwam met mij een duet zingen. Dat is een vaste luisteraar van West. En die had beloofd dat hij de laatste uitzending zou langskomen. Mocht je nu pas luisteren, dan heb je dus wel echt iets heel erg moois gemist. Het was heel erg leuk. Maar wat gaan we het komende uur allemaal horen? We horen straks onder andere Vicky Leandros. We hebben Michel Delpech. En we gaan het favoriete chanson horen van een van de grootste rockers van Den Haag. Die onlangs 80 jaar geworden is. We gaan eventjes met hem bellen. Maar voor nu... heb ik ook heel erg veel verzoekjes binnengekregen de afgelopen weken. Want we hebben 2 keer Enchanté moeten missen. Omdat we natuurlijk naar ADO moesten gaan kijken, wat ADO ging doen. Toen was er geen Enchanté hier op Radio West, dus ik moet even van alles inhalen. Ik kreeg een berichtje van Axel uit Scheveningen. En hij zegt, ik wil graag een liedje horen dat is uitgebracht in 1964. Ik was toen 18 en ik zat nog op de middelbare school. En dan, als je die liedjes op die leeftijd hoort, dan onthoud je die voor altijd, zegt men. Nou, het gaat in dit geval om het nummer Plein Soleil van Gilbert Bécaud. En hij zegt, het is wat mij betreft het ultieme strandnummer. J'ai mon vélo, je t'emmène à la plage. Ik heb mijn fiets en ik neem je mee naar het strand. En daar gaat Gilbert dan lekker lui op het strand liggen in de volle zon. En luisteren naar de golfjes water die zachtjes op het strand aanspoelen. En het zand voelt lekker warm aan als een bed. Comme un lit, comme un grand lit. Heerlijk om naar te luisteren op een warme zondagmiddag. Nou, laten we dan nu een klein probleempje hebben. Het is wel een zondagmiddag, maar het is niet heel warm. En de zon schijnt ook niet. Maar als je dit nummer hoort, dan lig je gewoon lekker op het strand van Scheveningen. Met Gilbert Bécaud.
1: Plein soleil. Plein soleil.

0: Vicky Leandro's en Après Toi. En daarvoor hoorde je Plein Soleil van Gilbert Beco.
1: Comment tu t'appelles? Dit is de naamplaat van deze week.
0: Iedere week zetten we een naam in het zonnetje. Een mannennaam of een vrouwennaam. Een lied waar een naam in verstopt zit. Of soms wel in de titel. En dat zijn er onnoemelijk veel. Want ik begon eigenlijk met deze rubriek omdat ik dacht... ja, het is toch leuk om af en toe even een naam, iemand in het zonnetje te zetten. Wellicht is er wel een luisteraar die zo heet. En ja, zich dan toch wel even weer gezien voelt. Ook omdat er natuurlijk zo ongelooflijk veel mooie liedjes over mensen zijn geschreven. Die direct een gezicht kregen. En dus... een naam. Nou, en ik heb er weer eentje gevonden. Het mooiste muzikale weetje is misschien wel dat er een melodie van Chopin in verstopt zit. Een nocturne, nummer 1, opus 55 in F klein. Ja, als je het weet, dan hoor je het in onder die klassiekers of onder die synthesizers. Want het is een nummer uit 1985. Het werd een enorme hit. Het nummer kwam op 2 binnen. Nou, dan weet je het wel. En het bereikt al heel erg gauw de eerste plaats. En het stond daar 4 weken op. En ook trouwens, de Franse top 50. Het is best wel lastig om daar op nummer 1 te komen. Maar zo lang, ja, dat kreeg Jeanne Mas voor elkaar. Mas die was daarmee de allereerste vrouwelijke artiest die nummer 1 werd in die top 50. Ja, en er zit toch achter deze heerlijk energieke synthpopplaat voor speciaal geschreven voor een man. Zijn naam wordt in de titel zelfs 2 keer genoemd. Zit toch een beetje een somber verhaal. Want Johnny, daar gaat het over in dit geval... die kan een verbroken liefde niet verwerken. En die raakt steeds verder opgesloten in zijn eenzaamheid. Maar hij wordt in ieder geval bezongen door Jeanne Mas. Dit is Johnny Johnny. En ken jij nou ook een Johnny? Misschien stuur dan dit nummer even naar hem toe. Misschien als een hart onder de riem. Misschien heeft hij ook wel liefdesverdriet. Of zeg je gewoon, joh, Johnny, er is een nummer geschreven speciaal voor jou. En ben je nou een Johnny en luister je, dan is deze voor jou. Dit is Johnny Johnny van Jeanne Mas... de naamplaat van deze week.

0: Lossen daar. Oh, de 3-1 is. Uit het niks. De vrije trap voorgeven bij de eerste paal. En hij kopt hem binnen.
1: Afgelopen zondag verloor ADO Den Haag met 3-1 uit bij Go Ahead Eagles. Er is vooruitgang, maar de punten moeten nog komen. Vanmiddag speelt ADO uit tegen Feyenoord. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
0: Ja, hij zit erin!
1: Feyenoord, ADO Den Haag. Vandaag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

White is White. Aangevraagd door Anneke, want die vond het zo'n mooi nummer over het Isle of Wight Festival, waar ze ook ooit geweest is in 1970. Ze vroeg of ik dat wilde draaien. Michel Delpech was dat. En dan gaan we nu naar een ander verzoeknummer dat we hebben gekregen. En dat is een verzoeknummer dat Rob uit Delft mij stuurde. En hij zegt, hallo Tess, in 2007 begon mijn liefde voor de Franse muziek weer op te leven. De mogelijkheid om op internet te zoeken, legaal of illegaal, dat bracht voor mij echt de deur, opende allerlei deuren. Ik zocht op de Franse muziek en ik kreeg onnoemelijk veel. En ik denk dat ik wel honderden Franse zangers en zangeressen op mijn pc heb staan. En uiteindelijk kwam ik bij Patricia Kaas. Ja, wie heet er nu Kaas in Frankrijk, blijkt dat een meer voorkomende naam te zijn in Frankrijk. Patricia die komt uit de Elzas en in Frankrijk blijkt ze een fenomeen te zijn. Ze verdient meer aandacht hier in Nederland. En iedere keer als ik mijn pc aanzet, dan moet ik twee nummers van haar draaien. En één daarvan is Une question de temps. En aan het einde van het nummer, dan hoor je, dan komt er een stilte, valt die heel eventjes en dan wordt haar hond nog even geknuffeld. Ik dacht dat het exemplarisch was. Groet Rob uit Delft. Nou, natuurlijk wil ik Patricia Kaas draaien, Une question de temps. Maar ik ben toch even gaan kijken van hoe zit dat dan met die hond? Waarom horen we die hond op het einde? Nou blijkt dus dat Patricia Kaas, dat die had een hond, ik zeg even met nadruk op had, daar was zij ongelooflijk gek op. Dat was haar lust en haar leven. En ze deed alles met die hond. Die hond ging ook mee naar shows, die was mee in het theater. En op een gegeven moment is die hond overleden. En ik denk dat er ongelooflijk veel mensen zijn die dat gevoel herkennen. Want het voelt ook als onderdeel van je. Als onderdeel van je gezin, maar ook van wie je bent. Je bent dag en nacht met dat beestje. En Patricia die is daar behoorlijk depressief van geworden. En heeft zich daar heel naar over gevoeld. Heeft daar heel veel moeite mee gehad om weer terug het podium op te komen. Dit nummer, dit komt van voor de dood van haar hondje. En het zijn liedjes die misschien niet zo snel gedraaid worden op de radio. De stilte erin is misschien iets te groot, te hard, een te harde stilte. Maar we gaan toch naar het lied luisteren. En op het einde komt dus even dat hondje terug. En ik zal het nog even laten horen wanneer dat moment is. Maar je hoort het vanzelf. Maar hier is voor nu, in ieder geval, voor het hondje van Patricia Kaas. En ook een beetje voor Rob uit Delft, het verzoeknummer. Une question de temps.

Patricia Kaas en Une Question de Temps. Maar blijf nog even hangen, want hier komt nog even dat hondje van Patricia. Daar is hij.

0: Dan hebben we nu, ik had het net al even aangekondigd, weer een chansonfavoriet van een bekende Hagenaar die nu aan de telefoon is en net eigenlijk een paar weken geleden 80 is geworden. Mag ik dat eigenlijk zeggen, Rinus?
1: Tuurlijk.
0: Oh, gelukkig maar. Dames en heren, Rinus Gerritsen aan de telefoon. Ja, wat doe jij nou in mijn programma, Rinus?
1: Ja, dat weet ik ook niet. Ik ben geen specialist op Franse chansons, zeg maar.
0: Ik heb erin geluisterd.
1: Je hebt erin geluisterd, ja. Ja. Ja, we kennen elkaar, mogen mensen wel weten, we kennen elkaar al redelijk goed en zo.
0: Precies.
1: Dus
0: ik dacht, je hebt vast wel, er is vast in ieder geval één liedje te bedenken die jij graag hoort. Maar ik wil heel even terug. Frankrijk, is dat een land waar je vaak naartoe gaat? Kom je er wel eens?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Het is heel gek is dat. Hè? Maar ik ben er eigenlijk niet zo. Ik heb veel gereisd, maar veel met de muziek. Dus naar Amerika en door heel Europa en zo. Maar echt, ik ben niet zo'n vakantieganger van alleen in de auto naar Zuid-Frankrijk of whatever, weet je wel. Dat heeft er nooit zo echt ingezeten. Alhoewel. Het grappige is dat ik een jaar of 25 jaar geleden, toen door omstandigheden had iemand ineens iets. In Frankrijk was een familielid, een ver familielid, wat een stuk land daar had en dat wilde ze verkopen. En toen had ik ineens iets van: oh, heb ik toen gekocht.
0: Hè?
1: Ben ik drie keer heen geweest in de Dordogne. Waar alle steden eindigen op Ajak, Ak, Ak. En ik, ja. Sujak, Kajak, Kajak, whatever. En toen zag ik daar alleen maar Nederlandse kentekens rondrijden en zo. En veel Engelsen en zo. Echt, dat was daar in het Dordogne. En toen dacht ik, wat doe ik hier eigenlijk, weet je. Maar ik moet je zeggen, het ligt er nog steeds. Het is heel gek. Het is een flink bos, de grootte van een voetbalveld ongeveer.
0: Dus jij hebt gewoon nog een plekje in Frankrijk,
1: ja.
0: Waar je eigenlijk zelden komt?
1: Ja, nooit eigenlijk. De bedoeling was dat daar ooit een keer, dat ik daar een huisje zou zetten. Zoals veel Nederlanders doen eigenlijk, weet je wel. Die zeggen, ik heb een plekje in Frankrijk. Maar ik verveel me daar gewoon, weet je wel. Mensen gaan er naartoe om creatief te zijn. Maar dat doe ik het beste thuis op de een of andere manier.
0: Ja, maar dus goed, misschien over 20 jaar, als je de 100 aantikt, dat je het dan een keer.
1: Wie weet, ja. Nee, ik denk niet dat het ervan komt. Ik denk dat er een keer, als iemand echt geïnteresseerd is, dan zal ik kijken wat dat op moet brengen. En dan, of mijn dochters, inderdaad. En dan komen we eigenlijk ook een beetje bij het verhaal.
0: Oh.
1: Je kent een van mijn dochters, ken je heel goed, hè?
0: Zeker. Natoes ken ik aardig goed, ja.
1: Nou, het verhaal, want jij vroeg me dus inderdaad, of de vraag kwam dus, of ik een Frans nummer kende. En ook mijn kennis van de Franse muziek is niet al groot, maar behalve dan dat ik het uiteraard, dan kom ik met een Jacques Brel of zo, wat ik boeiend vind. En dat ik zie die man regelmatig nog in mijn gedachten op de zwart-wit tv, zwetend als een postpaard, nummers uitkwelen, zeg maar. En dat vond ik echt boeiend eigenlijk. Dat was close to rock and roll, zou ik maar zeggen.
0: Zeker.
1: Weet je wel?
0: Ja.
1: Want wij, dus ik dacht van maar dat is natuurlijk al 20 keer gevraagd. En toen had ik er iets anders, wat wel leuk is. Kwam ik op Nathalie.
0: Ja, van
1: Gilbert Bécaud.
0: Precies.
1: Ja, en dan mijn verhaal daarachter is eigenlijk dat is. Toen mijn eerste dochter geboren werd, toen had ik de eer, in ieder geval mijn vrouw liet het over aan mij om mijn naam te kiezen. En ik heb toen gekozen voor Naomi. En dat vond ik een mooie naam en zo. Maar ik wist echt niet waar het vandaan kwam. Maar dat het een Bijbelse naam was, wist ik ook. Heel dom eigenlijk, maar ik vond het een mooie naam. Maar mijn vrouw had jaren in Israël gewoond. En die zei, de Naomi, weet je wel. En toen dacht ik, so what? Ik vind het een mooie naam.
0: Ja.
1: En een aantal jaren later werd de tweede dochter geboren. En dat was nu bepaal ik de naam.
0: Ja.
1: Mevrouw. Dus, en die zei, dat wordt Nathalie.
0: Hé. Hey.
1: Ik zeg, wacht even, Nathalie, volgens mij is de hele Schilderswijk zit vol met Nathalie's. Weet je.
0: Dat is helemaal niet zo bijzonder.
1: Nee, dus in die tijd was het niet zo bijzonder. Het waren allemaal.

0: Bianca, Casablanca, Nathalie's, weet je. Maar en Hagenees zegt dat natuurlijk, die zegt dan Nathalie in plaats van Nathalie. Dus mijn vrouw wilde toen uitleggen dat dat vond ze prachtige naam, vooral van dat nummer van Gilbert Bécaud, weet je wel, Nathalie, et cetera en zo. Ja. Want zij was oorspronkelijk Franstalig ook.
1: Kijk, en,
0: dus zij sprak vloeiend Frans en zo. Dat was, dat was ook de link naar dat stukje land in Frankrijk, eerlijk gezegd ook, van die kant van de familie.
1: Kijk,
0: maar goed,
1: aan.
0: Dus in feite was dat toen een gedoe, want ik had in mijn hoofd wilde ik graag dat ze Raven heette. Dat vond ik weer een mooie naam.
1: Ja.
0: En toen is uiteindelijk zijn we dus tot de slotsom gekomen dat het dan Nathalie Raven werd.
1: Ah, kijk, dus jullie hebben toch nog een soort... Jullie zijn een beetje met elkaar gekomen. Ik denk gewoon twee namen.
0: Precies, en een compromis gesloten. En, ze was nog die 2 dagen oud en ze werd al Natoes genoemd.
1: Ja.
0: Omdat dat was eigenlijk de troetelnaam, zeg maar, dan voor Nathalie, zeg maar.
1: Precies, ja. En je had natuurlijk ook een beetje buiten de eigen wijsheid van jouw eigen dochter gerekend. Of misschien je vrouw dan vooral. Want die liet zich ook gewoon alleen nog maar Natoes noemen, natuurlijk.
0: Ja, Natoes werd gelijk, dat is, officieel heet ze dus, Nathalie Raven heet ze dus. Maar vanaf jongs af aan is het altijd Natoes geweest. Dat was het roepnaampje en nu zeggen we ook Touche en zo.
1: Ja.
0: Nou ja, dus dat is een beetje het verhaal. Maar daardoor was ik ook, er werd ook die song, hè, Nathalie, ben er toen ook een keer naar gaan luisteren. Ja, ik snap het wel inderdaad ook.
1: Ken ik jouw dochter echt al een hele tijd, Rinus. Maar dat ze dan toch nog, dat er toch nog een linkje is met het chanson, dat vind ik toch wel weer fantastisch.
0: Dat is gewoon, ik denk, wat moet ik nou voor hebben? Waar moet ik mee komen? En toen dacht ik, shit, jij kent haar ook en het is een leuk verhaal, eerlijk gezegd.
1: Precies. Ja, nou toch? Ik vind het een heerlijk verhaal. En dat stukje land in Frankrijk, als mensen geïnteresseerd zijn, dan moeten ze maar gewoon even een mailtje sturen, toch? Ja, wie weet, dan kon je misschien nog een keer.
0: Ga je makelaar spelen?
1: Ja, tuurlijk. Zingen, radio maken en de makelaar, het lijkt allemaal op elkaar uiteindelijk.
0: Ja, zo lijkt dat,
1: Rinus, we gaan Nathalie draaien van Gilbert Bécaud. Dank je wel in ieder geval dat je het verhaal wilde delen. En,
0: graag gedaan.
1: Tot snel.
0: Yes. We zien elkaar snel. Vast en
1: zeker.
0: Oké.
1: Okay. Rinus Gerritsen van de Golden Earring. Gilbert Bécaud. Nathalie.
2: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom. Mon guide. Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà

Gilbert Bécaud met Nathalie. En daarvoor hoorde je Rinus Gerritsen over de keuze. Waarom hij voor Nathalie heeft gekozen. Omdat zijn dochter zo heet, maar zich tegenwoordig, of eigenlijk al sinds jonge leeftijd, anders laat noemen. En dat hij dus nog een stukje land heeft in Frankrijk. Voor wie geïnteresseerd is. Ik kan mailen. Ik hoorde net dat ik makelaar kan worden. Ga ik dat stukje verkopen voor Rinus. Ik zit te kijken naar de klok. Daar word ik een klein beetje verdrietig van. Want ik zie dat ik nog maar 10 minuten aan Enchanté voor deze zomer heb staan. En die tikken nu heel hard weg, 10 minuten. Maar ik heb toch nog een verzoekje dat ik er eventjes doorheen wil drukken. Want het is een verzoekje van 3 mensen. Onder andere van Hans Biart. Die had mij vorige week al gevraagd of ik hem wilde draaien. Hij wilde dat draaien voor alle mensen die meehielpen aan de Montmartre aan de Sluis in Leidschendam. Een prachtig evenement dat vorige week plaatsvond. Sylvia uit Noodorp, die wilde het ook graag horen. En kreeg net ook nog een appje van Ron uit Den Haag. Die zegt, ja, ik wil eigenlijk ook dit nummer nog wel even horen. En het is een nummer dat, ja, ik denk de weemoed en de melancholie van zo'n zomer die voorbij gaat, toch wel heel erg goed vat. En dat is het al jaren. En het is misschien wel het Franse vakantie- en zomernummer sinds, forever. Dit, dames en heren, u kent het, is Une belle histoire van Michel Fugain.

Une belle histoire van Michel Fugain. En daarmee gaan we bijna afsluiten. Enchanté, de laatste van deze zomer 2026. Maar zet in je agenda zaterdag 31 oktober. Dan maak ik een 4 uur durende special met alleen maar Franstalige muziek. Straks, dan luister je natuurlijk naar ADO, want je moet spelen tegen Feyenoord. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Voor nu in ieder geval een hele fijne dag nog. Wil je nog een plaat aanvragen voor 31 oktober overigens? Dat kan. Tess@omroepwest.nl. Tess@omroepwest.nl. Voor nu een hele mooie nazomer. Ik hoop dat de zon nog in ieder geval even terugkomt. Blijf dansen, blijf zingen en blijf Franstalige muziek draaien. Dit is Dalida en Laissez-moi danser. We'll be right back.

0: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
4: incendio!
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Hey, Remol!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: In Den Haag is het 20 graden, in Rotterdam 21. Het is regenachtig en bewolkt in de hele regio. Goedemiddag, het is 2 uur, ik ben Richard Grootbot. Hier is een overzicht van het regionieuws. In Rotterdam maakt de selectie van ADO Den Haag zich op voor een belangrijke wedstrijd tegen Feyenoord. Politie en justitie zeggen dat de extra maatregelen niet nodig worden geacht om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Onder andere Milian Jiménez en Nigel Thomas starten bij ADO Den Haag in de basis. Een fysiotherapeut uit Hillegom heeft mogelijk gefraudeerd met declaraties bij zorgverzekeraars. Blijkt uit een verslag van de curator, die heeft onderzoek gedaan naar het failliete bedrijf. Die praktijk sloot in oktober vorig jaar de deuren. In Leidschendam-Voorburg heeft PRO het voorlopige akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. Onderhandelingen over een coalitie moeten nu opnieuw beginnen. Tot zover voor de hoofdpunten uit de regio, dan nu het overig nieuws.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. De Turks-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij PRO niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. Dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. De WK-roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. En het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
14: Na de reclame, de sport bij Radio West. Meer nieuws, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
3: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
4: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
18: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
19: Dus het maken van staal wordt schoner.
20: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
21: Maar moet dat dan in Nederland?
22: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
17: En wat levert dat dan op?
20: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
17: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
23: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
27: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
28: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
26: Nee, Attens met ds.nl.
27: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
29: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
30: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
29: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
31: Sport. Bijzonder goedemiddag. Welkom vanuit de Kuip in Rotterdam. Het is de plek waar we de komende 3 uur live zijn op Radio West om alles in de gaten te houden wat er gebeurt bij Feyenoord tegen ADO Den Haag. Het is de wedstrijd waarin ADO op zoek gaat naar de eerste punten van dit eredivisie seizoen. Want de eerste 3 wedstrijden leverden niets op. 2 doelpunten en behoorlijk wat meer tegen. Het zijn geen prettige cijfers voor de ploeg van Robin Peter. Vorige week verloor het op bezoek bij Go Ahead Eagles, ook op zondag. Wat vroeger op de middag, een wedstrijd waar het in de slotfase... fase nog spannend werd. Omdat Evan Rottier met name een hele goede wedstrijd speelde en scoorde. Helaas was het niet voldoende en verloor ADO met 3-1. Vandaag zal het tegen Feyenoord wat beter moeten. Met nagenoeg dezelfde opstelling als vorige week. Eén wijziging, dat is op het middenveld waar Milian Gimenez Jan Zamburek heeft vervangen. Zamburek die afgelopen zomer binnenkwam. Een Gimenez die nu voor het eerst in de basis staat in dit seizoen. Of de tweede keer naast de wedstrijd. De tweede wedstrijd van het seizoen. Ja, ook die zonder punten dus voor ADO Den Haag tegen FC Groningen in het eigen stadion. Vandaag dus tegen Feyenoord de volgende elf. Nikema staat er onder de lat. Achterin Silla, Hokke, Mulder en Raterink. Milan Hokke dus weer terug links centraal achterin. Op het middenveld zoals gezegd Gimenez. Hij staat naast Rottier, die staat op 10. En Kilo die staat op 8. En dan voorin de namen van Van Michem, de aanvoerder vandaag. Nigel Thomas. En in de punt van aanval Yannick Eduardo. Eduardo, hij scoorde ook al dit seizoen. Hetzelfde geldt voor Rottier, de twee en enige doelpuntenmakers van ADO Den Haag. Vandaag moet het dus ook onder andere van hun gaan komen. En is het hopen op een stuntje. Want dat zal toch wel moeten zijn tegen Feyenoord. En de Kuip die langzaamaan volstroomt voor de wedstrijd die om 2:30 gaat beginnen. We gaan eerst naar de muziek. Daarna gaan we wat uitgebreider stilstaan bij deze wedstrijd. Feyenoord ADO Den Haag begint dus over een klein half uur.

0: 6. Welkom terug in Rotterdam. Het is de Kuip waar we vandaag live aanwezig zijn op Radio West. Met Feyenoord tegen ADO Den Haag. Het is een wedstrijd die ik natuurlijk niet zelf in de gaten hou. Dat doe ik ook met zeer gewaardeerd collega Menno Schilder. Menno, goedemiddag.
1: Ja, dankjewel Gert. Ja, het is altijd een feestje om in de Kuip te zijn. Fantastisch voetbalstadion natuurlijk nog altijd. Voor ADO een mooie kans om zich te laten zien hier in de Eredivisie. 0 punten uit 3 wedstrijden. Ja, dan heb je van tevoren niet het idee dat ADO wel even de punten zomaar hier in de Kuip op gaat halen. Maar ja, aan de andere kant, er zijn wedstrijden waar je van tevoren het idee hebt, daar moet ADO het doen. Bijvoorbeeld volgende week tegen Fortuna thuis. Dat is echt wel een beetje een soort moetje als je toch die punten wilt halen aan het begin van het seizoen. Vandaag moet het niet, maar mag het. En is het natuurlijk voor heel veel spelers van ADO de eerste keer dat ze in zo'n groot indrukwekkend stadion mogen voetballen. Dan is dat natuurlijk altijd een andere druk. Bijvoorbeeld ook voor Milan Hocke. Dat is interessant om in de gaten te houden. Dat is natuurlijk een voetballer die bij Feyenoord is opgegroeid in de jeugd. Nu terug op een soort van oud nest. Maar aan de andere kant heeft ook hij nog nooit hier in de Kuip geacteerd. Dat doet hij vandaag wel als speler van ADO. We hebben zojuist natuurlijk de opstelling van jou gehoord, Gert, bij Feyenoord ADO. Ja, en het is natuurlijk wel zo dat ook Feyenoord hier dit seizoen in de Kuip nog niet heeft gewonnen. Want 2-2 tegen Go Ahead Eagles. ADO, best een aardige pot gespeeld in de Adelaarshorst, maar geen punt meegesnoept uit Deventer. Maar toch, dat gaf wel een beetje hoop. En ook bij Feyenoord heb je toch het gevoel dat het nog niet helemaal 100% is. Ze gaan een fantastische Champions League campagne tegemoet. Barcelona uit onder andere over een aantal weken. En ik denk eerlijk gezegd, Gert, dat voor Feyenoord ADO toch een beetje een verplicht tussendoortje is vandaag.
0: Nou ja, dat is misschien wel het gevoel dat ook met alle Europese, het Europese nieuws dat er is geweest deze week inderdaad zo zou kunnen zijn. Bij Feyenoord trouwens de volgende opstelling. Even snel doornemen. Ernst onder de lat. Dan van rechts en links. Reed, Watanabe, Marmol en Lopez. Zegiel, dat is wel de man om in de gaten te houden natuurlijk. Targeline en Valente. Voorin Hajmoussa, Ueda en Diarra. En dan voor de volledigheid, voor de mensen die het zojuist hebben gemist, nog één keer de opstelling van ADO Den Haag in deze wedstrijd. Met één wijziging ten opzichte van vorige week. Dat is namelijk Jiménez voor Zamburek. Daar Nikema onder de lat. En dan opnieuw van rechts naar links. Ratrink, Mulder, Hokke, Silla, Kilo, Jiménez en Rottier. En dan vervolgens Van Michem, Eduardo en Thomas voorin. Dat is de elfname van de beide ploegen. 22 in totaal. En dan gaan we even om ons heen kijken. En toch ook genieten van een volle Kuip zo langzaamaan. Want het is natuurlijk wel een geweldig stadion. Zeker ook voor een aantal spelers. Je zei het al, Menno. Milan Hokke. Ja, voor hem is dit gewoon eigenlijk zijn club, Feyenoord. Heeft nog niet gespeeld in de volle Kuip. Dat gaat allemaal nieuw zijn voor hem. Zijn jongensdroom had het waarschijnlijk in het andere t-shirt willen zien. Maar dat is niet zo ver gekomen. Ja, dan is dit toch wel een hele mooie vervanging, denk ik. Dat je dat dan als tegenstander van Feyenoord nog kan gaan doen. En, kijken, ruime 10 minuten denk ik nog voordat de wedstrijd gaat beginnen. Laten we nog even een plaatje draaien. En dan zijn we zo meteen op tijd terug voor de opkomst van de spelers en alles wat daarbij hoort. We kijken ook even naar linksboven in het stadion. Daar zien we namelijk een goed gevuld uitvak. Want de supporters van ADO Den Haag zijn natuurlijk ook bij deze wedstrijd aanwezig. Het is een fraai plaatje om te zien. Over een aantal minuten zijn we natuurlijk gewoon bij je terug met de wedstrijd Feyenoord tegen ADO Den Haag. Graag tot zo.

0: Radio West. Goedemiddag. Leuk dat je luistert naar Feyenoord ADO Den Haag. De wedstrijd gaat over een minuut of vier beginnen. We zijn vandaag dus in de Kuip, komende 3 uur, 2,5. Hoor je alles wat met deze wedstrijd te maken heeft. Zo ook bijvoorbeeld het laatste nieuwtje van Feyenoord kant. Dat Jeremiah Sint-Juste tijdens de warming-up is afgehaakt. Het heeft de volgende wijzigingen met zich meegebracht. Dat Marmol, de linksback, naar linkscentraal is verschoven. En Lopez in plaats van op de bank start in de basis. Dat het nieuws dus bij Feyenoord. Verder bij ADO geen wijziging hoor ten opzichte van wat we zojuist twee keer hebben benoemd. Nog één keer voor de volledigheid. De opstelling voor de mensen die wat later zijn ingeschakeld. Nikema staat onder de lat. Milan Hokke links centraal achterin. Hij heeft een verleden bij Feyenoord. Staat centraal achterin met Pascal Mulder. Raterink is de rechtsback en linksback is Sekou Silla. Dan vervolgens op het middenveld Juho Kilo. Hij staat daar met Milian Jiménez. Geen Zamburek dus. En Evan Rotier op 10. Dan vervolgens voorin de aanvoerder. Derel van Michum. Eduardo in de punt van de aanval. En Nigel Thomas. Hij staat links buiten. Dat is de namen van ADO Den Haag die op zoek zijn naar een stuntje vandaag tegen Feyenoord. Ja, ik zeg stuntje. Het zal toch wel een behoorlijke stunt zijn, denk ik. Een grote stunt als ADO hier toch met de punten vandoor gaat, Menno.
1: Ja, dat zou een mega stunt zijn. Zeker als je kijkt naar de eerste paar wedstrijden van het seizoen. Ook de vorm die Feyenoord wel een klein beetje weer te pakken lijkt te hebben. Een hele magere, teleurstellende seizoenstart voor Feyenoord met het gelijke speel tegen Go Ahead Eagles. Maar ja, daarna wel vorige week gewoon een 5-2 overwinning tegen Cambuur. Die wedstrijd werd natuurlijk een beetje ontsierd door supporters Taferelen. Het uitvak in de Kuip wat zich toen een beetje heeft misdragen. En ja, Gert, terecht. Jij doet de microfoon omhoog, want daar gaat het moment komen dat de befaamde, de beroemde tunnel in Rotterdam-Zuid in Stadion Feyenoord open gaat. En dat is voor heel veel Haagse voetballers vandaag een unieke ervaring. Want zij komen zo dadelijk dan via die trap naar boven. En dat is toch iets wat je als voetballer echt kippenvel moet geven.
0: Ja, en dan loop je zomaar ineens in een uitverkochte Kuip. Als voetballer zijnde, als Milan Hokke zijnde, een verleden bij Feyenoord. Natuurlijk daar vertrokken, misschien die droom wel uit zijn hoofd gezet. En nu als speler van ADO Den Haag dat toch meemaken. En sowieso voor veel spelers een prachtige wedstrijd. Natuurlijk zijn er maar drie bij ADO met een Eredivisie verleden. En voor de rest is dit allemaal echt heel erg nieuw. En interessant natuurlijk om te kijken hoe je vandaag gaat spelen tegen ADO Den Haag. Ik ben ook wel benieuwd naar het wedstrijdplan. Want Robin Peter heeft niet ontzettend veel gewijzigd ten opzichte van de eerdere wedstrijden dit seizoen. Iets behoudender tegen Go Ahead Eagles. Het leverde geen punt op, maar wel een wedstrijd die vrij lang interessant bleef. Maar dit is toch wel andere koek, ja. Feyenoord. Dat is toch wel een tegenstander van een formaat groter. Een tegenstander die ook niet voor niets altijd hoog eindigt op de ranglijst. Ja, ik ben wel benieuwd naar het wedstrijdplan van Robin Peter.
1: Nou, ik denk dat het gewoon belangrijk is voor ADO. Kijk, wat ze eigenlijk tegen AZ heel goed deden, vond ik, was dat ze heel gegroepeerd heel weinig kansen weggaven. Zeker in de eerste helft. Rotier had toen moeten scoren na 20 seconden. Dat deed hij niet. Anders had dat echt nog een bijzondere avond kunnen worden in Alkmaar. Maar eigenlijk in die uitwedstrijd tegen AZ, ook een topploeg. Hè, want AZ heeft alles gewonnen tot nu toe. Dus geen schande dat je daar verliest. Maar toen zag je eigenlijk ook dat ADO best wel in staat is om de boel achterin dicht te metselen. En niet heel makkelijk AZ, wat toch een dynamisch aanval heeft. Een goede voorhoede. Maar die kwamen er ook niet al te makkelijk doorheen. Het gebeurde pas in de tweede helft. En ik denk dat als ADO dat ook hier in de Kuip kan. Want dan heb je toch dat het Feyenoord publiek misschien op een gegeven moment een beetje gaat morren. Ja. Want het is een groot stadion. En ADO heeft, Gert, de eerste slag gewonnen. Kijk maar.
0: Ja, we gaan de andere kant op spelen. En dat houdt in dat ADO in de eerste helft naar het eigen publiek toespeelt. Maar belangrijker misschien wel dat Feyenoord dat ook doet. En dus in de tweede helft niet.
1: En als je het dan in de eerste helft dus stil kan houden en achterin muur vast kan houden. Ja, dan heeft Feyenoord in de tweede helft, als ze echt naar voren moeten rammen. In ieder geval niet de steun van de fanatieke aanhang van het legioen aan de achterkant. ADO staat er al klaar voor, uiteraard in het geel-groen. Ze zijn net die spelerstunnel uitgekomen. Ze zijn er ook wel eens ingegaan weer. Een paar keer met een overwinning de laatste 15 jaar. Een aantal opvallende uitslagen. In 2019 won ADO met 2-0 in de Kuip. Doelpunten van Valkenburg en Becker toen. Onder andere. Er werd ook zelfs wel eens met 3-0 gewonnen hier. Dat was in 2011. In oktober. Een zonnige middag toen. Op zondag toen won ADO met 0-3. Ja, je wijst even naar boven, Gert, terecht. Want de zon breekt een beetje door in Rotterdam-Zuid. Het zijn echt fantastische omstandigheden. Volle Kuip. Feyenoord gaat aftrappen. Dat gaat het uiteraard doen met een van de belangrijkste spelers. De belangrijkste misschien wel. Luciano Valenta. Hij is zo belangrijk geworden voor de rood-witte uit Rotterdam. En hij heeft de wedstrijd nu in gang gezet.
0: Feyenoord-ADO dus begonnen. Een aantal seconden onderweg gelijk de lange bal van Feyenoord naar voren richting Ueda, de spits. Maar het is natuurlijk ook Zegiel die de nodige aandacht zal krijgen vandaag. Hij was erg belangrijk tegen Cambuur vorige week. Die 2-5 overwinning ontsiert natuurlijk door al die ongeregeldheden waar je eerder al aan refereerde. Dat heeft ook de nodige gevolgen voor Feyenoord in de komende uitwedstrijden. Maar laten we ons daar vooral niet op richten. Laten we kijken naar wat ADO Den Haag vandaag kan presteren in de Kuip. Waar je het publiek misschien wel hoort van ADO. Daar aan de linkerkant van het stadion is dat voor ons. Dan moeten we kijken naar de tweede ring. En dan zien we dat het gewoon goed vol zit daar. Een paar mooie doeken meegenomen naar Rotterdam. Het is balbezit voor Hajmoussa namens Feyenoord aan de rechterkant van het veld. Terug naar Reed. Reed kiest dan vervolgens voor Watanabe. En is de bal weer achterin bij de Rotterdammers. Verplaatst naar de linkerkant.
1: Ja, ze proberen het wel compact te houden in die eerste twee minuten. Eerste minuut eigenlijk. ADO in de Kuip tegen Feyenoord. Bal nu in de 16 van de Rotterdammers. Maar die voetballen zich makkelijk onder de druk uit. Die Eduardo een klein beetje gaf daar aan de rechterkant. Ja, toch even kijken. Dat veld in de Kuip. Ik heb wel eens spelers horen zeggen ook. Als je met jongens een interview had over voetbal in de Kuip. Dan zeiden ze ja, als dat publiek er zo dicht op staat. En het publiek en de tribune een beetje schuin zo naar boven gaat. Dan is het net alsof je in de verte de diepte wat minder goed kan zien. Omdat je, als je naar de andere kant kijkt, om het wiskundig uit te leggen, dat je eigenlijk meteen tegen die muur van mensen opkijkt. En dat is dan anders bijvoorbeeld dan in de Johan Cruijff Arena. Goed, ADO heeft de bal aan de linkerkant. Feyenoord gaat een beetje druk zetten. Maar ADO voetbalt zich daar goed onderuit.
0: En dat doet het op het middenveld waar Jiménez Rotier vindt in de middencirkel. Bal verplaatst naar de rechterkant. Daar is het Ratering, de rechtsback van ADO, die hem teruggeeft aan Pascal Mulder. Aan de linkerkant van het veld. Nigel Thomas die vraagt. Hij was bedrijvig ook in de eerste helft en de tweede helft ook hoor. Tegen Go Ahead Eagles vorige week in de Adelaarshorst. Maar ADO doet even rustig aan. Kiest niet voor de lange bal. Tikt achterin even rond met Mulder. Daar gaat de bal richting Ratering. Iets wat gelukkig. Van Michem komt de bal misschien nog terecht bij Eduardo. Maar raakt de ploeg van Robin Peter de bal kwijt. Is het applaus voor Feyenoord dat de bal dus weer teruggeeft. En dat heeft het daar op het middenveld nu waar gelijk naar voren wordt gedacht. Met Targaline naar Reed nu aan de rechterkant. Waar Hajmoussa ook vraagt, maar niet wordt bediend. Ook Feyenoord doet het even rustig aan.
1: Giovanni van Bronckhorst is de coach bij Feyenoord. Hij is al zijn dugout uitgekomen. En hij ziet dat de Rotterdammers nu een aanval opzetten. Met Zegiel daar onder andere. Maar die wordt van de bal afgegleden. En dus kan ADO in de counter. Zo leek het er even vandoor. Maar dan moet wel alles passen hè, bij zo'n uitbraak in de Kuip tegen Feyenoord. Dan moet zo'n bal op maat zijn. Dat was hier richting Van Michem in dit geval niet. En dus kan Feyenoord eigenlijk snel weer overnemen. Giovanni van Bronckhorst dus weer terug op het oude nest bij Feyenoord. Waar hij best wel wat succes heeft meegemaakt. Hij heeft Feyenoord landskampioen gemaakt in 2017. Won ook de KNVB-beker nog een jaar eerder. En ze verwachten best wel wat van hem nu in Rotterdam-Zuid. Feyenoord halverwege deel van ADO. Maar Gert, ADO houdt het in die eerste paar minuten. En dat zag je eigenlijk ook in die wedstrijd tegen AZ wel. Ja, gewoon net zo compact eigenlijk dicht. Dat ziet er best goed uit.
0: Ja, inderdaad. Alleen was het jammer tegen AZ dat dat maar 60 minuten goed ging. En dat is ook een beetje wat de spelers van ADO zelf zeggen. Ja, dat moeten we gewoon verlengen, dat stuk. Dat achterin goed gaat. En dan is daar misschien wat meer mogelijk als je dan vanuit die positie wat meer ook durft aan te vallen. Wat vandaag, als je dat vanaf het begin doet, volle bak, misschien wel een zelfmoordmissie is. Dat is ook logisch dat de ploeg van Robin Peter dat niet doet. Als we het dan toch hebben over de trainer van ADO Den Haag. Die is langzaamaan opgestaan. Hij zat namelijk even in de dugout. Staat nu langs de rand van het veld. Ziet dat de bal naar Nikiema gaat. Wat moeilijk. Want lastige stuit erin. Houdt hem toch netjes bij zich. Brengt hem bij Mulder. En dan is het toch de lange bal naar voren. Goede tussenkomst van Jiménez. Dan wordt er vervolgens een overtreding gemaakt. Jiménez die zich beklaagt bij de scheidsrechter. Maar dan is daar toch de bal niet in het voordeel van ADO Den Haag, zo lijkt het. Valente meldt zich ook nog even bij de scheidsrechter. Trouwens, goed om te benoemen even wie dat is ook. Robin Henschens heeft de leiding over deze wedstrijd. Ja, hij is wel, natuurlijk is hij voor ADO. Dat is ook logisch, waar de scheidsrechtersbal voor Juho Kilo is. Kilo naar Mulder, Mulder naar Nikiema. Bal achterin namens ADO Den Haag.
1: Nikiema richting de helft van de tegenstander. Maar eens kijken wat er met die snelle Eduardo te halen valt. Maar de bal valt uiteindelijk in de handen van zijn collega. Aan de andere kant, Tjark Ernst. En zo is ADO de eerste 5 minuten probleemloos doorgekomen. Staat het 0-0 in de Kuip. Zijn er nog geen kansen geweest. Ja, ADO moet het zo lang mogelijk compact zien te houden achterin. Moet dan kijken of er in de omschakeling in de counter ook iets mogelijk is. Dat zal toch het plan zijn. Zo lijkt het in de eerste 5 minuten van de ploeg van Peter. Bal van Ernst, de keeper van Feyenoord, wordt snel weer ingeleverd. En daar is Van Michem, meter of 10 bij de cornervlag vandaan. Dan maar even kijken of je de medespeler kan bereiken. Maar het valt niet mee. Wel een aardige loopactie aan de rechterkant namens ADO van Kilo. Dat levert in ieder geval een inworp op. Dus terreinwinst. Dik 5 minuten. De Kuip is vrij stil. Dat geldt niet voor het uitvak, Gert.
0: Nee, inderdaad. Die laat goed van zich horen. Zo de eerste 5 minuten van dit duel. Ook voor de wedstrijd natuurlijk hebben ze zich al gemeld hier in Rotterdam. Waar inderdaad de inworp wordt genomen vanaf de rechterkant met Raterink. Veel spelers in het 16 meter gebied. Oeh, dat is wel een hele belabberde inworp zeg. In de richting van Kilo. En daar direct ook de omschakeling van Feyenoord. Goede tussenkomst zeg van Van Michem. Die zich nu in verdedigend opzicht laat zien. Die voorkomt daar dat er een snelle uitbraak mogelijk is. De bal gaat over de zijlijn. Inworp dus voor de thuisploeg Feyenoord. Dat de bal brengt naar Watanabe. Watanabe achterin pakt wat meters. Gaat naar voren. Krijgt de ruimte even van ADO Den Haag. Ook even een rotier. Zijn energiebron is niet onuitputtelijk. Moet ook even af en toe op adem komen. Nou, dat zal nu nog niet gaande zijn. Maar ook energie sparen is een belangrijk onderdeel van zijn.

0: dat zo'n ploeg als AZ dat zoveel gewend is en natuurlijk heel veel meters kan maken en veel Europese wedstrijden heeft gespeeld, dat die meer energie in de tank hebben. Ja, dat zal vandaag tegen Feyenoord vermoedelijk ook zo zijn. Dus is ook een interessante vraag. Heeft ADO dan een klein beetje een lesje kunnen leren van een eerdere topwedstrijd op bezoek bij AZ? Nou, wat we kunnen concluderen in de eerste 7 minuten... is dat ADO, behalve dat kleine speldenprikje zojuist, niet echt in de problemen is gekomen. En dat CGL de bal heeft gebracht bij Tarkalien namens Feyenoord.
1: Natuurlijk ook nog interessant om in de gaten te houden wat er de komende dagen met het sluiten van de transfermarkt binnenkort nog gaat gebeuren in Den Haag. Natuurlijk een speler van AZ die wellicht deze kant op komt. Gaan we zo meteen uiteraard nog even wat meer op in. Eerst even kijken naar het spel, naar de bal. En die even volgen zien we dat Watanabe een goede bal naar voren brengt. Hach Moussa nu aan de rechterkant van het veld. Gaat daar met de voorzet komen of zijn het toch de bewegingen? Nou, in het geval van Hach Moussa weet je dat het vooral die bewegingen zijn. Gaat er binnen, het ziet er goed uit. Legt hem nu ook klaar voor een medespeler om uit te halen. Daar vanaf een meter of 18 inzet. Wordt geblokt in het 16 meter gebied. ADO ruimt op. Maar Feyenoord heeft de bal weer terug. Nog altijd de omsingeling bij het 16 meter gebied van de bezoekers. De ploeg van Robin Peter die langzaamaan de bal weer eruit heeft gekregen. En dus moet Feyenoord het opnieuw gaan proberen daar op het middenveld. Met onder andere de aanvoerder Valente. Dit is een lekkere actie hoor van Ueda. Ueda, bal kwijt. Dat is goed gedaan door Pascal Mulder. Geen overtreding. Daarom hoor je ook de Kuip wat boos richting de scheidsrechter gebaren nu. Maar inderdaad, niet gefloten. Spel mag door. Nkiema heeft de bal. Het is jammer dat er niet direct een uitbraak mogelijk was. Want wel de loopactie van Nigel Thomas daar op links. Maar dat... overtreding. Eentje op Milian Jiménez op het middenveld. Ja, ja. De Kuip is het er niet mee eens, Benno.
0: Nee, de Kuip is het er niet mee eens. Maar de Kuip is het heel vaak met beslissingen van de scheidsrechter over het algemeen niet eens. Nee. Daar heeft het Feyenoord publiek nog wel eens een handje van. Om te kijken of de scheidsrechter een beetje kan beïnvloeden. Een beetje wat extra lawaai maken. Nou, nu ligt bij ADO daar voorin iemand op het gras. Overigens, die grasband ligt er wel echt fantastisch bij. Hè? Dat het biljartlaken wordt altijd gezegd in de Kuip. Nou, dat kun je ook wel zeggen vandaag op deze laatste zondag in augustus. Waar het na 9 minuten in een vrij stille en een beetje morrige Kuip bij Vlagen 0-0 staat tussen Feyenoord en ADO. Het was Van Michum die op het gras lag. Ja, en we kennen de nieuwe regels, hè. Als je dan op het gras ligt en je grijpt naar het hoofd, dan gaat de scheidsrechter even naar Van Michum toe. En die zegt, ja, jij moet even naar de zijkant.
1: Ja, ja, dat heeft ook te maken met verzorging natuurlijk. Ja, het is een veel besproken regel. Ook in het amateurvoetbal hebben we er op zaterdagmiddag in Radio Westsport een aantal keren al naar moeten kijken. En onze vragen daarbij gesteld. Maar ja, dat is nu eenmaal wat er moet gebeuren. Het is een FIFA-regel, hè? Dus je kan er ook niet zo heel veel aan doen. Het is gewoon verplicht, ook in Nederland dus. Laten we maar vooral even de bal volgen en het spel gaan bekijken. Waar Watanabe de bal heeft namens Feyenoord in de middencirkel. Van Michum, die daar langs de zijkant inderdaad nog staat te wachten. En dan de scheidsrechter die nu toch wat in de weg loopt.
0: Daar help je de Kuip niet mee, hè?
1: Nee, je hoorde al het gemor. Tarkalien aan de bal namens Feyenoord. Hij krijgt hem ook direct weer terug van Valente. Bal verplaatst naar de linkerkant. Daar is het Diarra. Diarra gaat naar binnen. Aantal spelers van Feyenoord rond het 16 meter gebied. Inzet gaat ruim naast, maar wordt aangeraakt. En dus is daar de hoekschop voor Feyenoord aan de overkant van het veld. Houdt in, linkerkant, 10 minuten onderweg. Nog altijd 0-0 bij Feyenoord tegen ADO Den Haag.
0: En dit is wel een cruciaal minuutje. Want je ziet dus dat ADO nu een minuut lang met een man minder moet spelen. Van Michum die staat daar echt al een tijdje op die lijn aan de zijkant om echt dat veld te willen bestormen. Die wil er namelijk in. Maar ja, die mag er nog niet in, want die minuut is nog niet voorbij. En dus is dit wel even een belangrijke 11 tegen 10 minuut in het nadeel van ADO. Oh, kijk. Dat is ook interessant. Er zou een corner genomen worden, maar scheidsrechter Henschens maakte het gebaar van de VAR. Dat hij een signaal kreeg en geen corner.
1: Ja, dat is inderdaad ook een regel dat de VAR daar een, mag inbreken als dat fout gaat. En je zag ook wat gemopper al bij ADO van ja, dit is gewoon geen hoekschop. Je zag het Mulder met name zeggen, dit was gewoon een wat zwak schot. En dat blijkt ook inderdaad waar de doeltrap nu genomen wordt door Kilian Nkiema. Lange bal weer in de richting van Eduardo. Fysiek sterk, maakt geen overtreding ten opzichte van Marmol. En dat betekent dat het spel gewoon verder gaat. Feyenoord wel aan de bal. Nou, dat wordt ook een torado gezien. Voet ertussen van de zojuist weer in het veld gekomen van Michum. Dat betekent de inworp voor de thuisploeg. Halverwege de eigen helft wordt hij genomen. Direct weer druk van Eduardo. En dat werkt. Daar is Rottier ineens 20 meter bij de goal vandaan. Rottier moet hem afleggen. Moet hem afleggen. Doet hij nu naar Nigel Thomas. Vanaf 20 meter. Schot aangeraakt. Het doelpunt. Doelpunt voor ADO Den Haag. 12 minuten onderweg. En daar de openingstreffer

0: Is dat ongelooflijk in de Kuip of niet?
1: Fantastisch.
0: Wordt aangeraakt en Menno, ADO op 1-0.
1: Het uitvak ontploft. Die zien meteen op het moment dat de bal het net bolt dat ze kunnen juichen. De ruim 800 uit Den Haag meegekomen naar Rotterdam-Zuid. De eerste keer dat Den Haag zich meldt in de 16 van de Rotterdammers. En het is meteen raak. 0-1. Is dat even een daverende verrassing in de Kuip? En ja, de eerste 12 minuten waren ze al een klein beetje licht aan het morren. Daarachter bij het legioen. Maar nu weten ze helemaal dat ze vandaag een pittige opdracht krijgen. Want ADO komt op een 1-0 voorsprong. Het is wel met een klein beetje meeval. Want die bal moet dan wel ook als hij van richting verandert net precies in dat seinetje passen. Ja. Nou, het is alsof je de bal met poelen precies op het juiste moment in het juiste gaatje prikt. Hij zit erin.
0: Hij zit erin. En het is 0-1 voor ADO Den Haag na 12,5 minuut. Dat is toch wel een verrassing in de Kuip. Waar ADO dus door Nigel Thomas op voorsprong is gekomen. Een schot dat werd aangeraakt. Ja, dan ook wel benieuwd wat Feyenoord daar nu tegenover gaat stellen. Je hoort het uitvak vooral op de achtergrond. Daar linksboven in het stadion tekeer gaan. Ja, dit hadden we gehoopt, maar niet verwacht.
1: Sensationeel de eerste 12 minuten. ADO doet het goed. Doet eigenlijk niet zo heel veel bijzonders, want ze leunen gewoon een beetje naar achter. Maar ze houden het wel compact en slaan toe. Nu is het oppassen, want er is balverlies en dan is CGL weg. CGL wil daar Ueda bereiken. Maar dat heeft ADO in de kiem gesmoord. En daar is Rottier weer, want Feyenoord levert hem in. En daar is een countermogelijkheid. Hier moet ADO weer een kans kunnen creëren. Eduardo naar de linkerkant. Rottier heeft zich in de 16 gemeld. Daar gaat de bal naartoe. Bal gaat over de achterlijn. Er komt een corner van ADO. Ja, Feyenoord heeft het moeilijk in de eerste 13 minuten. Maar ik moet zeggen, dit doet ADO wel goed. Want ze zoeken in die omschakeling wel meteen, ruiken ze eigenlijk de kans. Ja. De bal bereikt Rottier niet, maar hij ligt wel bij de cornervlag.
0: Ja, inderdaad. Het was trouwens een geweldige voorzet nog van Jiménez. Zonder dat hij Rottier niet wist te bereiken. Hoekschop voor ADO vanaf de linkerkant. 14e minuut wedstrijd. Kilo gaat hem trappen. Het is een variantje. Thomas, 1-2'tje. Kilo dus weer terug. Daar, rand 16, is het Milan Hokke. Moeilijke aanname, maar hij weet de bal bij zich te houden. Gaat hem nu voorgeven vanaf de rechterkant. En die bal gaat opnieuw over de achterlijn. Maar het is niemand van Feyenoord die er tegenaan is gelopen. En dus een doeltrap na 14 minuten. Waar ADO dus de voorsprong heeft gepakt via Nigel Thomas. En Feyenoord dus zal moeten reageren. Het brengt de bal nu naar de rechterkant. Naar Javaro Reed. Daar staat ook Hasmoussa op de middenlijn nog. Maar niet echt de vraag om de bal. Komt ook omdat Silla daar heel erg dicht op hem staat. De linksback van ADO Den Haag. Dus gaat Feyenoord het over de linkerkant proberen. En niet over rechts. Steken de helft van ADO over.
1: Ja, met veel tempo naar de linkerkant van het veld. Kunnen ze wel richting de achterlijn voortrekken. Daar is Ueda bijna de gelijk maken. Maar ADO kan de bal wegwerken. Hier was Feyenoord wel echt dreigend. En dan zijn ze er snel vandoor aan de linkerkant. Ja, ze hebben natuurlijk wel heel veel bewegelijkheid en power voorin. Feyenoord met die immens populaire Ayas Ueda die nog altijd in de Kuip te bewonderen is. De vraag is, gaat hij misschien nog wel weg de laatste dagen? ADO heeft er vandaag in ieder geval helaas dan nog wel last van. Mocht dat gebeuren, maar dat blijft natuurlijk een geweldige aanvaller, een geweldige spits. Nu wordt hij ingespeeld, maar daar is weer Rottier. Ja, dat is wel een slimme jongen, die Rottier. Die weet wel van wanten. Die weet op welke manier hij ertussen moet zitten. En het grote verschil eigenlijk met de wedstrijd tegen die andere topclub AZ eerder dit seizoen. Want toen was een beetje hetzelfde plan denk ik gehanteerd. Maar nu scoort ADO wel waar het dat in Alkmaar via Rottier niet deed. Ja, en dat geeft de wedstrijd dan toch een ander gezicht, Gert.
0: Ja, inderdaad. Ja, die kans na 40 seconden. Dat was een enorme. Nu was het Rottier met de assist in principe. Want hij gaf hem af aan Nigel Thomas die vervolgens uithaalde. Schot gekraakt en dus erin. En dus de huidige tussenstand van 0-1. Na het is het een ruim kwartier spelen. En dan is het dus Feyenoord dat aan zet is nu tegenover Raterink. Is het Diarra die naar voren gaat in de 16 daar aan de bal blijft. En hem ook als laatste aanraakt terwijl hij over de achterlijn gaat. Dat betekent dat er een doeltrap komt voor ADO. Het is Nikema met zijn rechterhand de lucht in. Gaat de bal zo meteen klaarleggen. Althans, hij geeft hem aan Milan Hokke die hem mag gaan nemen. Die zal hem dan weer pasen naar Kilian Nikema. En misschien de lange bal, want dat is wat vaker werd gedaan door ADO. Dat al langzaamaan begint met tijd rekken, zo lijkt het. In ieder geval in de optiek van de supporters van Feyenoord daarachter. Doeltrap levert in eerste instantie niets op. Maar Rottier zit er weer goed tussen. Brengt de bal naar Raterink aan de rechterkant. Kilo, Jiménez goed gespeeld even door ADO. Dat de bal in de ploeg houdt. Nu weer terug naar Mulder. Kilo aan de rechterkant. Even de rechtsback eigenlijk. Neemt de positie over van Raterink die wat verder naar voren staat. En geeft hem terug aan Kilian Nikema. Laat daar Valente langzaam naar zich toe lopen. Maar uiteindelijk goed gedaan. Slordig van Raterink. Precies op het moment dat je denkt dat er misschien wat in zit voor ADO. Ook richting de helft van Feyenoord. Eduardo die niet aan de bal komt. Feyenoord dat overneemt met Hajmoussa. Moussa aan de rechterkant tegenover Sekou Silla. Een balletje het 16 meter gebied in. Drokken eruit gehaald. Dat is een inworp voor Feyenoord. Na, wat is het, 17 minuten tussenstand 0-1 in het voordeel van de ploeg van Robin Peter.
1: En wat speelt die Rottier een goed eerste kwartier. Hè? Dat is, ja, het is man. Ook echt een wedstrijd voor hem, want hij is niet bang. Het is een jongen die durft. Het is een jongen die wel houdt, denk ik, van grote stadions, van druk. Van een beetje, ja, misschien op een gegeven moment ook wel wat haat en nijd tegen hem. Maar hij is daar niet van onder indruk, Rottier. Kijk, hier is Ado weer. Nou, Eduardo, daar is Rottier op eigen helft. Het is weer een goede voortzetting. Eduardo, die komt dan net niet langs zijn tegenstander, anders kon van Michem worden weggestuurd, maar Feyenoord heeft hem alweer ingeleverd. Ja, en dan komen die geluiden weer vanuit het legioen. Die zijn stil, die zijn niet tevreden. Ze staan wel in het zonnetje, want die is steeds meer aan het doorbreken. ADO staat voor in de Kuip met 1-0 na dik 17 minuten. De Hagenezen die nog geen punt hebben gepakt in de Eredivisie dit seizoen. Maar ja, als je na 17 minuten in de Kuip voorstaat, weet je maar nooit wat er mogelijk is. En bovendien kunnen ze nu weer aan de volgende aanval denken.
0: Het ziet er allemaal best goed en verzorgd uit als ADO de bal heeft. Met Rottier nu naar Nigel Thomas, linkerkant. Ondertussen halverwege de helft van Feyenoord. Die balletje in de richting van Rottier van Thomas. Maar daar zit een verdediger van Feyenoord tussen. Betekent wel dat er een inworp komt. Snel genomen door Thomas namens ADO Den Haag. Jiménez heeft de bal daar op het middenveld. 1-2'tje even kort met Joakilo. Rottier vraagt. Komt ook wat inlopen. Gaat langzaamaan steeds verder weg van de goal van Feyenoord. Daar waar de bal nu vervolgens opnieuw naar de linkerkant gaat. Ja, die is te hoog. Dat is zonde. Van Pascal Mulder in de richting van Nigel Thomas kan hem daar niet aannemen. Geeft er eigenlijk een inworp weg aan Feyenoord. Dat is zonde, dat is jammer. Er had misschien wat meer in gezeten. Maar de inworp is ook niet al te lekker. Opnieuw Jiménez ertussen. Rottier, Jiménez. En dan is het ADO dat opnieuw aan aanval kan gaan denken. Met Nigel Thomas kan hem niet voorgeven. Misschien via Jiménez. Geeft hem terug aan Silla. Silla dan weer naar Kilo. ADO houdt de bal even bij zich. Van Michem, slordig bal ingeleverd. En hier de tegenstoot van Feyenoord.
1: Ja, ze stonden allemaal even op de helft van Feyenoord. Maar dan moet je oppassen in de counter. Want daar zijn ze gevaarlijk. En ze zijn er ook snel vandoor. Met CGL. CGL richting de 16 meter. Kappen naar rechts. CGL dreigen. Dan afleggen. Komt er een schot van Hajmoussa? Nee, want daar is ADO inmiddels alweer. En die hebben zich weer gehergroepeerd. En die druk die ADO even een minuutje geleden had. Ja, jammer dat die paas inderdaad verkeerd was. Want nu is het weer naar de andere kant. Met Valente ongeveer dezelfde positie. Randje 16, Valente in de kluts krijgt hij hem mee. Schiet hij hard, maar ja, het lijkt gevaarlijker dan het is, denk ik. Want die bal zeilt richting de cornervlag over de achterlijn. En je hoort ook wel aan het publiek dat het niet een echte grote kans was. Dus staat ADO na 19 minuten nog altijd op een 1-0 voorsprong in de Kuip. En Gert, Feyenoord heeft eigenlijk ook nog niet echt de hele grote kansen gehad. Hè?
0: Nee, zeker niet. Valt alles mee. Dat zegt ook wat over hoe ADO verdedigt vandaag in de Kuip. Met directe lange doeltrap natuurlijk van Kylian Nkema in de richting van Raterink met de loopactie. Bal gaat ter hoogte van het 16 meter gebied aan de andere kant van het veld uit. Betekent dat Feyenoord daar de inworp mag gaan nemen. En dus ook terreinwinst voor ADO. Want dat gaat naar voren nu. En kan Feyenoord daar mooi onder druk gaan zetten. We zien nu ook dat de supporters aan de andere kant van het legioen. Nou ja, het legioen zit natuurlijk overal in het stadion. Maar van de fanatiekere supporters zich laten horen van het thuisvak. Met daarboven dus de uitsupporters. Zij hebben al een keer kunnen juichen door een doelpunt van Nigel Thomas. Dit lijkt me buitenspel voor Evan Rottier. Vlag gaat inderdaad omhoog. Dus had er überhaupt niets doorgegaan als Rottier die bal had aan kunnen nemen. Dat is niet het geval. Feyenoord krijgt de vrije trap. Heeft hem snel genomen in de richting van Watanabe.
1: Het is een uitwedstrijd voor ADO. Maar ze spelen gewoon lekker in het vertrouwde groen-geel. Dat kan natuurlijk ook. Want Feyenoord thuis altijd in het rood-wit. Nou, dat conflicteert niet al te veel. Dus kun je gewoon lekker kijken naar ploegen die een favoriete tenue aan hebben. En bij ADO zit die als gegoten vandaag in de Kuip in de eerste 20 minuten. Want ze staan voor met 1-0. Valente halverwege de Haagse helft aan de linkerkant. Dan moet je wel altijd uitkijken. Want Valente is iemand die altijd wel een idee heeft. Maar die had hij nu even niet. Crosspaas komt er nu naar de andere kant. Naar Hajmoussa. Goeie aanname van de buitenspeler van Feyenoord. Die dus nu ook in balbezit blijft. En dan komt hij weer bij Hajmoussa. En die kan daar dan Silla op gaan zoeken. Hajmoussa draait naar binnen. Natuurlijk draait hij naar binnen. Want dat doet hij eigenlijk altijd. Maar ADO staat gewoon goed. ADO laat geen muis door tot nu toe in de Kuip. En ruimen de bal ook nu weer makkelijk op. En hij was bij Watanabe en hij is nu bij Zegiel.
0: Hoe lang gaat ADO Den Haag dit volhouden is er ook een vraag die bij veel supporters waarschijnlijk wel door het hoofd gaat. Tot volgens nog gewoon een puikenwedstrijd tegen Feyenoord in de Kuip. Maar natuurlijk hebben we ook gezien dat het in de slotfases toch wat lastiger kan gaan worden. Met name tegen AZ waar toen Van Michem eruit ging. En zeker na die wissel zag je dat het wat instortte bij ADO Den Haag. Van Michem die dit seizoen natuurlijk ook wel een aantal wedstrijden 90 minuten heeft gespeeld. In dat opzicht is dat wel erg fijn voor de aanvoerder van ADO Den Haag. Hier is Feyenoord in de 16 bij ADO Den Haag. Vanaf de linkerkant voorzet wellicht schot. Het duurt allemaal even met Valente nu aan de bal. Punt 16 meter gebied. Daar Ueda aangespeeld met de rug naar de goal. En dus ADO dat er tussen kan zitten met Milan Hokke. Hij schiet de bal lang naar voren. Dan is het daar het centrale duo van Marbol en Watanabe dat de bal weer heeft. Watanabe die een paas naar de rechterkant.
1: Ja, als het tempo zo blijft zoals het nu is, denk ik dat ADO het wel redelijk lang vol kan houden. Dit is niet al te energieslopend, maar de bal is wel in de buurt van de 16 meter bij ADO. Dus oppassen. Maar ja, het gaat niet al te snel, dus kan ADO zich makkelijk groeperen. Is de bal bij Watanabe, meter of 30 van de goal, naar Targalin. Targalin ook niet echt met een tempoversnelling. Die weet het ook even niet het idee. Dus dan maar naar Hajj Moussa. Daar kan je hem altijd wel kwijt, hè. Naar Hajj Moussa richting de 16 met Silla. Hajj Moussa, natuurlijk gaat hij naar binnen. Dat weet je toch, Hajj Moussa met het schot. Ja, het is altijd lastig te verdedigen. Dat weten we met andere grote spelers uit het verleden. Zoals Arjen Robben, die eigenlijk ook altijd hetzelfde deed. Maar ook dat was lastig te verdedigen. En datzelfde geldt soms een beetje voor die Hajj Moussa. Want die doet eigenlijk ook altijd wat hij iedere keer eigenlijk uitvogelt. Maar dat is toch altijd gevaarlijk. ADO verdedigt. Targalin heeft de bal. Iedereen op de Haagse helft. En nu staat daar niet Hajj Moussa, maar is de bal wel op dezelfde plek. Nu Hajj Moussa wel met de kaats naar Watanabe. Die gaat hem voorttrekken. Nee, toch naar Targalin. De omsingeling is compleet. Maar Feyenoord doet er nog niet al te veel mee. Nou, nu wel de achterlijn halen en een voorzet geven. En dan komt er een corner voor de Rotterdammers. 23 minuten dik. Feyenoord nog altijd 0 en ADO 1.
0: Javarra Reed is het vooral daar aan de rechterkant. Die zich daar even laat gelden. Voorzet in dit geval gekraakt. Hajj Moussa dus met de hoekschop. 24e minuut wedstrijd. En dus de voorsprong voor ADO met de hoekschop. En dus alle hens aan dek. Waar Hajj Moussa aan trapt in de richting van de tweede paal. Kan gekopt worden en gaat hij voorlangs. Even een schrikmomentje, want dat scheelt niet veel. Kopbal die dus, wat is het? Misschien een metertje voorlangs wordt gekeken. En dan heb je geluk dat niemand van Feyenoord daar zijn voet tegenaan kan zetten. Want dan had het geit een doelpunt geweest. Nu is het een doeltrap die genomen gaat worden door Milan Hokke. Hij paast hem in de richting van Nkema.
1: Ik denk dat het de beste kans is voor Feyenoord tot nu toe.
0: Zeker.
1: Na 24 minuten. Oeh, dat is riskant van Nkema. Maar het loopt goed af. Zo'n balletje door het midden. Je moet maar durven. Maar hij doet het. Mulder richting de middenlijn. Kan ADO weer een beetje op gaan steken richting de helft van Feyenoord. Bal van Kilo richting Rottier. Dat is een goed idee vandaag. Rottier. Daar is Eduardo. Eduardo is er net niet. Maar er komt wel een doeltrap. Eduardo gebaard dat het een corner moet zijn. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat was ook het eerste waar ik aan dacht. Maar ja, Feyenoord heeft de bal alweer in het spel gebracht. Dat is wel verstandig, want dan kan de scheidsrechter ook niet meer kijken. Valente op de eigen helft. Maar dit is wel weer zo'n momentje, Gert. Want er zat wel weer wat in, hè. Met die bannen rotieren en dan stuit het die door. En ADO is wel gevaarlijk met dat soort momenten.
0: Nou ja, dat was het grappige. Want ik dacht in eerste instantie toen Kilo die bal gaf. Rottier staat er tussen twee verdedigers in. Ja, dat is kansloos.
1: Dat is lastig.
0: Maar inderdaad, zo'n bal schiet dan door. En dan zie je dat Eduardo daar zich nog mee kan gaan bemoeien. Ja, dan komt daar misschien toch een wat kansrijkere positie uit. Aanval ADO opnieuw. Of aanval Feyenoord. ADO ertussen, moet ik zeggen. Kilo aan de bal met Rottier nu. Op de middenlijn, daar de ruimte aan de linkerkant bij Nigel Thomas. Ja, het is wel een
1: goede bal hoor. Weer hoor.
0: Die Rottier die maakt echt wel een seizoen door in de Eredivisie. Echt wel een hele goede speler voor ADO Den Haag. Met alle meters die hij maakt en dan deze passes. Ja, dan is het jammer dat af en toe zijn schot iets minder is. Want als dat er ook nog bij komt, ja, dan speel je niet meer bij ADO Den Haag bij, zou je bijna zeggen. Maar die maakt echt een heel puikseizoen door. Hele goede wedstrijd in de Kuip. Na 26 minuten kunnen we dat toch wel concluderen.
1: Waar ADO nog altijd op een 1-0 voorsprong staat. En Feyenoord nu een vrije trap gaat krijgen. Nee, het is voordeel voor Reed. Maar Reed maakt niet echt heel veel haast nog vooralsnog. Gaat hij naar Hajj Moussa. Hajj Moussa aan de zijkant uiteraard aan de rechterkant. Terug naar Reed. Meter of 20, 25 van de goal. Targalin. Targalin, ja, die kijkt, heeft Van Michem voor zijn neus. En dan moet je daar ook maar weer de oplossing zien te vinden. Daar is de loopactie van Ueda. En de gelijkmaker voor Feyenoord. Maar daar gaat een streep doorheen. Ja, ik had ook al het idee dat toen hij naar die bal toeliep, dat hij wist dat hij buitenspel stond. En de Kuip juicht heel kort, maar weet dan ook heel snel dat deze treffer zeer waarschijnlijk niet doorgaat. Het is wel nog even kijken natuurlijk.
0: Ja, de VAR, dat is natuurlijk dit seizoen nieuw voor ADO Den Haag. Gaat zich ermee bemoeien, maar inderdaad, buitenspel. En dus gaat het doelpunt niet door. Dat betekent dat daar de vrije trap is met Nikema. 1-2'tje even met Jurkilo. Dus heeft de doelman van ADO Den Haag hem weer terug. Nigel Thomas staat daar met twee handen in de lucht op de middenlijn aan de linkerkant. Heeft namelijk de ruimte. Maar Nikema houdt de bal even bij zich. Dan duurt het even voordat hij onder druk wordt gezet. En de bal verplaatst naar Pascal Mulder. Staat er aan de rechterkant van het veld. Terug naar Nikema. Die moet daar nu geen balverlies leiden. Want dan wordt het een tegentreffer. Het gebeurt ook niet. ADO speelt met durf, met lef. Ja, en dan is dit balverlies iets wat daar af en toe bij hoort. En dan kan Valente overnemen aan de linkerkant van het veld. Feyenoord er misschien uit. Dan kan dat op het middenveld met onder andere Zegiel. Die speelde dus vorige week tegen Cambuur een fantastische wedstrijd. En je merkt, Targeline naar Hartsmoussa, dat de Kuiper even wat meer gas achter zet. Met extra gezang, extra geluid vanaf de tribunes. Targeline nu naar Reed aan de rechterkant. Reed tegenover Nigel Thomas is het die mee komt verdedigen. Reed met de bewegingen, dat is vrij gedaan. Houdt daar twee man van ADO bezig. Voorzet wordt eruit gehaald door Milian Jiménez. Hij geeft wel een hoekschop weg.
1: Feyenoord komt tot leven. Met name het legioen komt tot leven. Daar achter de goal. Die gaan zich wat meer bemoeien met het spel van hun ploeg. Dat is niet om over naar huis te schrijven. Dat van ADO wel. 28 minuten oppassen. Want de corner aan de rechterkant. ADO voor met 1-0. Maar dit is even een belangrijke fase om te overleven. Bal bij de tweede paal goed weggekopt. Goed weggekopt door Mulder. Die voelde denk ik dat gevaar. Wat er achter hem was. En dan kopte hij die bal precies op het juiste moment even over de zijlijn. Ja, dit zijn even een paar minuten waarin waarschijnlijk en het legioen en Feyenoord echt wel wat meer tempo gaat maken. En dan moet je zo richting het half uur even uitkijken dat je hier geen tegentreffer incasseert. Maar de ingooien aan de andere kant van het veld. Die is lang. Richting de 16. Daar is hij weer. De wegkoppende bal. Targeline op de rand van de 16 meter. Targeline naar Valente. Ja, de druk van Feyenoord is er nu wel degelijk. Maar de vraag is of ze ook een tempowisseling in kunnen zetten. Laten we hopen voor ADO van niet. Want dan kunnen ze vrij makkelijk verdedigen. Watanabe heeft de bal namens de Rotterdammers.
0: En die bal gaat naar de rechterkant. Daar staat Jeviro Reed, de rechtsback van Feyenoord. Kijk ook even naar het uitvak. Daar is het nu wat stiller. Daar kijken de supporters van ADO gewoon naar de wedstrijd. En hoe Feyenoord hier misschien wel de gelijkmaker heeft. Oh, wat een redding van Nikema op de inzet van Ueda. Dat is wel puik hoor. Had eigenlijk gewoon 1-1 moeten zijn. Zo eerlijk moeten we zijn. Maar Nikema met een goede redding.
1: Geweldige redding. Och, man. Geweldige redding.
0: En daar de grootste kans van de wedstrijd toch wel echt voor Feyenoord. ADO houdt stand. Dat is knap. Dat is fantastisch eigenlijk. Met Hartsmoussa opnieuw aan de bal. Daar is Feyenoord opnieuw met een kunstwerkje. Een hakballetje namelijk in de richting van Valente. Gaat naar de grondrand 16. Misschien wel erin. Maar de scheidsrechter gaat er niet in mee. Laat het spel doorgaan. Ja, nu kan dat niet meer natuurlijk. Alleen.
1: Nu krijg je de Kuip helemaal.
0: De overtreding van Zegiel. Op is dat Milian Jiménez opnieuw. En dan is het de vrije trap voor ADO Den Haag. In plaats van, nou ja, het liefst zien ze daar natuurlijk een strafschop voor die overtreding op Valente. Ik denk dat die bal überhaupt buiten, of die overtreding buiten het 16 meter gebied werd gemaakt. Dus het zou maximaal een vrije trap zijn.
1: Ja, ik had eerlijk gezegd wel het idee dat hij geraakt werd. Valente, dus ik kan me wel voorstellen dat de Kuip hier nog net iets harder schreeuwt voor een overtreding. Ja, en als hij er dan in is, dus er wordt wel een gebaar gemaakt dat er even gewacht moet worden. Dit is even een zenuwachtig momentje voor ADO. Want als het een overtreding is, ja, het was wel echt letterlijk op de rand. Nee, zijn veilig. We voetballen weer verder. Geen penalty voor Feyenoord. Mulder heeft de bal, die heeft hem bij Van Wijchem gebracht. Dit is allemaal weer overleefd. Ja, precies een half uur op de klok. Feyenoord gaat jagen op Nikema, maar die raakt daar niet van onder indruk. En die speelt hem diep richting zijn collega aan de andere kant. Dik een half uur in de Kuip. Feyenoord-ADO 0-1.
0: En het balbezit voor Marmol namens Feyenoord. De centrale verdediger die eigenlijk zou starten als linksback. Maar door het uitvallen van Jeremiah Saint-Juste tijdens de warming-up heeft hij nu de positie links centraal achterin ingenomen. Targeline aan de bal gaat naar de rechterkant. Even als postbode, want komt de bal daar bijna brengen bij Hartsmoussa via Reed. Is het Watanabe nu? Watanabe dan weer terug naar Marmol. Die staat nu op de helft van ADO Den Haag. Het geldt eigenlijk voor alle veldspelers. Alleen de doelman van Feyenoord, Jark Ernst, die daar niet is te vinden. Dat is logisch natuurlijk. Staat er wel ver buiten zijn eigen 16 meter gebied. Balbezit voor Feyenoord. Het is de druk van ADO. Niet al te groot. En dus kan Feyenoord de bal even rondspelen. Van Wijchem nu het dichtst in de buurt van de bal. Die was bij Valente. Is nu bij Watanabe. Daar achterin Eduardo nu tegenover hem. Maar de bal wordt gespeeld naar Marmol. Zo kan Feyenoord even rustig rondtikken. En zoekt het die weg naar voren met Hajmoussa die zich daar even komt melden. Wat daarna hebben nu Hajmoussa niet aan de rechterkant. Maar in het midden van het veld, centraal. Dat betekent dat Reed nu rechts staat. Via Watanabe gaat de bal daar naartoe. Reed. Met misschien wel de voorzet of de beweging. Nee, het is inderdaad de voorzet richting de tweede paal. Verlengd door Raterink over de zijlijn. Inworp is daar voor Feyenoord, de thuisploeg. Na 32 minuten waar ADO Den Haag op voorsprong staat in de Kuip. Door een doelpunt van Nigel Thomas 0-1.
1: En eigenlijk maar één echte kans voor Feyenoord. Die was voor Ueda, maar die schoot hij op de voeten van Nicky Ema. Goede redding van de ADO-goalie. Er komt een inworp voor Feyenoord. 10 meter bij de corner, vlag vandaan. Richting de 16 meter. Die is lang onderweg. Die wordt weggekopt door Mulder. Dat heeft hij al een paar keer eerder gedaan. Dit is CGL. Dit is weer een hele knappe redding hoor. Wat is die Nicky Ema? Groeiende. Dat is een goede keeper. En die heeft hier een goede reflex op de uithaal van CGL in één keer uit de lucht. Die dreigt richting de hoek te gaan.
0: Zit ook een afgrijzelijke stuit in de
1: Ja, vreselijk voor een keeper. Maar hij tikt hem eruit. Wel weer een corner van Feyenoord.
0: Gaat genomen worden aan de overkant. Dat is vanaf de linkerkant als je het bekijkt vanuit Feyenoord perspectief. Eén hand de lucht in daar. En dan gaat de hoekschop daar komen. Waarschijnlijk richting de tweede paal. Dat hebben we namelijk vaker gezien. Opnieuw de kopbal. Dit keer van Milian Jiménez. ADO haalt de bal uit het 16 meter gebied. En kijken of daar een tegenstoot mogelijk is. Daar lijkt het niet op. Sterker nog, Feyenoord wil gelijk de aanval opzoeken. Valente. Oeh, dat is een momentje dat we niet vaak van hem zien. Namelijk iets slordigs. De bal schiet over de zijlijn. Dat betekent dat er een inworp komt voor ADO. En dan horen we nu wel weer het uitvak. Zijn dat dan gele t-shirts of een blote lijven? Ik denk de tweede, hè?
1: Ja, mijn zonnebril is een beetje...
0: ook daar namelijk.
1: Mijn zonnebril is een beetje smerig. Dus ik denk dat jij beter kan zien dan ik, Gert.
0: Het zal het tweede zijn, want de zon staat erop. Dan is het warm in de Kuip, is het lekker. Natuurlijk vanochtend ook wat regen gehad. Dus in dat opzicht zijn de weersomstandigheden flink wat beter geworden. Niet alleen in Rotterdam, natuurlijk ook overal. En figuurlijk zeker in Den Haag, waar de voorsprong dus er is voor ADO in Rotterdam. Maar hier... het wat sarcastische applaus in de richting van scheidsrechter Robin Henschens. Want hij geeft een vrije trap aan Feyenoord.
1: Ja, maar we bekijken het nog steeds door een, in mijn geval, geelkleurige bril. Toch wel een beetje eigenlijk.
0: Wat gelige glazen.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen, vanochtend niet bewust ben stilgestaan. Maar hij past er eigenlijk wel bij voor de Haagse ploeg. 33 minuten, 1-0 voor ADO tegen Feyenoord. Maar hier is Targelin, halverwege de Haag zelf. Bal naar CGL in het stadion waarvan we hopen dat hij nog zo lang zal blijven staan zoals hij nu staat. Want het blijft een geweldig voetbalstadion. Targelin richting de 16 meter. Valente. Luno Valente, maar echt nog niet zo heel veel gezien, hè? Valente, paasje nu naar Targelin. Naar Watanabe. Het staat gewoon allemaal weer goed bij ADO. En dus moet Feyenoord iets creatiefs hebben. Nou, die hebben ze hier wel. Hajmoussa in de 16. En daar is Nicky Ema. Veilig in de handen. Het is indrukwekkend als je ook kijkt even naar die bovenste ring. Dan zie je al die statistieken. 14 keer bekerwinnaar, 16 keer landskampioen. Winnaar UEFA Cup, meerdere keren Europa Cup. Maar datzelfde Feyenoord staat achter tegen dit ADO.
0: Ja, dat zich niet echt heeft laten imponeren, heb ik het idee. Als je zo kijkt naar het spel.
1: Totaal niet.
0: Door de volle Kuip. Het speelt gewoon lekker het eigen spelletje. En dat is wel heel erg leuk om te zien. Ik ben ook benieuwd hoe lang dat volgehouden wordt. Raterink staat daar nog een beetje irritant te doen aan de linkerkant. Het is natuurlijk ook lekker dat je nog een beetje kan zuigen bij je tegenstander. Om allemaal maar een beetje in het koppie te kruipen. Want zo'n 1-0 achterstand, dat is natuurlijk niet lekker. Ook zeker als je dat legioen daar tegenaan hoort mopperen. En ja, voor ADO is dit gewoon heerlijk. Heerlijk. Het staat een goede wedstrijd te spelen. Verdedigend prima en een voorsprong. Iets wat gelukkig, maar dat maakt natuurlijk ook niets uit. Door Nigel Thomas zijn gekraakte schot vloog binnen na een minuut of 12. En dus staat ADO op voorsprong in Rotterdam. Waar het balbezit is voor de thuisploeg met Valente. Valente tegenover Rotier. Daar rand 16 Ueda. Kan niet lekker kaatsen naar een ploeggenoot. En dus Nigel Thomas ertussen. Nu naar Jiménez aan de linkerkant. Weet hem binnen te houden? Vraagteken ja. Maar wel gelijk balverlies. Feyenoord neemt over. En dat doet het op het middenveld met Targelin.
1: Ik keek ook even naar Ueda, die Japanse spits. Op het moment dat hij werd aangespeeld. En die keek ook een beetje van ja, ik kan eigenlijk helemaal niks met deze bal. Hij staat een beetje geparkeerd daar bij ADO achterin. En dat is uiteraard goed voor de Haagse ploeg. Want Feyenoord is continu in balbezit. Maar ja, ze kunnen er eigenlijk niet zo heel veel mee. Targelin op de helft van ADO. Kijk richting de 16 meter. Loopactie is van CGL. Ik ben wel een fan van die CGL. Vind ik een goede voetballer om naar te kijken. Die blonk bij FC Utrecht ook al uit. En hier krijgt hij in de 16e bal net niet. Omdat er goed wordt verdedigd. Weer goed wordt verdedigd door Jiménez. bal wel over de zijlijn. Maar die, heeft die loopactie in de gaten van Zegiel. Dat hij op dat moment er naartoe moet. En dat vind ik wel knap. Dat je dat moment goed in kan schatten. Feyenoord met de inworp. Daar is Ueda. Goede kopper. Ondanks zijn lengte. Terug naar Reed. Ja, we beginnen eigenlijk gewoon weer opnieuw zo, Gert.
0: Ja, inderdaad. Met balbezit voor Targelina overwege de helft van ADO Den Haag. Daar op het middenveld bij Feyenoord met Valente. 1-2'tje. En dus opnieuw Targelina die Watanabe vindt. Watanabe naar de rechterkant. Hadj Moussa wordt daar aangespeeld. Daar gaat direct Nigel Thomas naartoe. Net als Sekou Silla. Twee man om de buitenspeler van ADO bezig te houden. Maar het is Reed op wie gelet moet worden. Zijn voorzet wordt eruit gehaald door ADO. Dit was ook weer kansrijk hoor voor de thuisploeg. Maar een doelpunt blijft achter. En dus nog altijd de voorsprong voor ADO. Hier Targelina met de inzet. Opnieuw speler van ADO ertussen. Ja, wat dat betreft zit het qua strijd wel goed hoor. Want dat zit allemaal goed. Maar stevige charge op Watanabe. Het heeft een vrije trap als gevolg. Geen kaart. Die blijft dat volgens nog achter. Henschens roept dan Van Michem naar zich toe. Ja, het is wel een vrij typische aanvallersovertreding.
1: Ja, een beetje wel, ja. Hij was een beetje lomp.
0: Ja, een vrije trap tegen, verder geen gevolgen.
1: Geen gevolgen vooralsnog, want er kan naar die vrije trap natuurlijk wat gebeuren. Al moet gezegd worden dat ADO bij die standaard situaties vooralsnog goed staat. En zeker met dat verdedigende blok achterin, met Mulder en ook met Jiménez, die best wel wat ballen al heeft weggekopt. Zou je zeggen dat ADO dat achterin goed heeft staan. Maar het is een belangrijk moment. 38 minuten, we kruipen een beetje richting de rust. Met de vrije trap voor Feyenoord, die genomen gaat worden. Uiteraard door Zegiel, want die heeft een goede trap. Zegiel, tweede paal. Een beetje lang onderweg, maar valt daar nog wel. Komt er een corner uiteindelijk voor Feyenoord. Reed kon nog schieten. Die bal wordt gekraakt door twee, drie benen. Gaat uiteindelijk over de goal. Dus weer een corner voor Feyenoord. En die gaat genomen worden door Hadj Moussa.
0: Druk neemt wel langzaam aan toe, gevoelsmatig zo. Met een aantal hoekschoppen in de laatste paar minuten. En Feyenoord dat vooral de weg naar voren zoekt. ADO is er weinig uitgekomen in het laatste kwartier, denk ik. Wat we hebben gezien in deze wedstrijd. 38e minuut. Daar de hoekschop. En niet de kopbal van iemand van Feyenoord. Bal nog wel in het 16 meter gebied. Bij Ueda. Ueda wil hem voorgeven. Opnieuw iemand van ADO ertussen. Iets wat gelukkig. Valente. Silla kan niet echt lekker wegwerken. In tweede instantie wel. En dan gaat die bal ook gelijk halverwege de helft van ADO over de zijlijn. Dat betekent dat er een inworp komt voor Feyenoord. ADO kan zich even herstellen. Hergroeperen daar rondom het 16 meter gebied. En dan moet het gelijk de verdedigende stellingen weer in. Want Feyenoord gaat gelijk weer de aanval opzoeken. Wil natuurlijk voor rust nog die gelijkmaker minimaal op het scorebord zetten. Nou, als het aan ons ligt, dan is dit de ruststand. 0-1 voor ADO Den Haag met nog 6,5 minuut in de eerste helft te gaan. Hadj Moussa met de bewegingen verslikt zichzelf in de bal. Dan is het Rottier die daar kan helpen verdedigen. Is het Nigel Thomas nu met de diepe bal in de richting van Eduardo. Ja, dat is zonde. Bal is wat te laag en dus op de borst bij Watanabe. Feyenoord heeft de bal weer terug met Targelina. Van Michem die daar dan in de weg zit. Voordeel voor Feyenoord. Dus niet gefloten voor een overtreding. Als Van Michem dat nog twee keer doet, dan krijgt hij een gele kaart waarschijnlijk. Want dan is het een klein optelsommetje van Michem die zich daar in verdedigend opzicht. Want dat zegt het dan natuurlijk ook wel. Laat gelden. Veel mee naar achteren. Het moet ook wel natuurlijk als je tegen Feyenoord speelt. Hier een schot. Ja, uiteindelijk niet gevaarlijk. Recht op Nikema af. En dus geen gevaar voor de doelman van ADO Den Haag. Die zich vandaag al wel wat meer heeft laten gelden. Met een veel knappere redding. Ja, misschien wel twee zelfs.
1: Zeker. Die bal van Ueda was echt een knappe redding. Ja. En van Zegiel was ook niet makkelijk. Want hij zei het al, zat een hele nare stuit. En nu moet hij even uitkijken met de druk van Hadj Moussa. Maar raakt niet in paniek, Nikema. Feyenoord-ADO 0-1 na 40 minuten. Ik denk dat het meest belangrijke voor ADO op dit moment die discipline blijft. Dat ze echt in die groepering blijven verdedigen zoals ze dat hebben gedaan. Nu schreeuwt de Kuip weer om een kaart. Want Eduardo is daar vervelend op de helft van de Rotterdammers. Er komen ook nog even wat andere spelers bij kijken. Ja, ADO doet het heel disciplinair. Echt ja. met heel veel inzet, met heel veel kijken naar elkaar. Wie staat waar, wie dekt wie. En die afspraken worden vooralsnog allemaal goed nagekomen. Maar het is wel belangrijk dat je dat blijft doen. Want als één iemand verzaakt, denk ik, dan lopen ze er bij Feyenoord zo doorheen. En dan moet je uitkijken. 5 minuten nog tot de rust met Valente. Valente hebben we weinig gezien. En dat is mede te danken aan het goede verdedigende werk. Nu krijgt hij Van Michem op bezoek. En ADO blijft storen daar. ADO blijft ervoor zorgen dat Feyenoord er niet heel makkelijk doorheen komt. Dik 40 minuten En Feyenoord kan weer opnieuw beginnen.
0: Het is het Haagse karakter dat zich vandaag laat zien. Met de mouwen opstropen en gewoon volle bak overal voor gaan. Soms iets over de schreef. Dat is alleen maar fijn om te zien als je supporter van ADO bent. Nog 4,5 minuten in de eerste helft met Hach Moussa. Die het 16 meter gebied ingaat. In wil gaan moet ik zeggen van ADO Den Haag. Silla zit daar goed tussen. Ah, krijgt de bal dan niet bij Rotier. Verontschuldigt zich richting de aanvaller. Of middenvelder is het eigenlijk natuurlijk dit seizoen.
1: Hij is alles.
0: Hij staat ook overal.
1: Dus ja, staat ook overal, ja.
0: Maakt het niet zo heel veel uit. Maar de nummer 10 van ADO, met rug nummer 11, dat er weer wel. Ja, dat is zonde. Daar zat dus niet heel veel meer in. Hier is Feyenoord opnieuw met de lange bal richting Zegiel. Die gaat over de achterlijn. Doeltrap is daar voor Kylian Nkema. Wat applaus ook vanuit het uitvak. Het is lastig te horen van grote afstand zo. Maar ze zijn weer in grote getalen aanwezig. Midden-Noord. En ze zien dat ADO dus op een 0-1 voorsprong staat door een doelpunt van Nigel Thomas na 12 minuten. Hier de lange doeltrap van Nkema gaat ver de helft van Feyenoord op met het verlengen door Eduardo. Watanabe kopt hem terug. Daar is Kilo die zich er laat gelden. Dan opnieuw Eduardo in de richting van Rotier. Het is even balbezit dat heen en weer schiet zo met Jiménez die de bal bij zich houdt. Hokken terug naar Nkema. Balbezit voor ADO. Nog 3 minuutjes in het eerste bedrijf.
1: Ja, de eerste supporters geloven het wel een beetje in de Kuip. Want die gaan al naar beneden. Die vinden een drankje of iets anders, een snackje, belangrijker dan de laatste paar minuten in de eerste helft. Die denken, ja, dat Feyenoord maakt toch niks klaar voorlopig. En geeft ze ongelijk, want hier is Rotier. Hier is een uitbraakmogelijkheid voor ADO. Goeie bal weer van Rotier, zeg. Naar de linkerkant van het veld. Wat zit hierin voor Thomas? Hij heeft al een doelpunt gemaakt. Thomas in de 16. Dreigen Thomas. Daar is de kans voor ADO. Maar die wordt gekraakt, dat schot. En niemand van Feyenoord voor de tweede bal. Dus is de aanval er nog steeds. Thomas in de 16. Rotier met de beweging. Thomas! Oh, wat een kans. En een knal. Snoeien. Hart, hij gaat over de goal. Hij zou maar invliegen, zeg. Dan sta je 2-0 voor in de Kuip. Het had zomaar gekund hier, Gert.
0: Ja, het was toch even een momentje ook dat je denkt van, nou, wat zit hierin? Je zei het al. En dan is het toch jammer dat het niet lukt. Nigel Thomas, zijn inzet was hard. Je zei het inderdaad, ging denk ik er ook wel ruim een meter over. Maar ja, opnieuw toch wel een moment waar ADO heel erg dreigend is. En dat geldt nu voor Feyenoord aan de andere kant. Oppassen geblazen met Feyenoord in de aanval. In de 16 zelfs, daar tegenover Raterink. Gaat even met zijn knie op de grond zitten om een voorzet te blokken. Die komt er niet, nu wel in tweede instantie. En die eindigt bij Hach Moussa. Silla zit er niet goed bij. En dan is dit Hach Moussa die naar de grond gaat. Goed verdedigd wordt daar ook door Silla. Dit is natuurlijk nooit een strafschop. En dan is het ADO dat door kan spelen met Kilo. Daar misschien direct de tegenstoot. Het is wel Rotier die diep wil gaan. Ja, en daardoor staat hij nu niet klaar om deze bal aan te nemen. Watanabe zit ertussen. Feyenoord neemt over. Ueda naar de linkerkant. Gaan ze razendsnel weer richting het 16 meter gebied van ADO Den Haag. Nog 1,5 minuut in de eerste helft. Ach, het zou toch wat zijn als ADO die voorsprong vast weet te houden in het eerste bedrijf.
1: Ja, dan krijg je een fluitconcert in de Kuip. Dat kan haast niet anders na 44 minuten. Maar zover is het absoluut nog niet. ADO moet bij de les blijven hoor in deze laatste 1,5 minuut van de eerste helft. Met het balbezit voor de Rotterdammers. Targelin, die gaat maar weer eens kijken. Rotier komt op bezoek. Kaats is daar van Zegiel. Oeh, daar is de kans voor Ueda. En dan komt hij met een beetje geluk bijna nog bij Hach Moussa terecht. Maar dat gaat over de zijlijn. Ja, ADO is er nog niet in deze eerste helft.
0: Nee.
1: Ze moeten echt in deze laatste minuut en misschien wel een minuutje extra erbij. Dat weet je maar nooit. Moet je echt uitkijken dat je niet tegen een tegengoal aanloopt. Dat zou heel zuur zijn voor ADO in deze fase van de wedstrijd. Bal richting de 16. Ueda kan er niet bij. Ja, dit is prima. Wegrossen die bal. Hupsakee. Naar de keeper naar de andere kant. En dan zijn er weer 30 seconden voorbij.
0: Ja, zoveel extra tijd zal het er ook niet bij komen, denk ik, in de eerste
1: minuutje
0: helft.
1: Max.
0: Ja, dat denk ik ook. Heeft niet heel veel stilgelegen op het moment dat ADO scoorde na natuurlijk. Dus in dat opzicht is de rust wel erg dichtbij voor ADO met Nkema, Mulder. Ja, laten we eerlijk zijn. Het is gewoon een goede puikenwedstrijd van ADO dat zich met hand en tand inzet vandaag in de Kuip. En dat levert dus zo'n mooie voorsprong op halverwege de wedstrijd. En het zou toch wat zijn als ze dit vast weten te houden. Een punt, laten we eerlijk zijn, is natuurlijk
1: Is ook al fantastisch.
0: Mega,
1: ja.
0: In Rotterdam. Ook zover is het nog lang niet. We moeten natuurlijk zeker niet rijk rekenen al. Toch 2 minuten.
1: Ja, heeft met die VAR te maken. We hebben natuurlijk een VAR moment gehad waar even naar gekeken moest worden. Ja, ik vind deze wedstrijd best veel lijken op AZ-ADO. Ook toen AZ veel zoeken, maar weinig kansen creëren. Alleen ja, nu is het verschil dat ADO wel een doelpunt heeft gemaakt. En dan wordt het voor Feyenoord eigenlijk alleen maar lastiger. Maar ADO levert gewoon een hele goede eerste helft af. Maar 2 minuten nog, dus het is er nog zeker niet. Watanabe richting Targelin. Targelin die ja, die vertraagt de tempo een beetje. Dus is het makkelijk voor ADO op dit moment om te verdedigen. In de eerste minuut van de extra tijd. Maar hier is Watanabe op 25 meter van de goal. Watanabe, dan gaat hij natuurlijk naar Reed aan de rechterkant. Verdedigen daar, geblazen voor Rottier onder andere. En Kilo die er eigenlijk een beetje tussenin wurmt. En dan komt er een corner. Ja, er komt een corner voor Feyenoord. Omdat ADO daar moet verdedigen via Silla. Het is nog niet gedaan in de eerste helft. De eerste minuut is wel voorbij. Maar de corner is voor Hajj Moussa.
0: Ja, en dus nog 60 seconden volhouden in het eerste bedrijf in de Kuip. Waar ADO met 1-0 voor staat. Het is Hajj Moussa met Valente in de buurt. Wordt het dan een variantje of toch in één keer voor? Nee, een variantje met Valente. Terug naar Hajj Moussa. Daar is het wachten op de balrand 16. Targaline om uit te halen wellicht. Targaline schot gekraakt. En daar moet je dan ook een beetje geluk bij hebben natuurlijk. Als je in zo'n druk 16 meter gebied de bal er doorheen wil krijgen. Oeh, Zegiel zit er goed tussen. Slordig gedaan door Kilo. Zegiel met de voorzet. Ja, die gaat over de achterlijn. Daar ga je natuurlijk geen dreiging mee creëren. Nog een halve minuut. En dan lijkt het erop te zitten zo in het eerste bedrijf. Als ADO niets doms doet. En de bal gewoon in de ploeg houdt. Wordt er nog een gebaar gemaakt? Is het gewoon een doeltrap of een vrije trap misschien? In ieder geval voor Nkema met de lange trap naar voren. Dat is in principe de slimme optie. Want met nog 10 seconden te gaan nu lijkt het er niet op dat Feyenoord nog wat uit kan richten. Misschien houden zelf nog met Eduardo en Van Miechem daar aan de rechterkant helaas. Dat mislukt. En dus balbezit voor Feyenoord. Zegiel. Ja, als dat heel snel gaat zit er misschien nog wat in. Want de 2 minuten zitten er nu op. Nee hoor. Er wordt gefloten voor de rust. En wat een eerste helft, Menno, hebben wij gezien hier in de Kuip. Want ADO speelt echt, echt wel behoorlijk tegen Feyenoord. En het staat zelfs, ongelooflijk maar waar, met 0-1 voor door een doelpunt van Nigel Thomas na 12 minuten. Een prima wedstrijd. En dat betekent dat er misschien wel een stunt in zit vandaag tegen Feyenoord. Natuurlijk. Nog niet rijk rekenen. Dat zou heel erg dom zijn. Want nog 45 minuten te gaan in deze wedstrijd. Maar de belangrijkste conclusie is dat ADO een behoorlijke eerste helft heeft gespeeld tegen Feyenoord. Een wedstrijd die ja, ook gewoon geniet is. Echt genieten, toch Menno?
1: Ja, het is fantastisch. En vooral het gegroepeerde verdedigingswerk. Want het is gewoon heel gedisciplineerd hoe ADO verdedigt. En als ze dat blijven doen, die inzet, die energie. Want dan kan je Feyenoord er niet makkelijk doorheen laten komen. En dan zie je ook dat Feyenoord moet zoeken. En dat de creatieve spelers het moeten verzinnen. Maar die hebben het niet. En ADO wel via die uitbraak en via die heerlijke goal van Thomas. Een beetje geluk van richting veranderd. Had nog een vlammend schot daarna. Die ging er helaas niet in. Maar ADO kan heel, heel tevreden die tunnel, die befaamde, beroemde spelerstunnel van Feyenoord ingaan naar de kleedkamer. Want zij leiden. Het is echt waar.
0: Ja,
1: met 1-0 inderdaad tegen Feyenoord. En over een minuut of 12, 13, Gert, als we weer gaan beginnen, dan ben ik heel benieuwd of ADO die eerste 10 minuten van de tweede helft, dat wordt ook belangrijk.
0: Ja, dat zijn belangrijke fases die we zeker in de gaten gaan houden. Want je gaat niets missen van de wedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag hier op Radio West. We gaan naar de reclame en het uitgestelde nieuws. En dan zijn we over een klein kwartier weer bij terug. Voor de tweede helft, Feyenoord-ADO halverwege 0-1 door een doelpunt van Nigel Thomas.
2: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
12: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
13: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
14: In Den Haag is het 20 graden, in Rotterdam 21. Het is bewolkt, maar af en toe komt de zon er nog door.
15: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemiddag, dit is het uitgestelde regio nieuws van 3 uur. Ik ben Richard Grootbot, zometeen weer ADO Feyenoord. Eerst even kort ander nieuws, want in de rivier de Gouwe bij Waddinxveen is een dode gevonden. Politiewoordvoerder kan nog niet zeggen over de oorzaak of identiteit en zegt dat het onderzoek in volle gang is. Een fysiotherapeut uit Hillegom heeft mogelijk gefraudeerd met declaraties bij zorgverzekeraars. Blijkt uit verslag van de curator die onderzoek deed naar het failliete bedrijf. De praktijk sloot in oktober vorig jaar. In Leidschendam-Voorburg heeft Pro het voorlopige akkoord met andere partijen van de gemeente aan de kant geschoven. Mogelijke bouw van vakantiewoningen in recreatiegebied Vlietland. Dat was voor Pro een onoverkomelijk punt. De onderhandelingen over een coalitie moeten nu opnieuw beginnen. Tot zover hoofdpunten uit de regio, nu het overig nieuws.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skif, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclame terug naar de wedstrijd bij Radio West. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
17: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
18: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Radio West.

0: De Eagles bij Radio West, one of these nights. Het is de rust bij Feyenoord ADO Den Haag. Halverwege de voorsprong voor de ploeg van Robin Peter door een doelpunt van Nigel Thomas. Geloof het of niet, 1-0 dus voor ADO. We kijken even naar het veld. Zien we dat er nog warm gelopen wordt door een aantal spelers. Waarvan één Feyenoorder al in volledig tenue. En dat is een bekende. Oud-bekende uit Den Haag, Sam Stijn. Het lijkt erop dat hij zo meteen direct in gaat vallen als de tweede helft gaat beginnen. Dat gebeurt over enkele momenten. Even kijken naar ADO Den Haag. Daar lijkt niet zo heel veel aan de hand. Ik denk dat ADO de tweede helft gaat starten in dezelfde formatie als zojuist. We gaan nog even naar de muziek. En dan zijn we over enkele momenten. Hoewel, dat zeg ik nu. De spelers komen het veld op. Laten we dat maar even niet doen. Laten we gewoon lekker hier in het stadion blijven, Menno. Want wat is er toch genieten, zeker met deze tussenstand. Want het is toch ongelooflijk.
1: Ja, het was een fantastische eerste helft. Echt op alle fronten heeft ADO het gewoon geweldig gedaan. Gedisciplineerd, goed verdedigd, continu met de man meelopen. De juiste onderscheppingen op het juiste moment ook tussen de paas eigenlijk instaan om die te onderbreken. En een doelpunt maken in de uitbraak. Ja, dat is een plan die je opstelt in een rapport, Gert. En dat je dan, als je dat rapport ziet en van boven naar onder gaat lezen, dat je eigenlijk overal een krul achter zet van dit is gelukt, dit is gelukt, dit is gelukt, dit is gelukt. Nou, en de voorsprong is daar, 0-1. Ik denk wel dat de eerste 10, 15 minuten worden heel belangrijk nu. Hè? Want ja. Feyenoord zal gaan stormen. Feyenoord zal gaan jagen. Dat kan bijna niet anders. Ja. Hoe komt ADO zo'n stormpje door? Dat zal denk ik echt wel heel belangrijk geworden voor het verdere verloop. Maar we zeiden ook al meteen bij de aftrap. ADO had al een slag gewonnen. Namelijk, Feyenoord speelt niet richting het legioen.
2: Nummer 27, Kamsu Diarra. Vrij met de plaats met nummer 14, Sam Stijn.
1: Ja, daar is hij.
0: De bevestiging inderdaad.
1: Sam Stijn kon nog. Hij begon fantastisch in Rotterdam-Zuid vorig seizoen. Maakte doelpunten, kwam in de plannen voor van toenmalig trainer Robin van Persie. Maar hij is toch een beetje in het klad geraakt. Sam Stijn komt niet helemaal meer echt helemaal goed uit de verf hier in de Kuip. Maar nou, laten we hopen voor ADO dat het ook vandaag zo is. Hij is wel een speler die denk ik getergd zal zijn. Ja. Tegen zijn oude club. Hij wil hier in Rotterdam slagen. Hij wil terugkomen in de basis. Dus hij zal zeer gemotiveerd en met veel power tegen ADO gaan starten zo dadelijk. Aan het begin van de tweede helft die zo dadelijk in gang gaat gezet worden door Rottier. Misschien wel de beste ADO-speler. Een van de beste ADO-spelers bij de Hagenees in de eerste 45 minuten.
0: Laten we even kopjes tellen. Miek Jema dan van rechts en links. Raterink, Mulder, Hokke en Silla. Dan op het middenveld zien we Kilo, Jiménez en Rottier die de aftrap gaat nemen. En dan voorin van Michum, Eduardo en Nigel Thomas. Inderdaad, de bevestiging dus ook nu. ADO begint ongewijzigd aan de tweede helft van de wedstrijd. Dat gaat nu gebeuren. Daar is namelijk het fluitsignaal van Robin Henschens. We zijn onderweg. De tussenstand 0-1 in het voordeel van de Hagenezen. Door het doelpunt van de linksbuiten van ADO, Nigel Thomas. Na 12 minuten. En dan is nu dus die belangrijke fase waar je het eerder al over had. Het eerste kwartier moet ik zeggen, na rust. Waarin ADO zal tegenhouden, waarschijnlijk. Net zoals dat in de eerste helft, zo eerlijk moeten we ook zijn, veel gebeurde. Maar toch had je niet het gevoel. Hoe moet je het uitleggen? ADO stond onder druk, maar niet.
1: Niet onder druk. Niet onder de scoringsdruk. Nee. Ze stonden onder druk in de zin van dat de 16 meter was continu omsingeld. En Feyenoord had wel bijna altijd de bal. Maar het was niet zo dat je echt het gevoel had dat er heel veel gevaar op de loer lag. Dat die bal zomaar tegen de touwen ging hangen. Of dat er een echte scoringskans kwam. Eigenlijk was er maar eentje voor Ueda. Die kwam er dan wel door. Maar die werd gered door Nicky Emmen. Oeh, nu is het oppassen. Want daar is in de 16 Sam Stijn. Stijn niet tegelijk maken. Weer een redding, zegt van die Nicky Emmen. Wat is dat een goede keeper. Die is nu voor de derde keer bepalend. Want dit is echt zo'n moment in de eerste minuut van de tweede helft. Dat je je team er doorheen moet slepen. Echt een katachtige reflex, Gert.
0: Ja, niet normaal. Echt een puikenredding weer van Kilian Nicky Emmen. De inzet van Sam Stijn, de Hagenaar, die nu de hoekschop gaat trappen. Twee handen de lucht in aan de linkerkant van het veld, waar getrapt wordt richting de tweede paal. Nee, centrum van de goal. Mulder kopt hem het 16 meter gebied uit. Daar blijft hij hangen. En uiteindelijk geen echte kopkans voor Ueda, die wel naar de grond gaat. Maar daar was verder niets aan de hand. Het is de bal in de handen van Kilian Nikema. Die lang gaat trappen. Loopactie was er van Michum. Dat is ook precies waar die bal heen gaat. Van Michum aan de bal. Schiet in één keer. Ja, dat was wel wat enthousiast. Hij kan veel. Hij kan ook heel veel goed.
3: Dit was misschien toch wat te enthousiast. Vorig jaar tegen MVV een doelpunt van halverwege het veld. Bijna op de eigen helft, dat dan weer net niet. Nou, dat soort momenten, dat is hem eigenlijk op de borst geschreven, zeg maar. Ja, dit was dan wat enthousiast.
1: Ja, maar er waren ook niet heel veel andere opties. Dus ja, waarom zou je het niet gewoon proberen? In de Kuip richting het Legioen, waar ADO de tweede helft naartoe voetbalt. Je weet maar nooit, voor hetzelfde geld ploft hij binnen. En heb je de pop helemaal aan het dansen in Rotterdam-Zuid. Hier is een paasje richting Ueda van Valente. Ueda, dat is een knappe actie. Het is toch een goede spits, hè? Ja. Want hij kan eigenlijk van niets iets maken. Dit was een hele moeilijke kans.

0: Natuurlijk, die 0-1 zou heerlijk zijn. Het is ook de gevaarlijkste tussenstand die je kan wensen natuurlijk als promovendus in de Kuip. Want je weet dat Feyenoord volle bak zal gaan en dat ook zal doen tot diep in de blessuretijd. Dus ja, dat wordt nog een hele interessante tweede helft in deze wedstrijd. Waar ADO dus met 0-1 voor staat door het doelpunt van Nigel Thomas. Inworp is er voor Feyenoord aan de linkerkant van het veld. Gaat zometeen gegooid worden door nummer 6. Ik zit even te zoeken om een formulier. Oh ja, tuurlijk. Lopez. Ja, we hebben hier een wedstrijdformulier. Dat is toch wat verouderd.
1: Die klopt niet helemaal.
0: Dat Sint-Jussen daar nog op staat. Ik zat al even te zoeken. Ik dacht, ik ben toch niet helemaal gek aan het worden. Maar inderdaad nog tijdens de warming-up voor de wedstrijd een wijziging met Lopez. Die de bal dus ingooide. Nou, dat is ondertussen ook alweer 20 seconden geleden. Balbezit voor Feyenoord aan de rechterkant van het veld. Want dat is nu waar de bal heen gaat in het 16 meter gebied naar Sam Stijn. ADO haalt hem eruit.
2: Belangrijk is ook hoe lang houden de sleutelspelers bij ADO het vol. Kunnen ze die energie blijven opbrengen? Zoals bijvoorbeeld Van Michem en natuurlijk ook Rottier. Hier is Valente rond de 16. Valente inmiddels in de 16. Lopez, die krijgt er meteen twee op zijn dak. Daar is Van Michem bij betrokken. Ja, die moet veel energie geven, ook in het verdedigen. Dat is belangrijk om die motivatie, die discipline te houden. Targalin, meter of 25 van de goal. Targalin schiet, maar dat is niet gevaarlijk. Bal gaat meter of 3 over de Haagse goal. 50 minuten, daar gaan we nu naartoe. 4,5 minuut gespeeld, precies in de tweede helft. Feyenoord dringt aan. Eén echte grote kans. Meteen voor Stijn, die zal balen dat hij hem niet maakt. Want die zit natuurlijk al niet helemaal lekker in zijn vel hier in Rotterdam-Zuid. En dan wil je bij de eerste de beste kans die je krijgt. Want dat was echt wel een hele grote ook voor Stijn. Dan wil je meteen maken. Maar Niki Ema had een hand er tegen. Oeh, die gaat bijna fout, die bal door het centrum. Voorlopig is er nog niet echt gevaar. Maar Valente heeft hem wel. Goed verdedigend werk. Heel goed verdedigend werk van Jiménez. En dan ADO misschien in de counter.
0: Ja, dat zou wat zijn met Eduardo aan de rechterkant. Ja, met zijn tweeën tegen ondertussen 4-5 spelers van ADO. Maar dit doet Eduardo wel behendig. Gaat richting de achterlijn. En dan is dit een doeltrap. Dat is jammer. Eduardo die zijn best deed. Uiteindelijk niets eruit wist te halen. Dan is het Feyenoord dat de bal weer teruggeeft met Sam Stijn. Veel spelers van ADO op dit moment ook op de helft van de thuisploeg. Met onder andere Kilo Rottier van Michem Eduardo en ook Nigel Thomas nog. Die langzaamaan weer naar achteren schokken. Omdat de tempo nu even wat lager ligt. Feyenoord niet direct de voorste linies opzoekt. Met Hadj Moussa nu die daar centraal achterin Marmol vindt. Marmol mag wat meters maken. Gaat naar Zegia op middenveld. Die schiet de bal daar tegen de borst van Pascal Mulder aan. Rottier nu. Dan is dit misschien een moment waar ADO kan uitbreken. Aan de linkerkant bijvoorbeeld met Nigel Thomas. Daar is Rottier nog altijd aan de bal. Pakt meters. Nu wel naar Nigel Thomas. Blijft aan de linkerkant hangen. In de punt van de aanval van Michem en Eduardo. Kan er een voorzet komen? Misschien nu van Rottier. Inderdaad, streept hem richting de tweede paal. Daar! Oh! Is dat dan Hens of niet? Je hoort daar het uitvak. Ik vrees van niet, maar het is Rottier met de voorzet. Plukt hem in één keer uit de lucht. Maar belangrijker, de hoekschop aan de rechterkant, 52e minuut.
2: Ja, ik wil de loftrompet ook niet continu blijven afsteken. Maar wat een geweldige actie was dat weer van Rottier. Hè? Want die krijgt de bal op eigen helft. Dan kan hij hem heel snel afgeven, maar hij behoudt de rust om dan zelf uiteindelijk de meters te maken die daar liggen, die voor het oprapen liggen. En dan heeft hij ook weer een geweldige crosspaas in huis. En die leidt tot deze corner. En dit zijn wel momenten in de Kuip dat je misschien toe kan slaan. Feyenoord-ADO 0-1, 52 minuten. Kunnen de Hagenezen nog wat misschien. Corner bij de tweede paal is lang onderweg. Kilo die krijgt even een kegel. Maar ADO blijft wel een bal bezitten. En dit is een gelegenheid voor Rottier richting de 16. Rottier voorzetten met links. Dat is een goede voorzet. Daar is de kopkans voor Mulder. En er komt uiteindelijk geen echte schietkans. Maar ADO blijft in die spaarzame momenten. Gert, dat ze richting de Feyenoord goal gaan, blijven ze wel steeds gevaarlijk, vind ik.
0: Ja, zeker. Het is jammer dat er geen echt grote kans uitkomt. Wat is daar met Silla? Oh, even vetertje strikken, denk ik. Halverwege het veld. Dan valt dat gelukkig alles mee. Maar inderdaad, ja, in aanvallend opzicht is het zeker gevaarlijker dan in de wedstrijd tegen AZ. En misschien ook tegen Go Ahead Eagles. Er werd er weliswaar ook gescoord. Maar ja, vandaag is dat er ook zeker wel op orde. Is het jammer dat de score niet uitgebreid kan worden. Maar goed, je staat al met 1-0 voor. Hoeveel meer kunnen we wensen van ADO in de Kuip? We moeten natuurlijk ook niet gaan overdrijven. Hier is dan wel weer Hokke die de helft de midlijn oversteekt. De helft van Feyenoord dus betreedt. Ach, wat mag hij ver lopen. Je zou bijna zelf gaan schieten. Daar nu Raterink. Punt 16 meter gebied. Raterink met de bal richting Nigel Thomas. Is wat hard, maar daar Silla. Silla! 2-0! Ongelooflijk dit. En kijk naar dat uitvak. Het wordt helemaal gek. 2-0 voor ADO in de Kuip. Sekou Silla. En wat is die linker flank dan toch? Wel waanzinnig belangrijk.

0: in de Kuip. Ongelooflijk.
1: Wat een goal. Wat een goal, wat een knal, wat een vuurpijl. Wat een raket richting die rechterhoek en wat een fantastische aanval. En wat ramt hij die bal lekker binnen. 53 minuten, ADO staat met 2-0 voor in de Kuip tegen Feyenoord. En die waren in de eerste 45 minuten al chagrijnig. Die waren aan het mokken, die waren aan het sikkeneuren. Nou, ga er maar aan staan nu na deze fantastische Haagse aanval. Wat een geweldige knal zeg.
0: Niet normaal.
1: Wat een streep, wat een vlammend schot was dat. Echt kansloos, keeper Ernst. Die kon er alleen maar naar kijken. Zo raakt hij, zo bolt hij het net aan de rechterkant. Aan de kant waar het fanatieke publiek van Feyenoord staat. En die zien en die horen aan de overkant het uitvak van ADO aan de bovenkant juichen. En die scanderen nu de goaltune van de Rotterdammers. Want ADO staat na een fantastische uitbraak. Na echt een geweldige goal. En wat zei je? Zei het al, Gert. Wat mocht hij meters maken?
2: Niet normaal.
1: Wat mocht hij meters maken? Niemand pakt hem op.
0: Hij steekt 70 meter over op het veld bijna. Het is ongelooflijk.
1: Waanzinnig.
0: En dan inderdaad die goede keuze om niet uit te halen. Ja, geweldig. ADO met 2-0 voor. Dat is toch een ongekende luxe. Want ik zei eerder al, we mogen niet heel veel meer wensen van ADO. Nou ja, dat mag dus kennelijk wel. Als er nu een speler van Feyenoord naar de 16 gaat, of naar de grond gaat in de 16. Scheidsrechter Henschens geeft geen strafschop. Wordt nu wel omsingeld door een aantal spelers van Feyenoord. Waaronder Valente natuurlijk, de aanvoerder. En dan gaat de VAR er uiteraard naar kijken. En dan ben ik benieuwd of daar iets verder uit gaat komen.
1: Ja.
0: Maar ja, ik had niet die indruk hoor dat dit een overtreding was. Er wordt wel nog wat gemopperd, maar ook zo kijk ik naar de scheidsrechter. Nee, er is niets aan de hand. VAR heeft datzelfde geconcludeerd. En dus gaan we gewoon verder met die 0-2 voorsprong van ADO hier in de Kuip. 10 minuten na de rust. Ja, we hadden het erover. Die moet je overleven. Nou ja, ze hebben wel meer gedaan dan dat, de ploeg van Robin Peter. Voorsprong uitgebouwd.
1: Ja joh, overleven. Ze zijn nog verder uit het ei gesprongen. Wat dacht je daarvan? 0-2, 55 minuten. En die Silla, ja, hij scoort niet heel vaak. Maar als hij scoort, hij heeft meen ik ook al een jubileumgoal gemaakt tegen FC Eindhoven. Twee seizoenen terug toen hij diep in de extra tijd de 3-2 maakte. Dat was een feestdag voor ADO dat toen ook in het klassieke shirt speelde. Nu maakt hij 0-2, misschien wel een historische goal in de Kuip. Maar zover is het nog niet, want Feyenoord dringt aan. Natuurlijk gaat Feyenoord aandringen, dat kan niet uitblijven. Richting de 16 meter is de omsingeling weer daar. Segiel wordt in de rug gelopen. Tarkali naar de linkerkant van het veld. Naar Lopez, maar die heeft ook niet echt de creatieve oplossing. Dat moet dan Segiel maar doen, 35 meter van de goal. Maar ADO verdedigt opnieuw gewoon gedisciplineerd en stabiel. Ze laten voorlopig weinig toe met Valente. Valente heeft het ook nog niet echt. Paasje tussendoor, nooit te hard zeggen. CGL met een schietkans. CGL, maar het is niet hard. Het is makkelijk voor Nicky Ema. 56 minuten, Feyenoord 0, ADO 2.
0: Scherp zonnetje in Rotterdam als hij af en toe door de wolken heen komt. En ja, de zon is gaan schijnen in Den Haag. Figuurlijk, want daar staat het met 2-0 voor ADO in de Kuip in Rotterdam. Balbezit nu ook Nigel Thomas. Ja, er komt ook wat meer vertrouwen en durf in de ploeg. Nou, dat vertrouwen, zo eerlijk moeten we ook zijn, was er gewoon al deze wedstrijd. Dat hebben ze laten zien in het eerste bedrijf. En nu in de tweede helft ook voortvarend van start. Want binnen 10 minuten de voorsprong uitgebouwd naar 2-0. Dat is een overtreding, denk ik, van Pascal Mulder. Ja, daar is dan de eerste kaart van de wedstrijd voor de nummer 3 van ADO Den Haag. Dat wordt dan nog wel interessant om in de gaten te houden. Want als centrale verdediger tegen Feyenoord in de Kuip, waar het volle bak gaat jagen met een gele kaart. Dat is niet al te lekker, denk ik. Je hebt Matteo Waam op de bank zitten eventueel, maar ja, ik vind Mulder wel echt heel erg goed hoor.
1: Ja, vandaag verdedigt hij uitstekend. Ik moet zeggen, ja, het was een overtreding. Hij maakte hem. De bal was hard. Ik denk niet dat Ueda er nog echt iets mee had gekund. Want hij ging wel hard richting de achterlijn. Maar ja, je wilt als verdediger misschien dan dat risico toch maar niet nemen. En dus de overtreding maken, dan ligt hij wel voor Sam Stijn. En hij is, ja, een beetje zo'n ouderwetse vrije trappen specialist. Je ziet ze niet zo heel veel meer in het moderne profvoetbal. Maar Stijn kan het wel. En die bal ligt voor een specialist wel echt op een perfecte plek. Hè? Want hij is 25 meter van de goal, denk ik. En dus het viermans Haagse muurtje. Belangrijk moment nu voor ADO om te overleven. 58 minuten, de vrije trap voor Sam Stijn. Die in is gevallen in de tweede helft aan Rotterdamse kant. Nou, die bal gaat 3 meter over de goal. En Sam Stijn, die toch al in Rotterdam de laatste maanden niet helemaal lekker uit de verf komt, die zal het legioen nu bij deze vrije trap ook niet echt meer mee gaan krijgen, denk ik. Want die bal ging echt hoog over in een kansrijke situatie. En heeft ADO de bal via Nicky Ema.
0: gaat de lange bal komen naar de rechterkant. Ratrink namelijk met de loopactie. Krijgt de hulp van Michum. Bal schiet door via Valente. Inworp is daar voor ADO. Het gebeurt halverwege de helft van Feyenoord. Dat betekent dat de ploeg van Robin Peter zo even met alle veldspelers de helft van de tegenstander op kan gaan. En dan is het inworp die genomen wordt in de richting van Mulder. Aanname op de borst. Mulder dan naar Jiménez. Staat er op de middenlijn aan de rechterkant. En die schiet de bal in de richting van Eduardo. Geen lekkere bal het 16 meter gebied in. Daarom direct de overname van Feyenoord. Met aan de rechterkant Hach Moussa. Moussa gelijk met twee spelers om hem heen. Waaronder Nigel Thomas, ook Sekou Silla. Het is een beetje het vaste duo dat de buitenspeler van Feyenoord daar de hele tijd in de weg moet gaan zitten. Tevoren nog is dat aardig gelukt in deze wedstrijd. Feyenoord-ADO Den Haag met die voorsprong dus voor ADO 0-2. Misschien met Zegiel kan Feyenoord die wat inkorten, verkleinen. Nee, dat lukt niet. Goede tussenkomst opnieuw daarachterin van ADO. En dan kan Feyenoord weer helemaal opnieuw beginnen, letterlijk. Want de bal is bij de doelman, Tjark Ernst.
1: Ja, je merkt ook wel bij Feyenoord dat de frustratie een beetje toe begint te nemen. Want Feyenoord heeft een druk programma. Feyenoord moet naar Barcelona, het grote FC Barcelona, over 2,5 week. En heeft in de competitie natuurlijk ook gewoon de punten te pakken. En die dacht over ADO. Nou ja, dat is... Voor ons wel even kat in de bakkie, tussendoortje. Drie punten, die zijn gewoon broodnodig voor Feyenoord. Die zijn ook wel een beetje verwacht. Maar ja, ze staan gewoon achter met 2-0 tegen ADO. Dat echt een geweldige prestatie aflevert in de Kuip tot nu toe in het eerste uur. En dat moet blijven volhouden. Blijven volhouden. Hach Moussa, 16 meter halen. En dan komt er een corner. De Kuip schreeuwt weer om een penalty. Er komt helemaal geen corner, want de bal is in de handen bij Nikiema. En ik denk dat er ook geen penalty gaat komen. Nikiema misschien ietsje te gehaast, want Feyenoord heeft hem weer overgenomen.
0: Ja, raakt hem niet goed en dus bereikt de bal daar Eduardo niet en ook niet Rottier. Zij waren de twee spelers van ADO die voorin stonden op de helft van Feyenoord, maar de bal dus niet op konden pakken. Targeline nu, gaat de bal naar de linkerkant, naar Lopez. Lopez dan naar Valente. Valente ziet dat Steijns er aanbiedt. Dat doet hij daar op de rand van het 16 meter gebied. Gaat de bal niet heen. Lopez dan. Zegiel, de middenvelder van Feyenoord, gaat naar binnen. Vindt dan vervolgens Steijn, de Hagenaar. Steijn daar direct in de rug gezeten door Jiménez, krijgt daar wel de bal nog bij een ploeggenoot. ADO zet daar druk. En dat resulteert helaas niet in balverlies van Feyenoord. Het is Valente. Valente, goede bal daar het 16 meter gebied in. En dat gaat dan allemaal maar net goed. Geen risico genomen door Ratrink. Hij geeft een hoekschop weg. Die is voor Feyenoord aan de linkerkant na een uur spelen. 0-2.
1: Je zei eerder al, Gert, dat na AZ bij die wedstrijd, die wissels in de tweede helft, dat ADO wat minder werd. Ik zie er twee klaarstaan. Ik ben benieuwd hoe het zo dadelijk uitpakt. De eerste corner, want ADO gaat nu uiteraard niet wisselen. En die wissels staan aan de overkant. Dus lastig meteen te herkennen. De corner is voor Feyenoord na een uur spelen met Sam Steijn. Die hem gaat nemen, indraaiend. Die moet voor Nikiema zijn. Bokst hem weg. Dus het gevaar nog niet weg. Reed kopt hem weer de 16 meter in. Targeline, die gaat schieten denk ik. Targeline, ja, die gaat een voorzet geven. Oeh, dat is slim. Ueda. Ueda in de 16. Doelpunt Feyenoord. 1-2. Het is absoluut nog niet gedaan in Rotterdam-Zuid. Want Feyenoord maakt via een hele slimme goal met een paas van Targeline richting Ueda. De 1-2, dan juicht de Kuip voor het eerst. Na 61 minuten staat ADO wel nog altijd voor. Maar is dit een vervelende tegengoal, Gert?
0: Ja, en zeker met een klein half uur nog te gaan. Niet ideaal, maar goed. Nog altijd die voorsprong. Laten we hem koesteren voorlopig. En ook het moment dat er gelijk gewisseld gaat worden. Twee keer. Ik zie Eli de Ruiter klaarstaan. En eruit gaat Terrel van Michum.
1: Ja, toch van Michum weer, hè?
0: De aanvoerder, ja.
1: Ja, heeft veel energie moeten leveren van Michum. Ja, je bent er een beetje bang voor, hè, Gert? Je zei het, bij AZ ging van Michum eruit. Die liep heel veel gaten dicht.
0: Ja.
1: Die was heel belangrijk voor ADO. Hopelijk doet zijn vervanger en uiteraard ook de Ruiter die erbij komt het goed voor ADO in de rest van deze wedstrijd. Want het gaat een heel zwaar half uur nog worden.
0: Ik moet zeggen dat ik invaller Jalen Hawkins in de voorgaande wedstrijd ook goed vond invallen.
1: Zeker.
0: De Go-Ahead Eagles. Echt een prima invalbeurt. Dus in dat opzicht misschien iets waar we ons niet al te veel zorgen om hoeven te maken. Maar het is wel interessant om in de gaten te houden. Waar Feyenoord nu waarschijnlijk toch ook wel een beetje de schoen te pakken krijgt. Want we hopen dat het daar nog niet echt van kan profiteren. Dat ADO gewoon die voorsprong zo lang mogelijk nog vasthoudt. Die heeft het dus nog altijd wel in handen. Laten we het in ieder geval positief bekijken met die 1-2 voorsprong dus in Rotterdam. Waar supporters zich nu laten horen. Zo luidruchtig is het vandaag nog niet geweest in Rotterdam. Behalve daar boven in het uitvak. Maar ja, het is natuurlijk wel ADO Den Haag waar we hier voor zijn. En waarvan we hopen dat het die drie punten nog kan pakken in deze wedstrijd. Sowieso een geweldige wedstrijd gespeeld tot vooralsnog. Het resulteerde in de voorsprong die er nu is in de 64e minuut. 1-2.
1: Het is eigenlijk de eerste keer dat ik jou niet kon horen, Gert. Dus inderdaad, het publiek in Rotterdam-Zuid ging zich echt mengen na die aansluitingstreffer. En zal dat nu meer doen. Valente met een paas aan Zegiel goed ingrijpen. Goede tackle en dan misschien een counter. Nee, geen counter, want Feyenoord heeft hem alweer. Valente, bal aan de rechterkant. Hajmoussa, nee, bal weggekopt. Ja, die invallers van ADO, die moeten ook meteen mee in die intensiteit. Dit is de Ruiter. Goede bal. Goed gedaan door de Ruiter. Gewacht op het juiste moment. Paas richting Rottier is niet goed. Maar Rottier, die komt er nu ook niet aan. Nee, Feyenoord heeft hem weer. Het publiek gaat er meer achter staan. Het wordt zwaarder voor ADO in deze fase. Valente richting de 16. Stijn wil hem hebben. Valente loopt zich makkelijk vast. Ik denk dat het misschien wel een doeltrap was geweest. Hij gaat over de zijlijn. En er wordt even gewacht. Want Feyenoord gaat ook wisselen.
0: Daar gaat Targaline het veld uit. En komt Shaquille van Persie erin. Het applaus is er. Voor Targaline, de invaller. Er is weinig zin om te praten. Je komt er toch niet overheen, gevoelsmatig.
1: Ja, Van Persie is natuurlijk uitermate populair. Die wordt ook meteen toegezongen door het legioen. Achter de goal die er weer in geloven. In de Kuip. En ADO moet in de achteruit. De bal is bij de cornervlag. Het is geen corner, maar een ingooi. Maar wel zo dicht bij die cornervlag dat het een soort halve corner is. En die bal komt. Watanabe. Watanabe in de 16 afleggen. Zegiel met een paasje naar Hajmoussa in de 16. ADO onder grote druk. Hajmoussa. En daar is Nicky Ema. Overtuigend, Nicky Ema. En ik zou zeggen, en dat doet hij ook, even de rust.
0: Ja, doet even rustig aan. Houdt de bal bij zich. In het eigen 16 meter gebied. Natuurlijk is daar het gemopper van het publiek in de Kuip. Het gefluit. Maar dan is die bal nu eindelijk naar Mulder gegaan. Direct naar voren. Richting Hawkins wil ADO Den Haag. En op Hawkins wordt een overtreding gemaakt door Valente. Dat betekent de vrije trap in het voordeel van ADO Den Haag. En het gaat genomen worden. Een meter of 10 voor de middenlijn. Met Pasco Mulder die hem in zijn handen heeft. Ja, iets verder naar achter nog. ADO ziet het belang van haast op dit moment niet. En dat is logisch. Mulder met de lange bal naar de Ruiter. De Ruiter met het hoofd in de richting van Rottier. Weet hij hem daar binnen te houden? Lijkt me niet. Nee, inderdaad. Was wat enthousiast van de Ruiter. Die wel een duimpje opsteekt richting Mulder. Zijn lange bal was het. Die uiteindelijk dus niets oplevert. Balbezit voor Feyenoord aan de linkerkant van het veld. We hebben nog 25 minuten op de klok.
1: Feyenoord op de eigen helft met Sam Stijn. Die een klein beetje onder druk wordt gezet door Kilo. Maar Feyenoord blijft in balbezit. Ja, ADO zal veel in de achteruit moeten. Maar met de snelheid voorin van de Ruiter en Eduardo kan het misschien in de counter nog wel wat bewerkstelligen. Nu eerst even deze aanval wegwerken. Want dat is Zegiel. Maar Zegiel zit nog niet helemaal lekker in de wedstrijd. Heeft nog weinig echt goeds gedaan voor Feyenoord. Die weer schreeuwt om een overtreding. Maar ADO is er vandoor. En dit is een moment. Dit is een moment. Het is 4 tegen 4. Rottier. Hij moet eigenlijk zelf. Rottier. Rottier met een kans op de 3-1. Hij gaat er niet in. En dit was echt de mogelijkheid voor ADO om de marge weer naar 2 te trekken. Hij gaat zelf en dat is logisch. Nu komt er een gele kaart denk ik voor Jiménez. Want die blokkeert Sam Stijn. Er gebeurt van alles in 20 seconden. Dit was een kans, Gert. Dit was echt een kans.
0: Ja, echt jammer. Jammer dat hier niet meer uit wordt gehaald door Evan Rottier. Die net als Hokken net bij die 0-2 heel veel ruimte krijgt toch. Om richting het 16 meter gebied van Feyenoord te gaan. Jiménez is op de grond gaan zitten. Blijft zitten. Op het moment dat ADO gaat wisselen. Is het ook Jiménez die eruit gaat? Ja. En erin komt Jan Zamburek. Hij verving hem ten opzichte van vorige week. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in de basis. Dat wordt dus nu teruggedraaid. Eduardo gaat ook het veld uit. Jesse Bal gaat erin komen. Dat zijn dus de twee wissels. Zo 20 minuten voor het einde van de wedstrijd. Jiménez dus op misschien wel.
1: Ja, die spelers moeten veel meters maken. Natuurlijk ook voorin. Eduardo, ik ben wel een fan van die Eduardo. Ik vind hem wel af en toe misschien nog een beetje druistig. Kan af en toe nog wat rustiger worden aan de bal voorin. Maar hij heeft heel veel snelheid. Hij heeft best wel wat dreiging ook in zijn spel. En hij heeft vandaag, zo zeggen ze dat dan mooi, veel vuil werk opgeknapt voor ADO voorin. Feyenoord heeft de bal weer. 68 minuten. ADO leidt met 2-1 in de Kuip. Maar nu is het uitkijken. Er zit een voetje tussen. En hier is wisselmoment. Hier is wisselmoment. Jesse Bal. Koud in het veld. Jesse Bal. Hij is alleen op de helft van ADO. Maar dit doet Jesse Bal geweldig. Rottier is mee. Hij moet naar de linkerkant. De Ruiter kan hem afleggen op Rottier. De Ruiter. Kansrijk. Oh, de Ruiter. Wat doe je nu? De Ruiter verspeelt de bal in de handen van de doelman. Weer een grote kans, Gert.
0: Hij verslikt zich in die bal. Dat is jammer zeg, in de 16. Wat een kans opnieuw voor ADO Den Haag. Dat als het eruit komt echt wel heel erg gevaarlijk is tegen de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Maar nu alle hens aan dek, want Feyenoord in de aanval daar aan de rechterkant. Hach Moussa vraagt zich af waar zijn ploeggenoten zijn. Heeft niet heel veel afspeelmogelijkheden. En dus moet het allemaal maar even via de centrale verdedigers. Waar onder andere Marmol dus staat met Sam Stijn. Die de bal komt halen met naast zich Valente. Valente dan met het hoge balletje het 16 meter gebied in. Daar bij de achterlijn binnengehouden. Nee, niet door Hach Moussa. Doeltrap is daar voor ADO Den Haag. Als we even kijken naar het uitvak zien we opnieuw het... Geluid, nou, dat horen we dan. We zien het geklap. En de supporters van ADO die denk ik naar de overkant aan het zingen zijn. En natuurlijk ook het tijdrekken van ADO. En dus ook het gefluit dat erbij hoort. Nick Jema met de lange bal naar voren. Naar bal op de knie. In de richting van Hawkins. Hawkins, kan hij daar nog wat mee doen? Valt op zich wel lekker in. Zo, de eerste praxis die we van hem hebben gezien zijn alleraardigst. Ook nu de bal bij zich gehouden, binnengehouden. Voorzet, niet onaardig in de handen van Ernst. Dat is jammer, weet daar Jesse bal niet te bereiken. Niet onaardig hoor, wat ze laten zien. ADO in de Kuip, dat hebben we al heel veel gezegd. En we kunnen het blijven herhalen. Maar het is vooral die voorsprong die vastgehouden moet worden. En dat is wel een taaie missie met 20 minuten te gaan.
1: Hach Moussa, bal op de paal. En in de rebound gaat hij er niet in. Bijna 2-2, daar komt ADO heel goed weg. Ja, wat is die Hach Moussa dan gevaarlijk, hè? Je ziet hem eigenlijk bijna niet, die Hach Moussa. En hij dreigt wel heel veel, maar heeft weinig gevaar uitgericht. Maar nu schoot hij eigenlijk een beetje uit stand buiten de 16. Op de binnenkant van de paal is daar bijna 2-2, terwijl ADO de kans op 1-3 heeft laten liggen. Het is een heerlijke wedstrijd in Rotterdam-Zuid. En de bal komt in de handen van Nicky Ema. Het is echt een leuke wedstrijd aan het worden, hoor. En dat is echt een compliment ook aan ADO. We hebben het al heel vaak gezegd vandaag, maar ze doen het gewoon fantastisch. En dan mag je dat ook gewoon vaak zeggen. Want ADO is niet de favoriet in de Kuip. Dat is logisch. Maar ADO geeft een hele goede prestatie. Bal doet het ook goed. Ja, in de counter is ADO levensgevaarlijk. Ik vind ADO vandaag in de aanval gevaarlijker eigenlijk dan in de eerste drie wedstrijden van dit seizoen. Ja. En dat is ook een groot compliment aan de ploeg van Robin Peter. Die een strijdplan heeft gemaakt, Gert. Die ja, gewoon uitstekend werkt,
0: klopt.
1: Toch?
0: Het klopt gewoon. Alles klopt. En het helpt natuurlijk ook dat iedereen, alle spelers... ervoor gaan en lekker in de wedstrijd zitten. Dus in dat opzicht alleen maar goede punten. Met Milan Hokken nu in de aanval. ADO Den Haag, Jesse Bal. 1-2'tje met Hokken. Hokken heeft daar ruimte bij Ratering. Daar de rechtsback van ADO. Gaat hem naar Hawkins brengen. Daar aan de rechterkant 16. Lage voorzet. Eruit gaat door Feyenoord. Hawkins opnieuw met druk. Maar nu Valente. En dan kan Feyenoord er misschien uit aan de linkerkant van het veld. Tegenstoot met Hach Moussa aan de rechterkant. Nog niet bereikt. Misschien via Stijn. Stijn inderdaad. Hach Moussa. Wat een ruimte voor de buitenspeler van Feyenoord. Feyenoord gaat naar binnen. Hach Moussa 2-2 in de Kuip. Een ruim kwartier voor het einde van de wedstrijd is hij daar dan toch. En dan is het Hach Moussa die de gelijkmaker binnenknalt namens Feyenoord. Hij liet al van zich horen. Dat deed hij via de binnenkant van de paal. Dat werd overleefd door ADO. Maar dit schot was... ja, gewoon te machtig. Te goed voor Kylian Nkema om er ook maar iets tegen te doen. 2-2 in de Kuip.
1: Schitterende goal van Hach Moussa. Het is een van de beste spelers van de Eredivisie. Hach Moussa, hij maakt 2-2 in een fase waarin ADO het laat liggen. Want ADO heeft kansen gehad. ADO heeft kansen gehad op 1-3. Maar het is nog niet voorbij, hè? Want hier is Rottier. Rottier naar de rechterkant. ADO gaat meteen in de tegenaanval. Hawkins op de helft van Feyenoord. Hawkins met een voorzet wordt gekraakt. En bovendien gaat hij ook nog via zijn eigen been. Je hebt een beetje het gevoel dat ADO het in de laatste 5 minuten heeft laten liggen. 2-3 uitbraken. 2-3 kansen om iets te creëren via de Ruiter, via Rottier. Maar het leverde weinig op. Hier is Kilo. Die heeft ook weer veel ruimte, hoor. Kilo richting de 16 meter. Bal gaat naar Hawkins. Deze wedstrijd die is echt een gevecht aan het worden, hoor. In de Kuip met Mulder. Mulder misschien met een voorzet dan. Mulder wacht lang. Ja, het paasje is goed. En dan, oh, de actie was daar wel van Ratrink. Hij gaat over de zijlijn. Ja, ook met 2-2 is er nog niks verloren, Gert.
0: Ik vind het wel gewaagd en dapper dat ADO Den Haag na die gelijkmaker ook nog steeds zo naar voren speelt. Ja. Echt wel flink naar voren met z'n allen en dreiging opzoeken en kansen willen creëren. Dat is iets wat tegen AZ bij een achterstand gebeurde. Dat eindigde niet goed met nog een extra tegendoelpunt. Maar nu, ja, ADO speelt zo'n goede wedstrijd. Heeft zoveel kansen gecreëerd in de Kuip dat het gewoon blijft proberen. Rotier nu, Silla aan de linkerkant op de zijlijn. Zal hem voor moeten gaan geven zometeen. Heeft Zamburek bij zich. Zamburek, de middenvelder van ADO met de actie, is wat enthousiast. Moet hulp krijgen van de Ruiter. Daar gaat het fout voor ADO in het 16 meter gebied. Is het Stijn die overneemt namens Feyenoord. Dan kan de ploeg van Bronckhorst er wellicht uit. Nee, het moet allemaal eerst nog via de doelman Ernst. Even tempo terug. Is misschien helemaal niet zo verkeerd voor ADO.
1: Nou ja, het gekke is een beetje. Het staat 2-2. Feyenoord-ADO 2-2 is nog steeds een resultaat voor de Hagenezen. Maar ja, als je naar de eerste 74 minuten kijkt. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat ADO denkt. Ja, drie punten zitten er misschien ook wel gewoon in. Kijk, hier verspeelt Ueda de bal. En er is weer zo'n counterkans. Rotier. Rotier doet eigenlijk bijna alles goed in deze wedstrijd. Dit is ook weer een aardig idee. Maar de paas is te hard. Ja. Ik snap op zich Peter wel dat hij ergens ook voelt. Tuurlijk, 2-2 zou nog steeds een prima resultaat zijn voor ADO. Al denk ik dat je na een 2-0 voorsprong in de tweede helft misschien wel meer hoopt. Maar ja, er zit ook echt wel wat in die counter. Dus het is een beetje gokken. Het is een beetje Russisch roulette. Ga je vol voor die 2-3 of koester je uiteindelijk na een minuut of 80 toch het punt en ga je dan vol naar achter. Valente heeft de bal namens Feyenoord.
0: Maar is het dan zo dat je nu voor de derde keer dit seizoen wel de bloemen gaat krijgen, maar niet de punten? Dat zou natuurlijk ook. Ja, dan is het wel heel erg leuk geweest dat je 2-0 voor hebt gestaan. Maar heb je er achteraf helemaal niets aan gehad? En dan kan je wel zeggen van ja, we speelden een goede wedstrijd. Ja, sta je wel nog, net als Willem II en Cambuur, puntloos onderaan in de Eredivisie. Dan is het misschien dat ene puntje er ook wel het koesteren waard. Interessante afweging. Lekkere actie hoor van Feyenoord. En is het dan ook gelijk de voorsprong voor de Rotterdammers? Het gaat daar echt maar net goed. Het is ongelooflijk dat Feyenoord hier niet de voorsprong pakt.
1: Dat deze bal er niet gaat. Ja, maar wat een actie. Hè? Wat is er een goede voetballer, die Hajj Moussa. Echt. En Nicky Jema weer met een belangrijke redding. Want in tweede instantie werd de bal ook nog op doel geschoten door Lopez. Terwijl het Haagse kwartiertje is begonnen. Dat scanderen nu de Haagse supporters. Maar op dit moment is het Haagse kwartiertje er vooral eentje van overleven in de eigen 16 meter. Hajj Moussa heeft de corner aan de linkerkant van het veld. En Feyenoord laat zich meer horen. Het legioen is wakker geworden. Dat was eigenlijk al na die 1-2 zo. En dat horen we nu nog meer. Hajj Moussa bij de eerste paal. Weggewerkt de bal en bovendien een overtreding. En dan is dit even een moment om rust te pakken.
0: Valente was het met de overtreding. Wie ligt daar dan op de grond? Is dat Silla, denk ik. De linksback van ADO Den Haag. Die even is blijven liggen. Komt er dan ook verzorging in het veld? Want dan heb je natuurlijk weer
1: 11 tegen 10
0: minuutje. Nou ja, je ziet dat Silla opstaat gelijk. Geen verzorging wil. Ja, dat is natuurlijk wel wat je ziet dan met die nieuwe regel. Dan een speler sneller opstaat. En dan zal het dus niet echt ernstig geweest zijn bij de linksback van ADO.
1: Nee, en nu 11 tegen 10. Dat zou dodelijk kunnen zijn. Hè? Feyenoord drukt. En 1 minuut is lang hoor. 11 tegen 10 in deze fase van de wedstrijd. Daar wil je niet aankomen. Dus de bal richting bal. Maar bal komt er niet aan. Ja, het is vooral vuilwerk opknappen wat de Haagse aanval nu moet doen. Die moeten sleuren, die moeten werken, die moeten peuren. Die moeten de verdediging van Feyenoord het zo moeilijk mogelijk maken. En die moeten een beetje ondankbaar werk op dit moment doen. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Als je namens ADO tegen Feyenoord in de Kuip speelt, dan moet je hard werken. Dan moet je afzien. En dan is dit wel helpend. Een misverstand bij Feyenoord achterin, waardoor het tempo er een beetje uitgaat. Wat daarna weer in eigen middencirkel. Het is nog een klein kwartier plus extra tijd met Sam Stijn aan de bal. Stijn die wel aardig invalt, de Hagenaar. Maar toch ook al wel wat kansen heeft gehad voor Feyenoord. CGL naar de rechterkant. Ja, zo is het prima verdedigen voor ADO, Gert.
0: Er gaat ook gewisseld worden zometeen. Het is een behoorlijke afstand zo om te kijken. Maar als het goed is, is het Matteo Waam die zometeen het veld in gaat komen bij ADO Den Haag. Voor de laatste 13 minuten. Want zoveel speeltijd staat er nog op de klok bij die 2-2 tussenstand in de Kuip. Waar Feyenoord ADO op bezoek heeft. En het een behoorlijk taaie tegenstander zal vinden. Met Hajj Moussa nu, die de bal richting het 16 meter gebied brengt. Daar de communicatie goed.
1: Heel goed.
0: Met Hokke die de bal laat lopen voor Nick Jema. De doelman van ADO gelijk met de lange bal naar voren. Nou, daar krijgt Hawkins hem bijna in de schoot geworpen. Maar leek er niet helemaal klaar voor te staan. En dus bal direct weer kwijt aan Feyenoord. Dat op het middenveld balbezit heeft met Zegiel. Zegiel die hem geeft aan Marmol. Zijn bal naar voren is niet al te best. Er zit iemand van ADO tussen, dat liever gezegd. Dat betekent de inworp met Valente terug naar Marmol. Marmol dan vervolgens naar rechts. Watanabe, zo speelt Feyenoord de bal even rond. En merk je toch echt dat de ploeg van Bronckhorst langzaamaan wat meer richting de 16. Oei. Van Adel gaat, is dat dan geen overtreding?
1: Nee, denk ik niet. Ja, het was een beetje een schouderzetje in de rug. Het is wel riskant, hè, met een volle kuip. Daar willen scheidsrechters nog wel eens door beïnvloed worden. Maar het lijkt er toch op dat dit niks is. Maar goed, je weet het nooit. Er zal nog wel iets naar kijken. En het publiek mengt zich erin. Feyenoord is ondertussen verder gegaan met aanvallen met Lopez. Het is een geweldige voetbalmiddag in de Kuip tussen Feyenoord en ADO, waar het 2-2 staat. En je echt ADO een resultaat gunt, hoe het ook afloopt. Maar goed, zover is het nog niet. En bloemen liggen pas bij de finish, hè, zo zeggen ze dan. Met Zegial naar de rechterkant van het veld. Harts Moussa, de beste Feyenoorder in de tweede helft. Harts Moussa, dat is toch een man waarbij je altijd wel wat kan verwachten. Nu tovert hij, krijgt hij hem bij Zegiel. Terug naar Harts Moussa, oppassen, de ruiter moet hem verdedigen. Krijgt rugdekking, oh, maar dan komt er toch weer langs die Harts Moussa. Bal over de zijlijn, dan zal Feyenoord gaan wisselen. ADO denk ik nu nog niet, na 79 minuten. Maar de bal ligt daar, aan de zijkant. En bij Feyenoord gaat onder andere naar de kant. Of is dat toch ADO al? Oh, die gaan wel
0: logischer zijn. Hoewel logisch in de zin. Als Silla gaat eruit, Wamer in. Dan betekent dat Milan ook naar de linksbackpositie zal oversteken.
1: Ja, opvallend moment. Want meestal zie je dat bij een verdedigende situatie dat niet gebeurt.
0: Nee, klopt.
1: Robin Peter kiest ervoor om het wel te doen. Hij kan meteen aan de bak, denk ik.
0: Het is niet lekker invallen, denk ik.
1: Lijkt mij ook niet. Lijkt mij ook niet onder druk.
0: Intensiteit binnenkomt. Ja. Met zoveel druk gelijk erop. Ja. Ja, dat wordt interessant.
1: Ga er maar aan staan.
0: Inderdaad.
1: In de eigen 16. Feyenoord met zoveel vuur op dit moment in het leven. Met vuur in het elftal. Dan moet je er wel meteen staan als verdediger. En dan komt hij. Oh, dan komt hij hem wel meteen weg, Waam. Maar hij is nog niet helemaal weg. Valente, Stijn. Oeh, dat is gevaarlijk. Geen hens. De bal is ook nog niet weg. En daar is hij in de handen van Nicky Ema. En dat is positief voor ADO, want die had ook wel eens verkeerd kunnen vallen, Gert.
0: Ja, daar gaat alles net goed voor de ploeg van Robin Peter. En dus nog altijd die 2-2 tussenstand met 10 minuten op de klok. Ja, wat kan ADO nog? Kan ADO nog wat? Is de betere vraag, denk ik. Zeker na het wisselen en misschien toch ook wel het besef dat een punt gekoesterd moet worden. Nou ja, dat zeg je dan. ADO gaat gelijk weer de aanval opzoeken. Althans doet het met de lange bal richting Jesse Bal. En dan gelijk de ruiter en Zamburek die zich daar gaan melden. Dan blijft staan een inworp voor de bezoekers. Die wordt genomen door de nieuwe linksback nu, Milan Hokke. Hokke terug naar Waam. En Waam dan weer naar Nikema. Zo heeft ADO de bal even. Ja, en als jij de bal hebt, kan je geen kansen tegenkrijgen. Dat zult er ook wel een beetje te vies zijn. Hoe lelijk de cliché ook is. Raterink dan terug naar Nikema. Zoeken naar de speldenprikjes wellicht. Of gewoon de bal zo lang mogelijk in de ploeg houden.
1: Ja, het is eigenlijk ook wel Van Michem die je nu mist. Hè. Het is toch een jongen die overal een beetje vervelend tussendoor loopt. Die een voetje ertussen heeft en die de bal ook eigenlijk bijna nooit verliest. Maar ja, zijn vervangers kunnen het misschien ook wel. ADO op de helft van de tegenstander. Wat kunnen ze misschien in deze situatie met de bal naar de ruiter? Ik denk niet dat die goed is. Nee, die is niet goed. Die is veel te hard. Maar er lag wel weer ruimte. Want bij de ruiter zie je dat er eigenlijk geen enkele Feyenoorder in de buurt is. Dat is opvallend, vind ik. Want de ruiter staat dan een meter of 20 bij de cornervlag vandaan. En als hij de bal wel krijgt, ja, dan kan ADO gewoon weer gevaarlijk worden. Maar dat gebeurt nu niet. De bal is wel nog voor ADO op de as van het veld. Maar Sam Stijn heeft hem overgenomen voor Feyenoord. Kleine 10 minuten nog. Stijn stoeit een beetje met de bal. Maar uiteindelijk komt de bal wel weer voor de Rotterdammers aan de linkerkant bij Valente.
0: Valente, zo is Feyenoord gelijk weer op de helft van ADO Den Haag. Valente in de 16 zelfs met de voorzet wordt gekraakt. Daar nog het gevaar, want afstandspoging. Zegiel, oh wat een redding weer. Ongelooflijk zegt die Kylian Nkema. Wat een redding zeg van de doelman met zijn linkerhand uitgestoken. Daar om die bal bij de tweede paal weg te halen. Die zit er lekker in. Dat is een goede keeper. Je zag het in de wedstrijd tegen Groningen. Die uitslag had veel groter kunnen zijn. Goede reddingen. En ook vandaag tegen Feyenoord laat hij zich gelden. Hoekschop is daar. Mulder die wegkopt. Dan gaat daar ook gelijk Hawkins weer wat druk zetten op de rechterkant. Lukt niet. Bal gaat opnieuw het 16 meter gebied in. En ook gelijk weer over de achterlijn. Hoekschop voor Feyenoord. De druk staat vol op de ketel bij ADO Den Haag. Met nog 7,5 minuut te gaan.
1: ADO ligt bij de begraafkist. Maar hopelijk komen ze er niet in de slotfase in de Kuip. Het is 2-2. 83ste minuut. Corner komt daar. Wordt weggekopt door Mulder. En dan is de bal bij Zegel. Ja, we geven soms misschien wel iets te weinig credits aan keepers. Maar Nicky Jema houdt ADO hier echt op de been hoor. Zegel richting de 16 meter. Komt hij uiteindelijk bij Valente. Valente naar Stijn. Valente die de bal daar nu terug kreeg. Het is Kraaienveld trouwens, de invaller. Zojuist binnengekomen, gedebuteerd dit jaar Kraaienveld bij Feyenoord. En die mag af en toe ook zijn minuten maken met Hatsmoussa. Die heeft er twee om zich heen. Zegiel, de creatieve man op het middenveld. Dan gaat hij naar Valente, naar Stijn richting de 16. En zo is de omsingeling weer compleet. Maar wordt het voorzet van Stijn uiteindelijk gekraakt. En zijn we weer in de middencirkel. Gaat het allemaal wat te traag? Volgens het Feyenoord publiek mag er wel wat meer tempo in. Voor ADO is het prima zo. Voor ADO is het prima om het zo te verdedigen. Bal bij Valente. 25 meter van de goal. Valente indraaien. Oppassen. Tweede paal. Bal gaat net naast. Het scheelt allemaal niet veel. Maar ADO is weer een moment doorgekomen. Heeft weer een moment doorstaan. En dan zitten we in minuut 84. En is het nog altijd 2-2.
0: Volhouden, volhouden, volhouden. Het is een taaie slotfase op deze manier. Voor ADO Den Haag. 2-2 de tussenstand met 6 minuten te gaan. En de doeltrap dus voor Kylian Nkema met een aantal fantastische reddingen. Houdt hij zijn ploeg op de been hier in de Kuip. En hij wijst nu dat iedereen maar naar voren moet gaan. Er komt geen korte doeltrap. Nkema ziet ook dat de ruiter en bal heel ver op de helft van Feyenoord staan. Het gaat via tussenstation Milan Hokke. Hokke daar op de middenlijn, toch even terug. Naar Matteo Waam, zojuist ingevallen dus. Kilo dan, de middenvelder, naar Zamburek, andere middenvelder. Terug naar Matteo Waam. En dan is het Nkema die het even opnieuw moet gaan organiseren en bepalen. Lange bal nu wel, dat is wat harder op het hoofd van Valente. Kopt, maar gaat achteruit die bal. Dat betekent dat dat gunstig is voor ADO met Rottier nu in balbezit. Rottier, wat een ruimte opnieuw. Rottier richting het 16 meter gebied. Raterink aan de rechterkant, brengt de bal terug. Bal, Rottier. Oh, wat is dat zonde dat die bal daar niet lekker valt. Het was het kaatje van Jesse Bal richting Rottier. Niet over de grond en ik denk dat dat vooral... De middenvelder van ADO Parten speelde in het niet aan kunnen nemen. Er zat natuurlijk ook een verdediger van Feyenoord dicht bovenop. Als ADO dit ook goed doet, daar in de hoek van het veld. En de vrije trap mee
1: krijgt.
0: Ja, lekker plekje.
1: Dat is een mooie plek.
0: 5 minuten voor het einde van de wedstrijd. Wat kan ADO hier nog gaan doen? En ik ben ook benieuwd hoeveel mensen gaan er mee naar voren en blijven erachter.
1: Ja, je moet oppassen nu. Hè? Want als er een counterkans komt en die bal wordt weggekopt, dan ben je gezien als Feyenoord er vandoor is. Maar ja, het is ook een serieuze kans om zelf wat uit te richten. En je zei het al eerder, Gert. ADO krijgt veel ruimte op die elf van de tegenstander om gewoon 10, 15 meter naar de 16 te lopen. Nu ook Rottier weer. Niemand van Feyenoord die hem oppakt. Dat is echt zeer merkwaardig. Dat zie je toch maar zelden op eredivisie niveau. En dan nog in een volle Kuip ook. Dat je zo naar de 16 van de tegenstander mag wandelen. Nou, wat zit hierin voor ADO? Het is echt wel een kans hoor, met een vrije trap voor Kilo. Veel spelers in de 5 meter. Kilo draait hem in. De redding is daar van de doelman. En dan gaat Rottier daar nog naartoe. Ik denk dat hij hem laat lopen voor een corner. Ja, dit is prima voor ADO, Gert.
0: Helemaal prima, met nog 4 minuten te gaan. Dan kijk ik ook even naar het uitvak. Ja, het is wat te ver weg om gespannen kopjes te zien. Maar die zullen er ongetwijfeld zitten, met nog... Nou ja, een paar minuutjes te gaan. En nu ook de aanval voor ADO. Ja, aanval. Hoekschop die genomen gaat worden. Met Kilo daar aan de rechterkant. Het gaat allemaal wat te traag. Volgens het publiek voor Feyenoord. Het is Kilo nu die hem gaat trappen. Kilo, kan er iemand met het hoofd tegenaan? Bal blijft daar liggen. Overtreding gemaakt. Kon niet zien door wie. Dat zal Mulder zijn. Maar... Wat is er aan de hand? Oh, de vrije trap. Nou, die is snel genomen. Er zaten even wat spelers in de weg. Feyenoord kan er nu dan toch daadwerkelijk uit. Gaat nu de helft van ADO Den Haag op met Hatsmoussa. Hatsmoussa mag ook ver komen. Wordt in de weg gezeten door Rottier. Gele kaart. Ja, dat is dan zo'n nuttige. Hij pakt er ook al een tegen Go Ahead Eagles. Op dezelfde manier eigenlijk. Dat was wat verder terug. Dat was nog op de helft van de tegenstander. Ja, dit is toch wel een gevaarlijke plek ook. Om een vrije trap tegen te krijgen. Zeker als de man die daarachter staat, Sam Stijn heet. De Hagenaar kan de Hagenaar een pijn doen. Laten we hopen dat het leed ADO bespaard blijft.
1: Ja, een minuut of 15 geleden had hij ook een kans voor de vrije trap. Die lag nog iets dichterbij, denk ik. Toen had hij echt een grote kans. Nu zal het misschien eerder een voorzet worden dan een schot op doel. Maar je weet het nooit. Die eerdere bal van Stijn die vloog hoog over. Dat was Geen echt gevaar voor ADO. Maar nu zitten we in de 88ste minuut. Staat het 2-2. En ga je bibberen. Ga je zweten. Ga je met bange ogen toekijken naar dit moment. Want Sam Steijn heeft hem liggen op 30 meter ongeveer van de goal. Doet hij het in één keer? Hij doet het in één keer. De redding van Nicky Ema. Het is een lastige bal. Hij is nog niet weg. Daar is de kopbal. Weer Nicky Ema. Nicky Ema. De man van de wedstrijd bij ADO op deze manier. Oh, wat een redding weer. Kopbal van dichtbij. Nou, had ook niet geteld. Want het is een overtreding. Maar ook dan, hè, want hij pakt hem gewoon. Het is een kopbal van een meter of, nou, ik denk 4-5. En hij, ja, jaagt hem gewoon naar de goal. Dat is echt een knappe redding.
0: Die man moet toch bulken van het zelfvertrouwen op het moment. Ja. Zoveel reddingen.
1: Hij wordt ook toegezongen nu door het uitvak, hè? Ja. Nicky Ema, dat is mooi.
0: En terecht ook. Valente het veld uit bij Feyenoord.
2: Nummer 34, Charles van Houten.
0: En Van Houten die het veld inkomt. Het is het laatste wapenfeit, wisselmoment van de wedstrijd. Toch? Ja, ja. Inderdaad. Ja. Met nog 2 minuutjes te gaan. En de doeltrap, de vrije trap is het, voor Kilian Nkema. Kilian Nkema met de lange trap naar voren. In de richting van Jesse Bal. Verlengt hem over de achterlijn. Nee, ja, dat is natuurlijk iets waar ze bij Feyenoord geen tijd voor hebben. Ze hebben haast met Tjark Ernst. Die de bal gelijk geeft aan een van zijn ploeggenoten. Feyenoord zal naar voren moeten. Het wil die 3 punten. Maar dat is nog een taai verhaal tegen ADO. Dat is deze wedstrijd toch wel gebleken. Waar we nog 1,5 minuut te gaan hebben. Met natuurlijk wat blessuretijd die er bovenop gaat komen. Balbezit is er voor Feyenoord. ADO in de verdrukking.
1: Ik vind het druk op zich nog wel meevallen voor ADO in deze fase. Want Feyenoord moet gewoon winnen thuis van ADO. Maar het valt op zich nog wel mee gelukkig voor Den Haag. In de 90ste minuut zitten we. Feyenoord-ADO 2-2. ADO verdient een punt, absoluut. Op basis van deze wedstrijd. Misschien verdient ADO zelfs wel meer. Maar dat moet nu verdedigen. Want Feyenoord met de bal halverwege de helft van de Hagenezen. Met al die invallers. ADO moet veel achteruit. En daar komt de voorzet in de 16. Hawkins moet verdedigen. Maar Hawkins heeft hem voorlopig niet. Hawkins nu wel. Ja, laat hij hem over de achterlijn lopen. Nicky Ema is er ook. Het is zenuwachtig. En hij wordt over de zijlijn dan uiteindelijk maar gepeerd. Want Van Houten was daar heel lastig. De invaller die er zojuist bij is gekomen. En ze hebben natuurlijk nogal meer. Want Kraaienveld is ook een invaller. En Watanabe heeft hem nu te pakken voor Feyenoord.
0: Zeker door een aanvaller. Goed verdedigd hoor daar van Hawkins. Die daar vol onder druk stond. Het is inderdaad Feyenoord aan de bal. Precies op het moment dat je het zegt is het bal die overneemt namens ADO. Diepe bal in de richting van de Ruiter. Goed verdedigd. Jammer, want de uitbraak is daardoor niet mogelijk voor ADO. Inworp is daar wel met Milan Hocke. Die heeft haast in één keer. Want dat is iets wat ze bij ADO weinig hebben gehad in deze wedstrijd. Haast. Nou, ineens is die haast ook weer weg. Want het duurt even voordat de inworp wordt genomen. Richting Jesse Bal in de hoek van het veld. 4 minuten extra in de wedstrijd tegen Feyenoord voor ADO Den Haag. Met Hocke. Bal gaat over de zijlijn. En dat betekent opnieuw de inworp voor de bezoekers.
1: Ja,
0: vier minuutjes.
1: Valt mee. We hadden een maand geleden best wel wat verwacht misschien van ADO. Maar misschien niet dat het eerste punt van het seizoen in de Kuip zou komen. Maar ADO is er wel dichtbij. Na 3 nederlagen staat het op 2-2 in de Rotterdamse Kuip. En is er een vrije trap voor Feyenoord bij de eigen cornervlag. En dus ADO met z'n allen terug. Het legioen maand Feyenoord nog 1 keer tot aanvallen. Nou, misschien nog wel tot een paar keer meer. Want 4 minuten duren lang als je moet verdedigen. Naar de linkerkant van het veld. CGL gaat opstomen. Hawkins is erbij. Rottier is er ook bij. Nog 1 keer alles geven, jongen. Rottier, je hebt zoveel gelopen weer. Maar je moet er nog heel even aan trekken. Je moet nog heel even sleuren. Je bent nog niet klaar in deze wedstrijd. ADO is nog niet klaar. Het punt is nog niet binnen met Kraaienveld. Kraaienveld die een paar meters mag maken. Bal staat wel in de buurt, maar iedereen bij Feyenoord staat stil. Dus het is prima zo. Watanabe dan naar die andere invaller. Er komt een schot, maar die gaat over de goal. Het is prima, want ja, dan moet Feyenoord het van dit soort momenten hebben. Het schot van invaller van Houten gaat over. En er is een doeltrap voor Nicky Ema.
0: Nicky Ema die daar alle tijd neemt. Stijn wilde daar nog de bal klaar gaan leggen voor de doelman. Die, ja, de haast dus niet heeft. Die wacht even tot al zijn medespelers de helft van Feyenoord op zijn. Daar lijkt het op. En dan komt daar die lange bal in de richting van Jesse Bal. Kan hij hem opnieuw verlengen? Hij raakt de bal met zijn rechtervoet. Schiet omhoog. Weet hij de bal dan in de ploeg te houden? Nee, daar lijkt het niet op. Het is ook een overtreding van de spits van ADO. De vrije trap. Die is al genomen. Je kon het eigenlijk niet eens zeggen. En de bal rolde alweer. Zegiel. Die de helft van ADO opgaat. En dat betekent dat er nog 2 minuutjes te gaan zijn. En Feyenoord gelijk weer het 16 meter gebied van Adel op wil zoeken met Van Persie. Van Persie dan, bal terug naar Marmol. Gaat de bal weer richting Zegiel. Aan de linkerkant van het veld is het allemaal waar het plaatsvindt. Dan nu op het middenveld met een van de invallers van een Elzout bijvoorbeeld. Gaat de bal daar rond van rechts. Nu weer terug even naar links in de as van het veld van een Elzout. Van Persie. Van Persie, dat is wel erg ver om te gaan schieten. Ik dacht heel even dat hij die intentie had, maar nee, dat gaat niet gebeuren. Bal moet namelijk naar de rechterkant. Voorzet, wie loopt daar tegenaan? Zegiel kan de bal er niet aannemen. Ziet de bal wat naar achteren stuiteren. En dan is het daar op het middenveld opnieuw het balbezit met Van Houten. De invaller dus als laatste het veld ingekomen. Feyenoord dus met de omsingeling. ADO onder druk. Nog een minuutje, Menno. Nog een minuutje.
1: Ja, nog een minuutje. Wat de nabe. De bal naar Zegiel. Even nu doorkomen. Zegiel tweede paal oppassen voor Stijn. ADO krijgt hem weg. De ruiter is daar in de 16 om te verdedigen. Niet over de achterlijn, want dan wordt het een corner. Ja, het wordt een corner. Dat wil je niet nu, maar het wordt hem wel. Ja, en dan gaat die Kuiper nog één keer achter staan natuurlijk. Want in de laatste minuut van de extra tijd krijgen de Rotterdammers een corner. Dat is niet wat je wil nu. Want dan wil je die druk niet hoger laten worden. Maar het gebeurt wel. Alles en iedereen richting de 16 meter van ADO. Overleven nu deze corner. Koppen weg. Ja, hij wordt weggekoppeld. Daar is Stijn. Stijn! Oeh, de redding weer van Nikiema. Die krijgt hem recht op zich afgeschoten. De keeper van ADO. En die heeft dan nog een counter in gedacht. Oh, en daar is aan de rechterkant Hawkins. Dat is wel goed gezien, maar de bal is niet goed. Dat is jammer, anders had hij zo op de goal afgekund. Nou, 20 seconden nog, Gert.
0: Ja, het betekent wel met die lange snelle bal naar voren dat je Feyenoord de gelegenheid gunt om tegenstoot te doen. Maar daar zijn ze niet heel goed in. Hawkins, ja, krijgt dan net niet bij Jesse bal. Dat is jammer. En dan nog 10 seconden. En de lange bal naar voren namens Feyenoord in de richting van Van Persie. Van Persie, de 16 in. Van Persie, oh, waam.
1: Wat een heerlijke tackle. Dan ben je als invaller belangrijk, hoor.
0: Over de zijlijn. En Zegiel met inworp. Klaar.
1: Het is afgelopen.
0: Klaar. 2-2.
1: Een punt. ADO heeft punt. Het eerste punt.
0: Ongelooflijk in de Kuip.
1: Geweldig.
0: Punt voor ADO Den Haag. En jeetje, man.
1: Dik verdiend, Gert. Dik verdiend. Niet ADO heeft uitstekend verdedigd. Heeft in de counter toegeslagen op de momenten dat het kon doen. Het had misschien nog, maar dan ben je wel heel kritisch. Ja, op het moment van die 1-2 had het kans op 1-3. Maar het is een geweldig resultaat van ADO. Het heeft het visitekaartje afgegeven. En ik denk dat het niet alleen voor vandaag belangrijk is. Maar ik denk dat ADO dit mee kan nemen naar de maand september, de maand oktober. Dat het altijd kan terugvallen op het feit dat het dit in de Kuip heeft laten zien. En dan ga je ook in andere wedstrijden punten pakken.
0: Ja, zeker. Het is natuurlijk ook de druk van... Je staat niet meer op nul in de Eredivisie.
1: Ja, daar ben je vanaf.
0: Dat is wel een heel erg lekker gevoel, ja, ja. Natuurlijk zo. De manier waarop het gebeurt tegen Feyenoord in de Kuip is extra lekker. Maar met name dat van die nul af zijn, ik denk dat dat toch wel een van de belangrijkere dingen is voor ADO. Want we hadden het erover, voorafgaand aan de wedstrijd, ook van... Ja, weet je, als je dan 6 wedstrijden straks gespeeld hebt, Fortuna is geen makkelijke tegenstander, Twente uit is niet makkelijk. Ja, dan na 6 wedstrijden 0 punten, ja, dat is ook niet lekker. Je bent nu van die vermaledijde nul af. Ik denk dat dat toch wel iets meer vrijheid met zich meebrengt ook. Ja, en dan zeker in zo'n wedstrijd. Kijk, als je heel kritisch ernaar gaat kijken, je geeft een 2-0 voorsprong weg. Maar een punt tegen Feyenoord, dat is iets waar je vooraf echt voor had getekend.
1: Ja, absoluut.
0: Zeker op de manier waarop.
1: Absoluut. En dat is ja, net zo belangrijk als het punt. Want je moet als groep ook het gevoel krijgen dat je in de Eredivisie wat kan doen. Dat je in de Eredivisie je rol kan spelen. En ja, bij AZ uit speelde ADO ook heel lang goed. Daar nam het dan geen resultaat mee. Maar ja, vandaag doet het dat in een andere zware uiterstijd wel. En ja, dan maar kijken wat je inderdaad volgende week tegen Fortuna weer kan doen. Dit zal echt heel, heel, heel veel vertrouwen geven aan de ploeg van Peter. En die stappen zo dadelijk de spelerstunnel in en gaan de Kuip verlaten. Dit schitterende, prachtige voetbalstadion met een 2-2. En dat is, ja, dik en man, dik verdiend.
0: Ongelooflijk. En de man van de wedstrijd aan de kant van ADO, die mag duidelijk zijn. Dat
1: ja,
0: is,
1: ja, ja.
0: Dat is Kylian Nkema. Ja. Jeetje, man, wat een waanzinnige reddingen van zijn kant. Ja, en dus een punt. Een punt voor ADO in de Kuip. En natuurlijk ga je de interviews later vandaag op de socials, op de website vinden van Omroep West. En vanavond ook in TV West Sport om 8 uur de samenvattingen van het amateurvoetbal van gisteren en vandaag. En natuurlijk ook een interview uit deze wedstrijd. Want hier gaan we nog wel even van nagenieten. Feyenoord ziet ADO stunten. En pakt een puntje. ADO, ongelooflijk. In Rotterdam. Eindstand hier in de Kuip. 2-2. Fijne middag nog.
3: Dit is Radio West. verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
12: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
13: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
12: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
15: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
16: Dus het maken van staal wordt schoner.
17: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
18: Maar moet dat dan in Nederland?
19: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
14: En wat levert dat dan op?
17: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
14: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
20: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
21: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
22: In Den Haag is het 20 graden en in Gouda 21. Het is bewolkt, maar af en toe komt de zon er nog even door.
23: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
22: Goedemiddag, je luistert naar het uitgestelde regionieuws van 4 uur. Ik ben Richard Grootbot. Een 19-jarige man uit Delft is gisteravond omgekomen bij een aanrijding tussen drie auto's in Flevoland. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Ook twee andere jonge mannen kwamen bij het ernstige ongeluk om. Een 17-jarige man uit Oosterwijk en een 17-jarige jongen uit Groesbeek. Vijf anderen raakten gewond. Een fysiotherapeut uit Hillegom heeft mogelijk gefraudeerd met declaraties bij zorgverzekeraars. Blijkt uit een verslag van de curator die onderzoek deed naar het failliete bedrijf. De praktijk sloot in oktober vorig jaar de deuren. In Leidschendam-Voorburg heeft PRO het voorlopig akkoord met andere partijen in de gemeente aan de kant geschoven. De mogelijke bouw van vakantiewoningen in recreatiegebied Vlietland was voor PRO een onoverkomelijk punt. De onderhandelingen over een coalitie moeten nu opnieuw beginnen. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overig nieuws.
0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
22: Na de reclame verder met muziek bij Radio West. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
24: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
25: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
27: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
26: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
27: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
28: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
29: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: 89.3 FM.

0: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
4: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Vinkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam erbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
16: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
19: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
18: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
21: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
24: Tot 7 uur, muziek van

zondag 30 augustus. Dit is Muziek van alle tijden, aflevering 340. Ik ben Rob Langeveld. Op deze laatste zondag van augustus mag ik uw verzoekplaten aankondigen in dit programma. Met weer zeer uiteenlopende aanvragen. Van Neil Diamond via Paul de Leeuw en Supertramp tot Kinderen voor Kinderen. En ik ben natuurlijk nergens zonder technicus Kees Zuurbier. Kees, laten we beginnen met een mooi muzikaal eerbetoon aan Dolly Parton, inderdaad. Afgelopen week overleed ze op 80-jarige leeftijd. Een van haar mooie nummers is I Believe.

Dolly Parton had een paar hele grote hits. En deze, I Believe, werd uitgebracht in 1971. Op een gospelalbum verscheen dit. Afgelopen week overleed ze dus op 80-jarige leeftijd. Ze laat veel mooie muziek na. En, heel bijzonder, in 2046 dan komt er nog een nummer bij van Dolly Parton. Wat heeft ze namelijk gedaan? Ze heeft haar laatste opgenomen lied opgesloten in een tijdcapsule... Die ligt in Dollywood, haar eigen pretpark. En die mag op haar 100ste verjaardag, en dat is 19 januari 2046, worden geopend. Nou, wie weet gaan we het nog meemaken, Kees. De nieuwe van Dolly Parton. Het eerste echte verzoekje in muziek van alle tijden komt van Dini van Zanten uit Wateringen. Ze vraagt een nummer aan voor Wijnand van Zanten. En die komt uit Den Haag. En ook voor zijn helaas overleden vrouw. Daar denkt hij nog steeds elke dag aan. Vandaar dat Dini dit nummer aanvraagt. Neil Diamond, Be

En dan horen we nog een tijdje die Maeve voorbij gaan. Dit is een nummer van Neil Diamond, B dus, uit 1973. En daarbij hoort eigenlijk een film, of althans het komt uit een film. Jonathan Livingston, Seagull. Aangevraagd door Dini van Zanten voor Wijnand van Zanten. Een kort en bondig verzoekje van Bonnie Groen uit Voorburg. Hoi, presentator. Ik geniet elke week geweldig en ik heb een aanvraag. Graag Yves Berendsen met Terug in de Tijd.

0: speciaal voor Bonnie Groen uit Voorburg, Yves Berendsen. Met Terug in de Tijd, een nummer dat werd uitgebracht, niet eens zo heel lang geleden, 2023.
1: Je luistert naar Muziek van Alle Tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio West.
0: En in Muziek van Alle Tijden, u bent het gewend, flitsen we ook door alle tijden heen gedurende 2 uur lang. En omdat het vandaag wel een hele bijzondere dag is, ik wist het eerlijk gezegd niet, maar het is de dag van de zeezenders, zo meldt Arie Jan Stassen uit Utrecht, gaan we u een nummertje laten horen van de Tornado's. En wel het nummer met de titel Telstar. Het is voor alle luisteraars. En Arjan Stassen heeft daar een weetje bij. Want u herkent het straks als u het hoort. Zowel Radio Veronica als Radio Luxemburg gebruikten deze hit uit 1962 dus als jingle. Zoals herkenningstune, zeg maar. En dan ga ik straks nog even vertellen over welk programma het dan precies ging bij Radio Veronica. Eerst maar even dit rare intro en dan Telstar.

0: Ja, dit is echt wel een nummertje met een verhaal in ieder geval. Kunnen we melden dat de Tornado's een Brits bandje was in 1962 dus. En in datzelfde jaar werd er een communicatiesatelliet gelanceerd. En laat die nou ook toevallig, of niet toevallig, Telstar heten. En over Telstar gesproken, ze spelen tegenwoordig in de Eredivisie. Nog altijd is dit nummer het opkomstlied dat gedraaid wordt als alle spelers het veld oplopen. Nou, en waar kennen we dan het nummer van? Van welk radioprogramma? In 1962 had Johnny Hoes samen met zijn dochter een programma. En de titel van dat programma was Uitzending zonder naam. En daar klonk dit muziekje dus bij. Nou, met dank aan Arjan Stassen uit Utrecht, want die vroeg dit aan. En de volgende aanvraag komt van iets dichterbij, van Anneke de Ruiter uit Delft. Zij wil graag een plaat aanvragen voor mijn man en ikzelf, zegt ze. Ik wil graag horen Gezicht op Delft van Harry Jekkers. Omdat wij het jammer vinden dat hij, Harry dus, ermee stopt. Want hij kon soms heerlijke teksten gebruiken die niet voor de poes waren. Wij wensen Harry nog mooie, gezonde jaren toe. Wij gaan genieten, zoals iedere zondag, zegt Anneke de Ruiter.
1: Ik ben

gezicht van mijn allereerste meisje, van wie ik 's avonds na het werk in Delft mijn eerste zoen kreeg.

Arie Jekkers maakte dit nummer in 2020 een ode aan Johannes Vermeer en natuurlijk vooral ook een ode aan Delft. Op verzoek van Anneke de Ruiter voor haar man en voor zichzelf. Rob de Jong die stuurde kort en bondig een mailtje. Graag vraag ik aan Something Got a Hold of My Heart van Gene Pitney voor alle luisteraars van West.

0: Rob de Jong wilde dit nummertje horen uit 1967. U hoorde de stem van Gene Pitney en de titel Something Got a Hold on My Heart.
1: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
2: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
3: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
4: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
3: Ja.
2: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.
0: Razend interessant lijkt me dat. Ga ik zeker volgen en ik denk u misschien wel met mij. In Muziek van alle Tijden draaien we natuurlijk zoveel mogelijk muziek. Jan Konings uit Pijnacker vroeg een nummer aan. Een nummer dat stamt uit 2006. Andrea Bocelli en Marco Borsato. Samen schreven ze een nummer Because We Believe. En voor iedereen vraagt Jan Konings dit aan. Hieruit blijkt namelijk wat twee fantastische stemmen teweeg kunnen brengen. Overigens heeft dit nummer, zo meldt Jan, ooit op nummer 1 gestaan. Inderdaad, in de Nederlandse top 40. En laatste hartekreet van Jan Konings. Marco moet zich maar weer eens laten gelden.

Andrea en Marco, Because We Believe. Op verzoek van Jan Konings, Pijnakker. En het volgende verzoekje, dat komt uit Hendrik Ido Ambacht. Jenny Neefs, die vraagt een nummer aan voor Ad Neefs. En natuurlijk ook uit Hendrik Ido Ambacht. Ze schrijft erbij, mijn man Ad werd donderdag 27 augustus 80 jaar. We luisteren met veel plezier elke zondag naar muziek van alle tijden. En ik weet bijna zeker dat hij wel stiekem hoopt dat er een plaatje voor hem wordt gedraaid en aangevraagd. En vorig jaar, om deze tijd, waren we 55 jaar getrouwd. En hadden we, zonder dat we het van elkaar wisten, allebei een plaatje aangevraagd. En we werden nog allebei verrast ook. Nou, nu misschien niet meer, maar misschien wel door de keuze van het nummer. Leni und Ludwig. Schön ist die Jugendzeit.

Dit nummer met de speciale bijbehorende felicitaties en veel liefs van Jenny voor Ad Neefs uit Hendrik Ido Ambacht. U denkt misschien, hey, dat moet een Duits stelletje zijn. Nee hoor, Leni und Ludwig, dat is een Nederlands echtpaar. Ze maakten dit nummer in 1958 en, hey, die naam hebben we al eerder gehoord. Het werd geproduceerd door Johnny Hoes. Joop Hendricks uit Papenveer, die vraagt een plaat aan voor Tineke Hendricks. En hij schrijft daarbij: mijn lieve en zorgzame vrouw is deze week 80 jaar geworden.

0: nou.
1: Tweede halen, ze hebben geen korting, hoor.
0: Nee, geen korting, nee. Nou, geef maar toe. Bijna net zo leuk als Rinus Koevoets, toch? Op verzoek van Joop Hendricks voor Tieneke, die 80 jaar is geworden. Paul de Leeuw nam dit nummer op in 1991. Bejaarde is uiteraard de titel. En nou, hij kan erover meepraten inmiddels, want Paul de Leeuw is nu ook 64.
2: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061.
3: Dit is Radio
0: En het mailadres, dat hoorde u voorbij komen, hè? verzoekplaat@omroepwest.nl. Vanaf komende week gaat André Kolen weer al uw verzoekjes verwerken. En bellen kan natuurlijk ook, hè? Dan luistert hij de voicemail af. 070-307-8061. Een kort en bondig verzoekje, zoals elke week, van Marie-José Wagener van der Kamp, Ella Fitzgerald. Het blijft genieten, mailtje. Deze keer graag A Little Bit Later On.

0: Muziek uit 1936 in muziek van alle tijden. Ella Fitzgerald met A Little Bit Later On. Nou, wij gaan ook 30 jaar verder. En dan komen we uit in 1966. Monique Pieterse Berg uit Zoeterwoude, die vraagt een nummer aan voor Toos Berg Franke, ook uit Zoeterwoude. Dat is haar moeder en die wordt op 4 september 86 jaar oud. Nou, mooie herinneringen heeft ze bijvoorbeeld aan de tv-serie Ja Zuster, Nee Zuster. Hetty Blok en Leen Jongewaard hoort u met Duifies, Duifies.
1: Niet zo duifies, drink niet zo duifies, iedereen komt aan de beurt. Niet in mijn oren pikken, het zijn zulke domme rikken.

op het dak. Voor Toos Berg-Franke uit Zoeterwoude. Deze week wordt ze 86 jaar. U hoorde Hetty Blok, Leen Jongewaard met Duifies, Duifies. En dan een verzoekje uit Rotterdam. Aangevraagd voor Nel Fuik, uit Rotterdam dus. Aangevraagd door Frans Fuik. En het nummer dat hij wil laten horen voor zijn lieve vrouw is George Jones. En de titel van dit nummer, een single uit 1982, is Same Old Me.

voor Nel Fuik uit Rotterdam. George Jones, Same Old Me. Het laatste nummer in dit uur, daar zijn we alweer aan toe. Haagse muziek, Somjeu met Tonight.

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
7: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
10: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
11: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
12: Dus het maken van staal wordt schoner?
13: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
14: Maar moet dat dan in Nederland?
15: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
10: En wat levert dat dan op?
13: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
10: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
16: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
18: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
19: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
20: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
21: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
22: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
23: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Zo, gratis proefverpakking, dat is Attent.
22: Nee, Attents met ds.nl.
25: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
26: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
27: Tot 7 uur, muziek van...

Dat lijkt me toch een heel mooi welkom aan het begin van het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. Dit nummer uit 1974, de titel, kent u wel, hè? School van Supertramp. We hebben het te danken aan Annemarie Keldenich uit Vlaardingen. En zij vroeg namelijk deze plaat aan voor iedereen die in het onderwijs werkt. Omdat de zomervakantie nu echt voor iedereen, dus voor meesters, juffen en kinderen, is afgelopen. En Annemarie meldt, ik wens iedereen in het onderwijs een goed en leuk nieuw schooljaar toe. En hebben die kinderen zelf dan ook nog iets te zeggen? Jawel, en dat danken we dan weer aan José Rapati uit Zoetermeer. Zij wijst namelijk op een nummer, ook over school, van Kinderen voor Kinderen. Titel die wij vonden, hopelijk is het de goede, José, De Weg naar School.

José Rapati uit Zoetermeer vroeg dit nummer van Kinderen voor Kinderen aan. Voor alle ouders en de kinderen die er naar uitkijken. En ik zou zeggen dan ook automobilisten en andere weggebruikers. Voorzichtig, extra voorzichtig de komende weken. Want de kinderen gaan dus weer naar school. Johan van Winde uit Den Haag, die schrijft ons een verhaaltje, kort het een klein beetje in. Op dinsdag 2 september is het voor mijn lieve Toos haar 74ste verjaardag. En tevens onze 33ste trouwdag. Na 2 jaar veel ziekenhuisbezoeken in het LUMC gaan we straks van 1 tot en met 7 september lekker genieten van een mooie Zuid-Limburgse heuvellandschap. Alwaar we via de app ook lekker gaan genieten van de Radio West-uitzendingen. Nou, dat is goed om te horen. En inderdaad, dat kan allemaal tegenwoordig. Hartstikke goed. Wat wil Johan dan graag aanvragen voor Toos en voor zichzelf? Een nummer van André Rieu, Wie Schoen aus Limburg is.

0: Nou, Johan van Winden en zijn Toos die zijn natuurlijk vast al in Limburgse sferen. Dankzij André Rieu. Wij wensen jullie een hele fijne periode toe daar in het Limburgse heuvellandschap. En natuurlijk ook gefeliciteerd met de feestdagen die jullie daar gaan vieren.
1: Naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio West.
0: En natuurlijk zijn er meerdere redenen om een verzoekplaat aan te vragen in dit programma. Bijvoorbeeld als er morgen, 31 augustus, mensen jarig zijn. Dat zijn er vast meerdere. Een van hen is Wil van Loon. Zij is morgen dus jarig. En graag zou ik een plaatje voor haar willen aanvragen van Freddie Quinn. Ze is helemaal idolaat van Freddie en ze wordt gefeliciteerd door haar broers Wim en Anton en schoonzus Henny en ook nog door Raymond en Monique en Emma en Sam en Shirin. Met dank, Anton van Loon.

Jongen, kom bald wieder. U hoorde Freddy Quinn. Een nummer aangevraagd voor de jarige, althans morgenjarige, Wil van Loon. Van harte. Sjaak Pegels uit Schravendeel. Die komt nog even terug op de Amazing 80s. U weet wel, afgelopen week Radio West volledig in het teken van de jaren 80. Sjaak die ging op zoek en die kwam uit in 1984. En daarbij ontdekte die een top 100 nummer. En een nummer dat daar ooit op nummer 24 terecht kwam. In 84 dus. En dat nummer dat Sjaak bedoelt, dat is de Everly Brothers met On the Wings of a Nightingale. En daarbij meldt Sjaak: dit nummer is geschreven door Paul McCartney. Klopt.

Voor alle luisteraars, voor mezelf en voor jullie in de studio. Dat meldde Sjaak Pegels via de voicemail van Muziek van Alle Tijden. De Amazing 80s, daar verwees hij naar. De Everly Brothers hoorde u dus. En ook ingesproken op de voicemail vanuit Turkije dit keer. Niet vanuit Rotterdam-Zuid. Mustafa Tunk is namelijk op vakantie. En hij heeft een toch een soort van hartekreet. De tijd gaat hier langzaam in Turkije. En of hij dat nou juist heel leuk vindt of niet, dat blijkt niet helemaal. In ieder geval geen beletsel voor Mustafa Tunk om een nummer aan te vragen in dit programma. Gordon met Kijk niet meer om. Kijk.

0: Het was 1995 toen Gordon aan de weg timmerde met dit nummer Kijk Niet Meer Om. Aangevraagd door Mustafa Tunk vanuit Turkije dus. Waar hij vindt dat de tijd langzaam gaat. Nou, ik kan je vertellen, Mustafa, ik vind zelf dat die 2 maanden die ik hier Muziek van Alle Tijden heb mogen presenteren voorbij gevlogen zijn. Vanaf volgende week hoort u André Kolen weer 2 maanden en dan mag ik met reces.
1: Harry Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
2: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
3: En dan een klein beetje salamanderbloed.
2: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9, 3/4 van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
4: Als het in je hoofd haalt,
5: incendio!
0: En ik weet uit zeer, zeer, zeer betrouwbare bron dat dit geweldig is om bij te wonen. Ik zeg het er maar even bij. We zijn halverwege het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. En dat betekent dat we geheel volgens traditie een nummer uit het archief plukken van Leen Huisman. Misschien zelfs al 2. De oude joekel dus. Uit 1932 hebben we iets gevonden van Al Boley en Ray Noble. It's Great to Be in Love.

El Boli en Ray Noble hoorde u. Muziek uit 1932. En als je daar even goed over nadenkt, dan is het dus nog maar 6 jaar. En dan is dit nummer 100 jaar oud. En Kees, de technicus, Kees Huurbeer, weet ook nog te melden dat Leen Huisman, onze voorganger in dit programma, aan wie we deze oude joekels allemaal te danken hebben, geboren is in 1931. Dus nog een jaar voordat dit nummer uitkwam. Nou, zullen we nog even bij de oude joekels blijven? Want we hebben ook nog een aanvraag van Maarten Roderkerk uit Rijnsburg. En als eerbetoon aan alle fantastische muzikanten in de vele oude stijl jazzorkesten in de jaren 60, 70 en 80. En in dit geval in het bijzonder als eerbetoon aan een van de beste tenor-banjonisten van Nederland. En dat is Pim Hogervorst. Het nummer dat Maarten graag wil laten horen is Mama's Gone Goodbye van de Stork Town Dixie Kids.

uit 1967, op verzoek van Maarten Roderkerk. En het is vandaag de laatste zondag van augustus. En dat betekent dat er in de programmering van Radio West ook weer wat kleine veranderingen aan zitten te komen. Maar vandaag is het nog helemaal zoals de hele zomer het geval was. Namelijk, aansluitend op dit programma, 2 uur lang Tess Merlot met haar Franstalige muziekprogramma Enchanté. En Tess, kan ik dat alvast verklappen? Ja, dat kan wel. Nou, nee, we houden het een beetje breder. Er wordt live gezongen in dat programma. Dat ga ik vast aankondigen. En om een beetje in de Franse stemming te komen, is hier Gérard Lenormand met de La Ballade de Chanceux.

0: Voor alle fans van Barbra Streisand, Clear Sailing. Op verzoek van Hans Kouwenhoven uit Delft.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: Ja, meestal heb ik er dan nog één kleine toevoeging bij. Namelijk uiterlijk woensdag. Nou, dat verzoek ook namens André Kolen. En een verzoekje dat er ook nog bij is van... check nog even of wat u instuurt ook klopt. Want soms doet de spellingchecker wel hele rare dingen. Zoals misschien in het geval van Kees Leenheer uit Alphen aan de Rijn. Hij vraagt, als plagerij, zegt hij erbij... een nummer aan van Udo Jurgens voor zijn kinderen. En de titel, ja, die hebben we niet kunnen vinden hoor. Amber, Botte, Mot, Dagmenu. Nou, geen idee waar we op uit zouden moeten komen. En bovendien vraagt Kees hem ook aan voor 30 september. Nou, dat is dan weer geen zondag. Kees, Leenheer, we gokken dat we in dit nummer toch de goede hebben. Aber bitte mit Sahne van Udo Jurgens.

0: Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
1: Met Slagroom, alstublieft. Nou, ik hoop dat dit het nummer was dat Kees Leenheer bedoelde. Als aanvraag voor 30 september maakten wij dus 30 augustus van. En als plagerij voor zijn kinderen. En mocht dit nou toch niet het goede nummer zijn, laat het gerust even weten. Verzoekplaat@omroepwest.nl. En dan gaat André Kolen dat de komende weken vast en zeker helemaal goed maken. Nog tijd voor een extra plaatje. En dan kijken we op de verjaardagskalender. En dan zien we dat op 30 augustus 1944 op Westernieland, in Westernieland, geboren is Frederik Jan Sjoors, oftewel Freek de Jonge. En van hem kennen we natuurlijk het nummer Leven na de dood.

Dit was de vandaag jarige Freek de Jonge met Leven na de Dood. Fats Domino hebben we nog staan met CC Rider. See?

Nou, een lekker oudje nog zo aan het eind van het tweede uur van Muziek van alle Tijden. CC Rider, Fats Domino. Nou, mijn 2 maanden cyclus bij Muziek van alle Tijden, die zit er alweer op. André Kolen die zal de komende 2 maanden, in september en oktober dus, uw gastheer zijn. En ik mag beginnen aan mijn reces. IJs en wederdienen, dan ben ik er weer in november en december. We zijn dus aan het eind van het tweede uur van Muziek van alle Tijden. En vanavond, straks na het nieuws van 7 uur, hoort u Aad de Been met Klassiek op West. Ik dank Kees Zuurbeer voor zijn onvoorwaardelijke steun de afgelopen 2 maanden. En ik wens u een fijne avond.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. 2 vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd 4e op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag, daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pakslaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
8: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
9: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
9: tot 9 uur, Klassiek op West.

0: återinföra sex dagars vecka.
1: Welkom voor 2 uur klassiek. Meteen maar begonnen met de geboortedag van een weinig gehoorde componist. Arne Melnaas werd geboren in Stockholm op 30 augustus van het jaar 1933. Hij was een groot liefhebber van de muziek van de Hongaarse componist Georgi Ligeti. En de kenners kunnen dat horen. Zojuist hoorde u het eerste van zijn korenzetser, koorstukjes. De naam was Fritids Problem, over het probleem van de vrije tijd, waarvan je soms zoveel hebt dat je je zou kunnen gaan vervelen. Laten we nog verder luisteren naar de overige 2 deeltjes... uit deze 3 liedjes. Nummer 2, Lief het Arkort. Het leven is maar kort. En Hungrig War, wat betekent dat ik ook nog hongerig was.

S-A-F-S-V-D.

Het Rilke-ensemble onder leiding van Gunnar Eriksson, met nogal wat gezongen problemen die de jarige Arne Melnaas met het leven heeft. Zijn drie koorliedjes gaan respectievelijk over te veel vrije tijd, over het leven zelf, dat maar kort is en dat je vooral honger hebt. Nou, van harte, meneer Melnaas. We gaan deze laatste zondag van augustus nog een keer naar het orgel. De zomer in de Abdijkerk in Loosduinen. Vandaag onze stadsorganist en beierdier Gijsbert Kok. Vanmiddag opnieuw van Loosduinen naar Versailles, met de naam van Jean-Baptiste Lully. Drie stukjes uit zijn Suite du Cinque Temps. Een mars, een ballet en een rigodon.

Orgelmuziek van Jean-Baptiste Lully. Dit waren Jean-Paul Legault en collega's. Vanmiddag in de Abdijkerk in Loosduinen de muziek van Lully en nog veel meer door Gijsbert Kok. Voor mij ligt nog steeds dat mooie boek en de cd's bij het bijzondere project 401 Nederlandse opera's. Vandaag wat meer aandacht voor de aanstichter van deze Nederlandse muziekcultuur. En dan bedoel ik niet René Zegers, die we heel dankbaar zijn voor deze productie, samen met het Nederlands Muziekinstituut. Nee, we gaan veel verder terug. Naar de in 1733 in Leiden geboren Godfried van Swieten. Hij werd diplomaat in dienst van het Habsburgse Hof in Oostenrijk en had het bevorderen van kunst en cultuur als opdracht. Deze grootheid in de Europese kunstwereld was bevriend met Haydn, Mozart en Beethoven. En hij bedacht plekken en programma's voor ze. Maar hij componeerde ook zelf. Voor de Franse opera in Den Haag maakte hij Les Talents à la mode. Over hedendaagse talenten. Hier is de aria Ainsi regarde une belle. Over de blik van een mooie vrouw.

uit de opera Le Talent de la Mode van baron Godfried van Swieten. Opgenomen in het overzicht van 401 Nederlandse opera's, met daarbij een glansrol voor de Franse opera in Den Haag. U hoorde ensemble en solisten onder leiding van Albert-Jan Roelofs. En dan even vooruitkijken in de programma's die we vanaf volgende week kunnen verwachten. Op 26 september neemt Musica Antica da Camera ons mee naar het 17e-eeuwse Venetië. Dan klinkt in de Haagse Lutherse kerk muziek natuurlijk van Vivaldi, maar ook Henricus Albicastro. Dit was een wat mysterieuze Leidse student, afkomstig uit Wenen, en hij maakte prachtige muziek. Maar zijn muzikale carrière ruilde hij plotseling in voor een baan als kapitein bij de cavalerie. En daarna heeft hij nooit meer één noot op papier gezet. Nou, er is nog wel iets van hem, hoor. Ik heb hier van hem drie deeltjes uit zijn Concerto a Quattro in C.

uit het Concert in C Groot van Henricus Albicastro. Zijn muziek samen met die van Vivaldi tijdens het eerste concert van Musica Antica op 26 september in de Haagse Lutherse Kerk. Vandaag hoorde u ensemble Collegium Marianum, maar die 26e Ganna Malkin met ensemble La Sfera Armoniosa. Dan vandaag alweer de afsluitende dag van het Festival Oude Muziek in Utrecht. Misschien was u erbij de afgelopen dagen, maar vandaag nog een paar mooie afsluiters. Zo zie ik vanmiddag een concert door ensemble Musica Temprana, gespecialiseerd in muziek uit de mediterrane en Latijns-Amerikaanse traditie, meestal van langer geleden. Gozos Nuestra Señora de la Antigua, een loflied op onze lieve vrouw van Antigua.

Musica Temprana, ook vanmiddag te horen in het festival Oude Muziek, daar in Utrecht. En vanavond op dezelfde locatie de afsluiting, en die wordt in Tivoli gehouden door een van mijn eigen favoriete ensembles. L'Arpeggiata, gespecialiseerd in vroege muziek uit alle landstreken. Maar ze willen de muziek van toen nog wel eens een forse dosis eigentijdse swing meegeven. Vandaag driemaal Claudio Monteverdi. De toccata uit de opera L'Orfeo. Dan uit de Scherzi Musicali, D'Amiglia Tutta Bella, over mooie jonge dames. En uit het achtste boek met madrigalen over oorlog en liefde. Wat is het verschil? Amor di Cea, wat de liefde ons voorschrijft.

Driemaal Claudio Monteverdi, driemaal ensemble L'Arpeggiata onder leiding van Christina Plouard, die zelf in het ensemble De Luit bespeelt. Ook vanavond te horen tijdens de afsluiting van het festival Oude Muziek in Utrecht. Dan nog naar het eerste concert dat we dit seizoen gaan opnemen in het kader van de Radio West Concerten. Eigenlijk zeg ik het niet goed, want het is een concert in de reeks Oude Muziek in de Oude Kerk. En die Oude Kerk staat in Rijswijk. Een ensemble met daarin Catherine Kok, clavecimbal, Cassandra Lughart, Viola da Gamba, Wouter Verschuren, barokfagot en Henry Heikens, orgel. Zij nemen ons mee naar het Hof van Versailles. Onder de titel Muziek voor de Zonnekoning, Echo's uit Versailles, muziek van Couperin, Warmortier en de minder bekende Theodor Schwarzkopf. Nou, van deze laatste de aria uit zijn Sonata a Tre.

Aria uit de Sonata A3 van Theodor Schwarzkopf. Hij werkte aan het hof in Württemberg, maar was ook een graag geziene gast in het Versailles van de Zonnekoning. Zijn muziek ook tijdens het concert volgende week zondag 6 september om 3 uur in de Oude Kerk in Rijswijk. We zijn erbij en gaan het concert ook opnemen. U kunt daar op die prachtige plek natuurlijk ook zelf bij zijn. Ditmaal is het niet gratis. Ga even voor een reservering naar de site www.oudemuziekindeoudekerk.nl. www.oudemuziekindeoudekerk.nl. Nou, mocht het niet lukken om erbij te zijn, we zenden het concert een week later uit in dit programma. Dan Maurice Ravel, die heel graag werk van anderen instrumenteerde en soms ook parafraseerde. Zo maakte hij een buiging naar de muziek van zijn landgenoot en tijdgenoot Emmanuel Chabrier. Het stukje heet À la manière de Chabrier.

Bernard Chamaillou speelde à la manière de Chabrier, op de manier van Chabrier, gemaakt door Maurice Ravel. Leuk om eens te horen hoe een collega muzikaal over je dacht. Dan kreeg ik onlangs een bijzonder verzoek om aandacht te besteden aan mensen met gehoorproblemen die een bijzonder implantaat dragen. Er zijn trainingen waarvoor ook deze mensen weer van muziek kunnen gaan genieten. Nou, mocht u meer daarover willen weten, stuur dan even een berichtje naar klassiek@omroepwest.nl en dan zal ik u met de organisatie in contact brengen. Wij gaan naar het nieuws en dat doen we met Emmanuel Chabrier zelf. Misschien nog een beetje vakantie met España. Nou, het nieuws nog een heel uur klassiek, dus heel graag tot zometeen.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
3: Hoor je dat, die lachende kinderen buiten in de zon? Leuk, hè? Maar als je een kind bent met een zeldzame ziekte, is dat toch vaak een onbereikbare droom. Je kijkt naar de zomer door het raam van het ziekenhuis. En ja, elke dag heb je wel hoop. Maar ben je toch ook een beetje bang? Het Zeldzame Ziektefonds financiert levensreddend onderzoek, want elk kind verdient een toekomst. Alleen ben ik niks en samen zijn we wel wat. Help ons te helpen. Doneer op zzf.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Abcoude. Toen deden er 6000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Beschrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
10: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
11: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
10: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
11: Al 100 jaar.
10: Van der Geest.
11: Dat is verhuizen en meer.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Tot 9 uur, klassiek op West.
13: Dit is

Welkom terug voor een tweede uur klassiek. Zo door het jaar is er veel Bach te beluisteren. In de vakanties zijn ook de verschillende ensembles die kantatendiensten uitvoeren even met reces. En die kantates hebben bijna altijd een kerkelijke inhoud. Maar Bach maakte veel meer. We gaan naar het jaar 1713. Bach is als organist in dienst van de hertog van Sachsen-Weimar. Hij maakte daar nog geen kantates. Dat was voorbehouden aan de kapelmeester. Toch kreeg hij de opdracht van hertog Wilhelm Ernst om mee te werken aan een cadeautje voor zijn buurman. En dat was een hartstochtelijk jager. Het stuk werd uitgevoerd tijdens de maaltijd na een jachtpartij. U hoorde de openingssinfonia. We gaan nog even door met de aria waarmee de kantate afsluit. Het is een lofzang op hertog Christian, voor wie het stuk bestemd was.

was meer behaakt, is Noer die munter jaakt. Nogmaals uit de jachtkantate van Bach, waarmee we alvast vooruitblikken op de herfst. U hoorde het Bach-collegium Stuttgart met solisten. Maar het is zeker niet helemaal stil in de Haagse kloosterkerk. Aanstaande woensdag is er weer pauzeconcert. Om 13:45 bent u welkom voor een klein concert door fluitiste Fraukje Wieberga en pianist Wim Voogd. Ik beschik nog niet over het programma en daarom vandaag een van de belangrijkste repertoirestukken voor deze bezetting. Het werd door Francis Poulenc gemaakt in 1957... in opdracht van de bibliotheek van het Amerikaanse Congres. Vandaag het eerste deel uit deze fluitsonate van Francis Poulenc.

Allegro Malinconico. Eerste deel uit de fluitsonate van Francis Poulenc. Wellicht ook woensdag te beluisteren tijdens de lunch in de Haagse Kloosterkerk. Dit waren Emily Benen en Andrew West. Woensdag door Fraukje Wiebenga en Wim Voogd. Maar misschien klinkt woensdag ook een fluitsonate van Jiří Antonín Benda, boheems componist die evenals zijn broers werkzaam was aan het hof van Frederik de Grote van Pruisen, verlicht vorst. De sonate van Poulenc werd geschreven voor fluitist Jean-Pierre Rampal. Nou, hier is hij dan toch nog met het Allegro uit de sonate in G-groot van Jiří Antonín Benda.

Veel fluitmuziek vandaag. Dit was Jean-Pierre Rampal samen met Robert Veyron Lacroix. Met het Allegro uit de sonate in G van Giri Antonin Benda. Dan wat dichter bij huis. Gisteren vierde de Haagse pianist René Rakier zijn 90ste verjaardag. René Rakier speelde op vele podia over de hele wereld en in veel verschillende bezettingen. Zo soleerde hij met het residentieorkest. Daarnaast deed hij ook baanbrekend muziekwetenschappelijk onderzoek. En hij is 90 inmiddels, maar nog lang niet uitgespeeld. Want morgen speelt hij zoals elke eerste dinsdag van de maand in Wijkwinkel Scheveningen. Laten we bij zijn verjaardag luisteren naar een vertolking van de impromptu in F klein van Gabriel Fauré door de jarige zelf.

René Rakier met de impromptu in F klein van Gabriel Fauré. Gisteren werd hij 90. Maar dinsdag is hij, zoals elke eerste dinsdag van de maand, te zien en horen in de wijkwinkel Scheveningen. Dat is in de Grenzenstraat. U bent daar dan om 11 uur welkom. En zo komt het muziekleven weer op gang. De komende weken weer de nodige presentaties van alles wat er speelt in het nieuwe seizoen. Zo ook vrijdag aanstaande weer concert in de Davids Bündler Academy. En dat is in dat fraaie pand aan de Laan van Meerdervoort. 4 september is daar de opening night met cellist David Cohen en Anna Fedorova, piano. Dan klinkt onder meer van Alfred Schnittke de suite in The Old Style. Deel 3 is een menuet.

Judy Sevilla en Anastasia Kalmus speelden het menuet uit de suite in die old style van Alfred Schnittke. Vrijdag klinkt deze muziek ook bij de seizoensopening van de David Spundler Academy aan de Laan van Meerdervoort, nummer 215. En dat is natuurlijk in Den Haag. We blijven nog een moment in Rusland. Het is 1888, het Mariinsky Theater in Sint-Petersburg. Tchaikovsky dirigeert zijn vijfde symfonie. Het was als gebruikelijk een worsteling voor de componist. In zijn dagboek schrijft hij dat het weer een totale mislukking is. Maar het publiek vindt het prachtig. En tot op de dag van vandaag is het zijn meest geliefde en gespeelde symfonie. Deel 3 is een wals.

Deel 3, de wals uit de 5e symfonie van Peter Iljitsch Tchaikovsky. Dit was het Concertgebouworkest onder leiding van Maris Janssons. Maar vandaag kunt u erbij zijn, in het Zuiderpark. Dan de hele symfonie door het Residentieorkest. En hebben we net Jalang Jalang achter de rug, is het Lange Voorhout en omgeving zaterdag weer de plek voor een nieuw festival. Ruim 40 culturen presenteren zich met muziek, dans en veel meer tijdens het Embassy Festival. Laten we nog een kort moment terugblikken op een stukje Indonesië. De Javaanse gamelan met Sabi Lulungang. Een populair stuk dat samenleven betekent.

Over culturen gesproken. Vandaag in Kunstpost een optreden van de Curaçaose zangeres, componist en docent Julia Martina. Ik kan proberen haar muziek te beschrijven, maar laten we gewoon even naar haar gaan luisteren. De titel is La Man, en dat is De Zee.

La Man, de Zee, door Juliana Martina. Ze is vandaag ook te horen in Kunstpost. Dat is in de Haagse wijk Mariahoeve aan het Kleine Loo. Nou wemelt het in de klassieke muziek van de vogels. En dat is niet raar, want zij zijn met afstand de fraaist zingende diertjes. Maar zelfs in de vogelwereld is er sprake van enige discriminatie. Want de nachtegaal, de lijster of de rietzanger doen het een stuk beter dan de kraai, de ekster of de kip. Ik denk dat componist en bassist Jaco Pastorius gedacht heeft, daar doe ik wat aan, toen hij zijn aubade voor de kip maakte. Vandaag in een uitvoering door het Nubilaria Clarinet Ensemble. The Chicken.

Het Nubilaria Clarinet Ensemble met The Chicken van Jaco Pastorius. En dan gaan we langzaamaan weer richting het nieuws van 9 uur. Ik vertelde al dinsdag dus de 90ste verjaardag van pianist René Rakhier. En ik hoorde dat een van zijn meest geliefde composities de 3e symfonie van Johannes Brahms is. En dat zullen heel veel luisteraars met hem delen. En zo zeg ik u vandaag gedag met het 3e deel uit Brahms' 3e. Het Poco Allegretto. En daarmee nog een heel mooie zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
5: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
6: Omroepwestadverteren.nl. Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
10: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
11: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
12: Tot 11 uur, romantiek op West.
13: Dit is Radio West. Ik heb geen centen, man.

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Men konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur, op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

Naar Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Het is zo eng dat sommige mensen er misbruik van maken. In de oorlog waren dat mensen die waren NSB'ers. Die waren dus aan de foute kant. Maar konden zich beroepen op vrijheid. Zo van, wij mogen toch zeggen wat we willen. En dat is het griezelige van vrijheid. Van, het kent zijn grenzen.
1: Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. We gaan op zoek naar verhalen van mensen die dat hebben ondervonden.
2: Met wat voor gevoel ging je eigenlijk naar Bosnië?
3: Met het gevoel van, we gaan dat even maken daar, we gaan het even doen. We gaan zorgen dat die mensen veilig zijn. En ook het gevoel, ik mag mijn werk eens in het echt gaan uitvoeren.
2: Ja.
1: Je ziet het in De Route naar Vrijheid. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

at me. You said you never needed me. I wonder

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Vanavond, TV West Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met de top amateurvoetbal uit onze regio.
3: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
0: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Mede is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
8: We schrijven het jaar 1926. Van der Geest Verhuizingen begint met 1 wagen en een aantal gespierde mannen.
9: En nu, 100 jaar later, werken we met een groot aantal vrachtwagens en tientallen vakmensen aan slimme logistieke oplossingen.
10: Voor particuliere verhuizingen, maar ook voor zorg- en onderwijsinstellingen, kantoren en hotels.
9: Van der Geest verzorgt ook gebouwbeheer, ICT en projectmanagement.
10: Al 100 jaar.
9: Van der Geest.
10: Dat is verhuizen en meer.
11: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
12: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: Tot 11 uur, romantiek.

0: Potter wil weer eens met zijn kop in de krant.
1: 19 jaar na de boeken en de films tovert Harry Potter op Scheveningen. Volgende week maak je bij Radio West kans op kaarten voor de theatersensatie Harry Potter en het vervloekte kind.
2: En dan een klein beetje salamanderbloed.
1: Ben jij een goede tovenaarsleerling? Dan sta je binnenkort op perron 9 driekwart van het Circus Theater op Scheveningen. Harry Potter en het vervloekte kind. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Als het in je hoofd haalt,
4: incendio!

0: Uit onze regio.
1: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
0: TV West Sport. Vanavond vanaf 8 uur. Elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft, omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
0: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt daarom vergeldingsacties aan. Voor de kust van Cyprus wordt nog altijd gezocht naar de opvarenden van een veerboot die vanmiddag zonk. Aan boord waren bijna 270 mensen. Zeker 8 opvarenden kwamen om en na 17 wordt nog gezocht. De kapitein en 8 bemanningslieden zijn opgepakt. Het is niet duidelijk waar ze van worden verdacht. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of er passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daarover geen duidelijkheid geven. En de politie deed daarom onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. Duizenden mensen hebben vandaag de Bloemenzee bezocht voor de overleden Noorse koning Harald. Zeker 10.000 mensen liepen volgens de politie langs het paleis in Oslo. De uitvaart van de koning is over anderhalve week op woensdag 9 september. Harald overleed vrijdag. Hij was 89. In de Eredivisie zijn vandaag 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag moest Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Daar werd het 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd gewonnen met 6-1. Het weer nog. Op de meeste plekken is het nog droog. Maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen volgt een wisselvallige dag. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Meleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
9: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
10: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
11: Opgelost, Autotaalglas.
12: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
13: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
12: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Mieke van der Wijn.
2: De gouverneur van Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. Prima. Alles wat in Amerika niet naar de huidige president wordt vernoemd, lijkt mij een goed idee. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit Oog op Zondag. Ja, hoe gaan de gesprekken in Den Haag over de begroting? De druk neemt toe, want morgen moeten ze eruit zijn. En dan die schokkende dubbele moord in Wijtenveen op dat echtpaar een paar jaar geleden. Weet u nog? Richard K. kreeg levenslang, maar gaat nu in hoger beroep. Hoeveel kans maakt hij? En de Prinsenhof Museum kocht een bijzondere collectie Delfts Blauw. Wat maakt een stuk nou eigenlijk een topstuk? En onze laatste kanshebber op de Hebban debuutprijs, Silan Makrooi. Hij schreef Mensen als zonnen en Mensen als manen. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag.
1: Zondag 30 augustus.
3: Oh nee.
4: Hij zei nee.
3: Nee.
5: Nee.
2: IJsland zegt nee tegen de Europese Unie. Maar het ja-kamp stond lang op voorsprong. En daar dachten ze al voorzichtig aan een overwinning.
6: The results coming in now, I'm happy to see. And for the first time in a week, I'm hopeful.
2: Uiteindelijk bleken er toch meer nee-stemmers te zijn, want de meeste IJslanders blijven liever eigen baas.
7: We were governed for so long by different kings in Scandinavia. I'd like to be my own king for a while.
2: De premier was voor de EU, maar maakte vooraf al duidelijk dat ze goed kon leven met een nee.
8: If it's a no, we will continue with the good work that we're doing. We will be fine also if it's a no.
2: Verder met het WK roeien, daar was het spannend voor de Holland 8 in de finale.
9: Nederland gaat die gouden medaille binnentrekken, de WK-titel. Hoe in baan 5? In baan 5 is dit een fotofinish of is het goud? Het is een fotofinish.
2: Een paar seconden was er verwarring, maar toen kwam de uitslag.
9: Wie pakt hier het gouden medaille? Oh, een ontknoping! Wat een ontknoping!
2: Roeier Salvada wist onderweg dat het om centimeters zou gaan.
10: Ja, want ik kijk veel te vaak uit de boot. Dus ik had wel door dat het erg spannend was. Maar dat het zo spannend was, dat had ik pas bij de laatste halen eigenlijk door.
2: Nog meer goud voor Nederland. Het gemengd dubbel kwam ook als eerste over de streep. Maar dat ging vrij relaxed, zegt roeister De Jong.
11: Ja, ik voelde me eigenlijk helemaal niet moe omdat het gewoon zo vet was. Ja. Ik dacht, nou, ik kan nog wel even door. Ja.
2: Haar teamgenoot Van Dorp besloot onderweg vol gas te geven, want hij zat er nu toch.
12: Ik had ook iets van, nou, we hebben nu een hele week gereisd. Kan ik hem net zo goed even goed leegtrekken?
2: Eén woord bleef hangen.
11: Ik denk wel gewoon, de splits waren vet, het publiek was vet, samenroeien was vet. Ja, echt super vet.
2: En dan zomergasten. Dit interviewprogramma is vandaag voor het allerlaatst. Presentatrice Janine Aubering opende als volgt.
13: Goedenavond, je kijkt naar zomergasten, nu het nog kan.
2: En daarna introduceerde ze haar gast.
13: De allerlaatste aflevering van het allerlaatste seizoen met psychiater Jim van Os. De allerlaatste zomergast. No pressure, Jim. Ja. Welkom.
2: En hoe het programma wordt afgesloten, nou, dat weten we over ongeveer een kwartiertje. Dus dat houdt u nog van ons te goed. We sluiten nu af met de valse wolfsspin. Die rukt op in Nederland. En in Vroege Vogels wilden ze weten hoe gevaarlijk dat beest is. Hoe zit dat met het woord vals?
14: In dit geval betekent het eigenlijk dat het geen wolfsspin is, maar hij lijkt er een beetje op. Vandaar het woordje vals.
2: Dat klinkt geruststellend. Eerder hebben andere kenners al meer verteld over het dier. Hoe ziet hij er bijvoorbeeld uit?
15: Het is een dikke, vette spin.
2: Brr, is hij giftig?
15: Hij is giftig, net zoals alle spinnen.
16: Nou, het gif is relatief zwak.
2: Dus gebeten worden is niet erg?
17: Een beet van de valse wolfspin voelt een beetje als een wespensteek.
2: Dat klinkt toch wel pijnlijk.
15: Je hebt er wat last van. Maar het worden geen jeukende bulten, geen etterende wonden. En ja, je raakt er geen lichaamsdelen van kwijt.
2: Het valt dus eigenlijk allemaal best mee. Dus de belangrijkste tip, als je toch een valse wolfspin ziet...
15: Vooral niet schrikken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, morgen staat er ook weer nieuws in de kranten. Die zijn alvast ingezien door Renate Kok.
3: Ja, in Trouw gaat het over de netbeheerders die steeds vaker over de grens op zoek gaan naar nieuw personeel. De beheerders van het stroomnet hebben meer mensen in dienst dan ooit en groeien nog steeds, constateert de krant.
2: Naast zij-instromers komen nu ook internationale medewerkers binnen. En dat is onder meer het gevolg van de veranderende aard van het werk. Hoogopgeleide IT'ers en elektrotechnici zijn onmisbaar bij de energietransitie, maar zijn hier lastig te vinden, zegt Liander. Vandaar dat er steeds vaker in het buitenland wordt gezocht.
3: Nou, even opletten als je een tripje naar het Verenigd Koninkrijk plant, want daar heb je sinds vorig jaar een ETA of ITA, hoe je wil, voor nodig. Een Electronic Travel Authorization. En al blijkt dat we meer dan ooit worden opgelicht of afgezet via allerlei loesje websites. Het gaat om €10.000, weet de Telegraaf.
2: Google en ook ChatGPT lijken medeplichtig, want die verwijzen door naar allerlei malafide sites, schrijft de krant. De officiële site waar zo'n ETA kan worden aangeschaft, namelijk die van de Britse overheid, verschijnt ook niet als eerste suggestie in beeld, maar pas als zesde. Google zegt in reactie de zaak te onderzoeken en passende maatregelen te nemen.
3: Nou, ook in het FD gaat het over ChatGPT. De krant staat namelijk stil bij de rol van kunstmatige intelligentie op universiteiten. Want in Leiden is bijvoorbeeld al geëxperimenteerd met ChatGPT als sparringpartner voor een studente die aan haar afstudeerscriptie was begonnen. Chat hield haar vorderingen in de gaten en dacht mee over de planning.
2: Dat pakte prima uit, de studenten slaagden. Maar het illustreert ook het dilemma van de universiteiten. Die moeten studenten academische vaardigheden bijbrengen. Maar hoe doe je dat als de verleiding groot is om chatbots te gebruiken? En hoe zorg je ervoor dat studenten wel regie houden over de inhoud van hun werk? Al dat soort vragen staan morgen centraal in Leiden bij de opening van het academisch jaar.
3: Ja, en hoe een klein land toch ineens heel groot kan zijn. Want voor ARI van 89 komen er auto's, 2 veerboten en een rolstoel aan te pas om zijn vrouw te bezoeken. Zij zit inmiddels in een verpleeghuis in Terschelling en hij woont nog altijd in hun huis op Schiermonnikoog. Om de week bezoekt hij zijn mini en hij is dan bijna een dag onderweg, schrijft de NRC.
2: Vorig jaar hoopte ARI nog dat Schier een eigen verpleeghuis zou krijgen. Er komt immers 10 miljoen van het Rijk om de leefbaarheid op het eiland te verbeteren. Maar volgens de gemeente is een gespecialiseerd verpleeghuis niet haalbaar. En dus stapt ARI maar weer op de boot. En dat hoopt hij nog lang vol te houden. In februari word ik 90, zegt hij. Ik hoop het te beleven. Ik ben de dagen nog niet zat.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bruce Springsteen met I'm on fire. Ja, we gaan naar Den Haag, waar de coalitiepartijen al sinds vanmorgen 10 uur in gesprek zijn over de begroting van volgend jaar. En ik zei het al, de druk neemt toe. Je mag het tenminste aannemen, want de deadline is morgen. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Goedenavond, Ewout.
1: Goedenavond, Mieke.
0: Ja, eigenlijk wilden ze vrijdag al uit zijn. Nu het hele weekend weer gepraat. Hoe hard is die deadline morgen?
1: Ja, die is echt hard in de zin dat er voor 1 september, dat is dinsdag dus, echt een begroting naar de Raad van State toe moet voor advies. Die kan daarna nog wel aangepast worden, maar er moet morgen in ieder geval iets naar die Raad van State toe. En iedereen gaat er ook wel vanuit dat dat gaat gebeuren. Alleen ja, over die inhoud, wat staat er dan in die begroting? Daar zijn ze het niet over eens. Dus wordt dat een begroting met heel veel plannen die op steun kan rekenen van een deel van de oppositie? Of ja, lukt het niet om er echt plannen in te krijgen waarover ze het met z'n drietjes eens zijn? Dat is de grote vraag nu.
0: Ja, waarom lukt het maar niet om het daarover eens te worden?
1: Nou, de grote vraag is eigenlijk waar ze het geld, wat te verdelen is, vooruit willen trekken. Om vermogenden te helpen of om voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid wat te verzachten. Nou, de VVD wil het eerste, wil het probleem met box 3, dat is de belasting op spaargeld en aandelen. Dat wil die partij oplossen en dat kost miljarden. En dat is ook een wens van de rechtse oppositie, van SGP en JA21. Dus dan krijg je mogelijk steun van die partijen. Nou, of ga je dus tegemoetkomen, die andere oppositiepartij aan de linkerkant, die juist wil dat er die sociale zekerheid niet zo wordt aangepakt. Nou, en D66 en CDA die willen vooral die beweging maken. Dus dat, ja, dat grote schisma, dat zie je eigenlijk nog steeds. Daar komen ze maar niet uit.
0: Ja, het is dus eigenlijk VVD tegenover D66 en CDA. Hoe merkte je dat vandaag?
1: Nou ja, vandaag waren de luiken best wel dicht. Maar er was een moment, einde middag, toen kwamen we Dylan Jessogus tegen in Den Haag, in de stad. Even buiten het ministerie, want er werd geschorst. De ambtenaren waren aan het doorrekenen. En zij was even naar buiten. En ja, zij staalde toen in alles uit dat ze er misschien heel snel uit zouden komen. Luister maar.
2: Ik ga niks zeggen, het gaat goed. En dat was het.
1: Waarom gaat het goed?
2: Ja, we zijn lekker bezig.
1: Denkt u dat het vandaag wordt afgerond?
2: Ja, dat heb ik goede hoop op, zeker. Ja, qua financiën zijn de ambtenaren nu bezig. Dus die maken de tabellen en dan gaan we zo weer kijken.
3: Maar betekent eigenlijk dat u eruit bent en dat nu voorgelegd aan de ambtenaren?
2: Ja, we zijn eruit als het klaar is, maar de ambtenaren zijn nu bezig.
1: Doei doei, ja, dat was Dylan Jessogus vanmiddag heel vrolijk. En ja, die had eigenlijk het idee van ja, we zijn er zo wel uit.
0: Maar ja, toen gingen we ook.
1: Ja. Ja, toen gingen we ook bellen en appen met die andere partijen, CDA en D66. En daar hoorden we eigenlijk meteen daarna al heel andere geluiden. Het gaat nog uren duren. Ja, daar gaat het nu ook op lijken. Het wordt echt nachtwerk. Dus ja, ze lagen toch nog steeds behoorlijk uit elkaar.
0: Ja, hoe heeft het nou zo ver kunnen komen, hè?
1: Nou, eigenlijk is dit, ja, als je teruggaat, echt deels een weeffout in de formatie. Dat ze nooit echt goed hebben nagedacht over hoe dit proces nou moet gaan lopen. Want ze hebben een minderheid. Ze zijn voor alles afhankelijk van de oppositie. Dat is toen niet goed doordacht. Maar recenter eigenlijk ook nog. Minister van Financiën Heijnen, die kreeg heel veel ruimte om zelf te gaan sleutelen aan die begroting. En parallel daaraan sprak de premier Jette en de vicepremiers, die spraken met de partijleiders. Ja, en toen bleek eigenlijk afgelopen woensdag dat wat Heijnen in elkaar had geknutseld, ja, in de ogen van D66 en CDA veel te ver naar rechts hing. En toen zijn die partijen eigenlijk gaan tegenduwen. Zijn ze aanpassingen gaan eisen. Maar ja, dat is wel heel erg laat. Dat is de afgelopen dagen dus pas in gang gezet. Ja, en daarin zou je Jette, de premier, ook misschien wel een gebrek aan regie kunnen verwijten. Want nu is het 11:55 en ja, ze liggen nog steeds uit elkaar.
0: En wat nou als ze er niet uitkomen?
1: Nou, dan wordt het in ieder geval een hele spannende herfst. Want het kabinet moet dan eigenlijk voor elke begroting om tafel met de oppositie. En dat is eigenlijk wat deze coalitie juist niet wilde toen ze begonnen. Ze zeiden, na het kabinet Schoof willen we nu weer rust en regelmaat terugbrengen in de politiek. Je hoort het Henry Bontebal nog zeggen en Rob Jette ook. Nou, die missie lijkt dan echt mislukt. En ja, de toekomst van het kabinet wordt dan dus ook heel onzeker. Dus ja, dat belooft weinig goeds als ze er niet uitkomen.
0: Ja, ze zijn nog aan het praten. Hoe laat gaan ze het maken vannacht?
1: Nou, voorlopig is er nog geen beweging. Dus ja, ik denk dat het toch wel richting 2 uur in de klok. Denk ik, dat 2 in de klok, dat het toch wel richting 2 uur wordt, ja.
0: Nou ja, jij moet dus ook nog zo lang opblijven, of heb ik het mis?
1: Ik weet niet zeker of ik het volhoud.
0: Nee. Nou goed. Oké. Okay. Morgenochtend dan zullen we daar wel verder horen. In ieder geval mensen die op willen blijven. Er is de hele nacht fantastische programma's op Radio 1. Goed, dankjewel, Ewout Kieft.

0: Ja, dat was My Love, Mine, All Mine van Mitski. In de rechtbank in Leeuwarden gaat het vanaf morgen opnieuw over de schokkende dubbele moord in het Drentse Wijtenveen. 2,5 jaar geleden was dat. Na een ruzie over de verkoop van een huis vermoordde Richard K. een echtpaar voor de ogen van hun 12-jarige zoon. Richard K. kreeg daarvoor een levenslange celstraf. Goedenavond, Victor Schildkamp, journalist bij het Algemeen Dagblad.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat wil Richard K. met zijn hoger beroep bereiken?
1: Nou, hij heeft een levenslange celstraf gekregen. Dus hij gaat toch proberen daar iets van af te peuteren. En wat hij eigenlijk gaat proberen, er werden destijds 2 stoornissen bij hem geconstateerd. Maar die zouden niet van invloed zijn geweest op wat hij heeft gedaan. En in hoger beroep gaat hij toch proberen aan te tonen dat wel van invloed is geweest. En dat zou dus kunnen betekenen dat hij gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard. Ja, en dan zou die levenslange celstraf worden omgezet in een celstraf plus TBS. Dat kan nog een hele lange celstraf zijn. En voor een man van in de 50 ziet het er dan nog vrij hopeloos uit. Maar ja, hij gaat het toch proberen.
0: Ja, want TBS kan je ook tot het eind van je leven opgelegd blijven krijgen.
1: Ja, maar het kan ook na 2 jaar klaar zijn. Dus ik weet ook niet of hij nog echt denkt dat hij ooit vrijkomt. Ik denk niet dat hij dat denkt. Wat hem vooral dwars zit, is dat hij vindt dat in dat hele proces de vorige keer zijn kant van het verhaal gewoon te weinig is gehoord, te weinig is meegewogen. Ja. Hij beweert 1 jaar lang gepest te zijn. Hij zegt dat hij ook echt bang was dat Sam, hè, de omgebrachte koper van zijn huis, dat die hem wat zou aandoen, of zijn familie wat zou aandoen. Hij zegt, daar is gewoon te weinig rekening mee gehouden. Ja. Dat maakt overigens in de rechtbank niet veel uit, maar dat frustreert hem. Dus het is ook wel gewoon zijn frustratie. En zijn advocaat denkt dat hij nieuwe informatie heeft over die stoornissen die toch iets kunnen betekenen over wat hij heeft gedaan. Dus we gaan het zien.
0: Ja, die zaak is wel bijzonder. In ieder geval zo bijzonder dat u er destijds helemaal ingedoken bent en die zaak nog steeds op de voet volgt, hè?
1: Ja, zeker. Ja, er waren meerdere redenen. Ik heb heel veel moordzaken gedaan door de jaren heen. Maar dit was wel om een aantal redenen bijzonder. 2 eigenlijk vooral. Richard filmde zichzelf meteen na de moorden. Huilend vertelde hij toen, als jullie maar veilig zijn richting zijn familie, ik red me wel. Nou ja, ik weet niet of hij nu na 2,5 jaar in de gevangenis nog steeds zo overdenkt. Maar, en wat ook bleek is dat eigenlijk die ruzie die 1 jaar lang duurde, dat daar van alles is gefilmd en opgenomen. Dat is wel bijzonder, dat er zoveel documentatie is over een ruzie. En een tweede ding was ook wel, dat geldt nu wel wat minder inmiddels, maar dat dorp Wijtenveen aanvankelijk dat er best wel een hoop mensen waren die een beetje begrip hadden voor Richard. Hij is natuurlijk de dorpsbewoner en de slachtoffers kwamen van buiten. En ja, het halve dorp stond achter Richard K. Dus er was zelfs wel een beetje begrip voor het feit dat hij zo was doorgedraaid. Dat maak je ook weinig mee, het begrip is voor een dubbele moordenaar.
0: Ja.
1: Dus om meerdere redenen bijzonder. En dan ja, toch ook wel die moeilijk te beantwoorden vraag, hoe kon deze man die helemaal niet gewelddadig was, voor zover bekend. Hoe kon die zo doordraaien? Het is een stomme burenruzie. Het is echt extra pijnlijk natuurlijk.
0: Ja. Hoeveel bewijs was er voor zijn veroordeling?
1: Ja, te veel om op te noemen, zal ik maar zeggen. Alles was gefilmd onder meer. Hè. Een van de tragische details is dat Ineke, dat is de omgebrachte vrouw, die werd als eerste echt geliquideerd. En zij kwamen elkaar tegen, de auto's kwamen elkaar tegen. Hè. Ze keken dus naar elkaar van achter de vooruit, zal ik maar zeggen. En toen filmde zij Richard weer, want ze kregen daar weer eens ruzie. En je kunt dus echt zien hoe hij op haar afkomt. En nou, dat zijn de laatste seconden van haar leven. En dat zijn dat is een van de bewijzen geweest. Maar ja, er zijn zo verschrikkelijk veel appjes, opgenomen gesprekken. Alles erop en eraan. Het zoontje was erbij, hè, van Sam. Zijn 12-jarige zoontje heeft het allemaal gezien. Ja, dat deze man het gedaan heeft, daar is nooit 1 seconde twijfel over geweest. En hij heeft bekend trouwens.
0: Precies. Het gaat alleen om, kan hij eventueel een iets lichtere straf krijgen? Maar echt, als ik jou zo hoor, dan zijn er niet echt nieuwe stukken die aan bod komen waardoor de rechters anders kunnen gaan oordelen.
1: Nou ja, wat ik ervan begrijp is dat er weer opnieuw gekeken is naar alle hersenscans en zo. En is daar wel, zegt de advocaat tenminste van Richard K., nieuwe informatie uit naar voren gekomen dat hij toch iets zou mankeren en dat toch van invloed kan zijn geweest op wat hij heeft gedaan. Ja, als dat zo is, dan Ja, dan is dat ja. nieuws. En dan zou dat ook kunnen betekenen dat die straf omgezet wordt in cel plus TBS. Maar ja,
0: komt dat
1: hoeveel
0: vaak...
1: cel wordt het dan?
0: Ja, goed. Komt het vaak voor dat je weet dat iemand eerst tot levenslang wordt veroordeeld, maar door een hogere rechter toch niet meer?
1: Nou, toevallig is er komende week nog een zaak van Richard H. Dat is een andere Richard die 21 jaar geleden zijn eigen gezin in Zoetermeer vermoordde. En die werd ook in eerste instantie tot levenslang veroordeeld. En die kreeg een hoger beroep. Dat is een ontzettend pijnlijke zaak ook. Werd er toch ook bij hem een stoornis geconstateerd en werd het omgezet in cel en levenslang. Cel en TBS. Ja. Dat was dus toen het maximale was 20 jaar cel. En die komt dus komende week weer, houdt zijn straf op, zeg maar. Want ook zijn TBS zit erop. Dus die werd ooit tot levenslang veroordeeld, maar wordt nu weer vrij man. Het is een hele andere zaak. Maar het komt dus wel voor, dat levenslang weer teruggedraaid wordt.
0: Ja, een tragische zaak. Je zei net al, die zoon van het echtpaar was getuige van de moord. Weten we iets over hoe het nu met hem en zijn zusje gaat?
1: Ja, ik weet er wel een en ander van. Ik kan er niet te veel over zeggen, want het is natuurlijk wel privé. Maar zij hebben wel met veel hulp hun leven weer een beetje op gang gekregen. Iedereen die zich zorgen over hun maakt, die kan ik een klein beetje geruststellen dat het wel gaat naar omstandigheden. Maar inderdaad, naar omstandigheden. Ik bedoel dat dit diepe sporen nalaat waar ze misschien bijvoorbeeld in de toekomst wel last van kunnen krijgen. Ja, dat kan iedereen wel raden. Maar het gaat. Het gaat, zou ik maar zeggen. Zo goed en zo kwaad.
0: En zouden die nabestaanden ook dat hele proces de komende 3 dagen aanwezig zijn?
1: Nee, ze zijn er niet bij. Nee. Deze nabestaanden niet. Er zijn wel andere familieleden zullen erbij zijn. Maar de ouders van Ineke en ook dat zijn ook de mensen die de kinderen nu onder hun hoede hebben genomen. Die zullen er niet bij zijn. De kinderen ook niet. Er zullen wel verklaringen voorgelezen worden van hun. Want er zit nog heel veel woede daar. Bijvoorbeeld over het optreden van de politie. Zij vinden gewoon dat Richard veel eerder in de gaten had moeten worden gehouden.
0: Dat de politie eerder in had moeten grijpen, hè? Want ik geloof dat
1: Richard had een wapenvergunning, bijvoorbeeld. En die wapens had je kunnen afpakken. Nou heeft hij weliswaar die moorden gepleegd met de illegale wapens die hij ook nog had. Maar het had toch wel een signaal geweest als ze al eerder bij hem aan de deur hadden geklopt. Dan leven maar in wat we kunnen vinden.
0: Ja, dankjewel Victor Schildkamp van het AD. En we gaan verder met ons volgende onderwerp. Dat heeft te maken met Delfts aardewerk. Museum Prinsenhof in Delft had al een indrukwekkende collectie aardewerk en kan daar nu een aantal absolute topstukken aan toevoegen. Het gaat om de collectie van de Rotterdamse kunstverzamelaar Gérard de Bruin, die de Prinsenhof deze week heeft weten aan te kopen. Bij mij in de studio is Robert Aronsson. Hij is antiquair en expert in Delfts aardewerk. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond, leuk om hier te zijn.
0: Ja, we hebben afgesproken te tutoyeren.
2: Ja.
0: En wat is er zo bijzonder aan deze collectie?
2: Deze collectie is verzameld in een periode dat er weinig verzamelaars het Delfts aan het verzamelen waren. Dus de meeste collecties die wij kennen in bijvoorbeeld het Rijksmuseum, in het museum in Brussel, zijn verzameld door verzamelaars vanaf de tweede helft van de 19e eeuw en gelegateerd aan die musea rond, eentje in 1911, eentje in 1916. Ja. En dat was eigenlijk pas het beginpunt voor deze meneer. Meneer de Bruin die nam een klein collectietje van zijn vader over en ging zelf door met verzamelen, maar dus een beetje in een andere tijdsgeest dan de verzamelaars voor hem.
0: Ja, en wat maakt dan wat is dan het verschil in die tijdgeest?
2: Hij kon natuurlijk andere dingen kopen, had er een ander oog voor, er was meer onderzoek gedaan. En wat het bijzondere is van deze collectie is dat de documentatie heel erg goed is. Meneer de Bruin heeft bij alles opgeschreven waar hij het heeft gekocht, wat de datum was dat het gekocht is, nog omstandigheden die daarbij waren, veilingboekjes heeft hij allemaal notities ingemaakt. En hij verzamelde meer dan alleen Delfts aardewerk, maar vooral bij het Delfts maakte hij al die aantekeningen over. Ja, dat gaf dus echt aan dat hij het zo bijzonder vond.
0: Daar zat zijn hart.
2: Dat was zijn passie.
0: Het was een importeur van scheepsmachines.
2: Ja,
0: ik vond het zo'n mooie tegenstelling van de grote scheepsmachines en dan dat delicate aardewerk.
2: Misschien juist mooi, hè, die balans in het leven.
0: Ja, heeft hij er wel zelf ook iets over geschreven, bijvoorbeeld, deze meneer de Bruin?
2: Nou ja, in zijn eigen boekjes heeft hij er natuurlijk heel veel over geschreven. Ja. Hij was met enkele academici was hij goed bevriend. Die hebben zijn stukken ook gebruikt in boeken om aan te geven wat het verhaal is van een Delfts aardewerk. Of hij zelf echt iets heeft uitgegeven, dat geloof ik niet.
0: Waren er veel kapers op de kust?
2: Nou, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik was er zelf ook wel eentje van, eerlijk gezegd. Maar het museum had het eerste recht van koop. En daar hebben ze gebruik van gemaakt. En dat hebben ze natuurlijk heel goed gedaan.
0: Ja, want ze hadden het al heel lang in bruikleen, hè?
2: Dat klopt. Ja, het zit al 60 jaar bij allerlei musea. Het heeft in eerste instantie gestaan in het Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Daar woonde meneer De Bruyne ook.
0: Ja.
2: Daar was hij niet helemaal tevreden, omdat het niet allemaal op zaal stond. Dan is het naar huis Lambert van Meert gegaan in Delft. Lambert van Meert is overgegaan in 2013 helemaal naar het Prinsenhof in Delft. En daarom is die collectie daar ook terecht gekomen.
0: Ja, de luisteraars kunnen deze collectie natuurlijk nu niet zien. Ik heb wel wat foto's gezien en wat viel mij op. Deze collectie heeft ook heel veel andere kleuren. Terwijl ik denk dat veel mensen, ikzelf misschien ook wel, bij Delft, aardewerk uit Delft, aan Delfts blauw denken.
2: Ja. Ja, de term Delfts blauw is echt een laat 19e eeuwse, vroeg 20e eeuwse term. Mm. Die wij in het vak eigenlijk helemaal niet gebruiken. Wij praten over Delfts aardewerk. Omdat er vanuit de 17e eeuw al gekleurde stukken worden gemaakt. In de 17e eeuw is dat heel zeldzaam. Er zit ook een heel mooi exemplaar hier in deze collectie.
0: Want het is heel moeilijk om te maken.
2: Ja, inderdaad. Het blauw-wit, het blauw, het kobalt bakt makkelijker.
0: Ja.
2: En daar heb je niet heel veel techniek voor nodig. Met kleur heb je veel meer precisie en technieken nodig. En meerdere bakgangen in veel gevallen ook.
0: Ja, want, en noem eens dan een topstuk. Beschrijf
2: nou,
0: dat
2: van de topstukken
0: dus.
2: Die dat net je, al eventjes ja, aantipte.
0: Ja, maar goed, voor de luisteraars boorden, dat ja, ze het voor zich zien. Ja.
2: Een paar borden gemaakt bij het Moriaans hoofd. Onder Jacob Wemmers van Hoppenstein. 1680, 1685.
0: Wat is Moriaans hoofd?
2: Dat was een van de 30 fabrieken in Delft.
0: Ja.
2: Dus tegen het einde van de 17e eeuw waren er ruim 30 fabrieken in Delft.
0: Ja.
2: Die aardewerk maakten. Zo was die stad begaan met het aardewerk maken. En deze twee bordjes zijn gemaakt voor de hertogen van Brunswijk en Lunenburg. De wapens staan er ook opgeschilderd op die borden. Dit zijn polychrome gekleurde borden.
0: Ja, dus met meer kleuren. Ja.
2: Met meer kleuren. En van deze maker kennen we slechts ruim 40 objecten, waarvan de helft maar gekleurd is. Dus er zijn in de wereld maar 20 objecten van deze kunstenaar bekend.
0: En wat staat er dan op die bordjes?
2: Op deze bordjes staat een afbeelding met scènes uit het leven van paus Leo X. Waarom dat is gedaan, dat is niet helemaal duidelijk. Ze zijn eerder op een expositie geweest in 1929 in het Rijksmuseum van de handelarenvereniging, de kunsthandelarenvereniging in Nederland. Die hadden een expositie daar. En daar stonden deze twee bordjes, stonden ze ook met een andere omschrijving. Pas later is ontdekt dat het paus Leo X afbeeldingen zijn.
0: Ja, en dan weet je niet waarom een speciaal paus Leo X dan is.
2: Misschien.
0: Je zou eerder misschien een scène uit de Bijbel of zo verwachten.
2: Die zijn er ook heel veel. Er zijn ook wel Bijbelse afbeeldingen. Maar dit is dan een afbeelding die helemaal niet vaak voorkomt. Heeft iemand gezegd van dit is de afbeelding die we erop willen hebben? Waren er prenten beschikbaar? Dat is allemaal niet duidelijk.
0: Nee. En noem nog eens iets moois.
2: Wat ik zelf heel mooi vind, dat zijn een paar blauwe vazen van ongeveer 50 centimeter hoog. Gemaakt door Samuel van Eenhoorn, fabriek de Griekse A. Een van de bekendste fabrieken in Delft eigenlijk.
0: Ja.
2: En met de net geen 50 centimeter echt monumentale fase uit die late 17e eeuw. Prachtig voorbeeld.
0: Ja. Kunnen we dat Delftse aardewerk eigenlijk over de hele wereld terugvinden?
2: Ja, zo langzamerhand wel. Het was natuurlijk iets voor Europa in de 17e en in de 18e eeuw. Maar zeker vanaf de tweede helft van de 19e eeuw is het de hele wereld over gegaan met allerlei collecties. En we zien nu vooral dat musea in de Verenigde Staten, musea in Australië, bij hun oude meesters, bij de schilderijen, ook de objecten willen hebben die in diezelfde periode zijn gemaakt.
0: En die misschien ook gewoon op die schilderijen zijn afgebeeld.
2: En in sommige gevallen zelfs op de schilderijen zijn afgebeeld.
0: Tenminste, ik kan me voorstellen dat er ook wel eens een stuk Delfts aardewerk op een stil leven staat.
2: Klopt, helemaal. Het is vaak niet duidelijk of het Chinees porselein is of Delfts aardewerk. In sommige gevallen weten we het dat het Delfts aardewerk is en dat maakt het dan extra bijzonder.
0: Ja, want hoe kan je dat verschil dan zien? Stel dat
2: op een schilderij is dat heel lastig.
0: Maar in het echt?
2: In het echt is het porselein een aardewerk. En ik vergelijk het altijd een beetje met glas en plastic. Het lijkt heel erg op elkaar, maar het zijn twee verschillende manieren van maken. En het porselein wordt pas in de vroege 18e eeuw ontdekt hier in Europa door Meissen
0: in
2: Dresden. Meissen porselein is natuurlijk heel bekend, maar dat was het eerste porselein
0: van
2: in
0: al die
2: Europa.
0: Lelijke beeldjes.
2: dat zijn niet mijn woorden. Ik heb het over Delfts aardewerk. Nee, maar het Delfts aardewerk is veel ouder dan dat. Is al 50 jaar eerder echt in Schoen.
0: Ja, en wordt het nog steeds gemaakt?
2: Ja, er zijn eigenlijk twee fabrieken die het nog steeds maken. Jorrit Heijnen, een kennis van me, echt een ondernemer die meerdere winkels heeft en Heijnen Delfsblauw heeft. En de porseleinen fles, en voor alle
0: die
2: openheid,
0: is bekend,
2: die is bekend. Daar zit ik in het bestuur van het Royal Delft Museum. Het is ook een museum om te bezoeken, echt het bezoeken waard. Wordt hard aan de weg getimmerd. Daar wordt het ook nog steeds gemaakt. En dat kan je ook zien. Er wordt geschilderd, de mallen worden gebruikt. Erg leuk om dat te zien.
0: Nou, je bent deskundige ook bij Tussen Kunst en Kitsch. Hè? Daar kunnen mensen je van kennen.
2: Ja.
0: Worden daar op die taxatiedagen nou eigenlijk ook vrachtladingen Delfts aardewerk aangedragen? Of,
2: Ja, maar vooral het late Delft, zoals wij dat noemen. En dat is het Delfts aardewerk van uit de late 19e eeuw en de 20e eeuw.
0: Ja.
2: En waar ik naar op zoek ben, is natuurlijk het 17e en 18e eeuw Delft.
0: Want dat is echt het echt kostbare.
2: Ja, nou het leuke is dat je als verzamelaar met 100 euro al echt een leuk 18e eeuw stukje Delfts kan kopen. Maar ja, dat zijn natuurlijk de hele zeldzame stukken, de bijzondere stukken. En helemaal, zoals in dit geval, de stukken met een geweldig verhaal en een historie. Die brengen natuurlijk heel veel geld op.
0: Ja, wat is de heilige graal van het Delftse aardewerk?
2: Ik denk dat dat voor verschillende experts een beetje anders is. Deze Hoppesteinborden behoren absoluut tot de heilige graal. Het is
0: die van
2: zo
0: die paus,
2: ongelooflijk
0: ja?
2: Zeldzaam. Ja? Ja, van die paus ja. Leo. In mijn geval een Vrijtombord of een Vrijtomplakketten. Een schilderij geschilderd door Frederik van Vrijtom.
0: Wie is dat?
2: Frederik van Vrijtom was de bekendste aardewerkschilder in de late 17e eeuw.
0: Ja.
2: Die een enorme verfijning heeft aangebracht op zijn schilderwerk.
0: Maar dat is niet veel meer en dat kom je bijna nooit tegen.
2: Nee, nauwelijks. Zo af en toe een stukje op de markt, maar heel weinig.
0: En het is waardevast of wordt het steeds kostbaarder?
2: De belangrijke stukken zijn in de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd in prijs ongeveer. Ja, echt veel meer waard geworden.
0: Nou is dat museum al sinds vorig jaar dicht. Wanneer kunnen we weer kijken?
2: Ja, nou ja,
0: nu willen we kijken.
2: In 2028 zag ik in de Vereniging Rembrandt lijst staan. Dus in 2028 gaan ze weer open. En dan is deze collectie ook zeker te zien.
0: Dus we moeten nog wel even geduld hebben.
2: Even geduld hebben. Voor die tijd kunnen ze onderzoek doen hiernaar.
0: Nou, we zijn wel nieuwsgierig geworden. Dankjewel.
2: Met alle plezier.
0: Ja, Robert Aronson. Ja, en dan nog even, zoals beloofd. U krijgt van ons nog de laatste woorden van de allerlaatste zomergasten. Janine Abbering sloot zojuist hiermee af.
3: Ik wil vooral ook van al die jaren alle zomergasten bedanken die bij ons aan tafel zijn aangeschoven en hun verhaal met ons hebben gedeeld. En al die zomergasten, die hebben vanavond het laatste woord. Blijf kijken.
4: Televisie is uitgevonden om een wereld groter te maken en niet om een wereld weer terug te frommelen in de geëikte waarden die we toch al hadden. Het is uitgevonden om die werkelijkheid groter te maken. Daarvan hebben ze gedroomd.

0: Ja, dat was Hemelvalt van Typhoon. Ja. Geloof ik een keus van jou, Silan.
1: Zeker, zeker.
0: Of niet?
1: Bracht me helemaal weer terug. Ja. Dus ik woonde nog in Suriname toen dit nummer uitkwam. Meer dan 10 jaar geleden dus.
0: Ja.
1: En dat is mijn eerste kennismaking met Typhoon eigenlijk.
0: Ja.
1: Ja, het was echt fantastisch.
0: Jij bent zelf ook muzikant.
1: Ja, zeker, zeker. Ja, verhalenverteller. Maar ik ben natuurlijk naar Nederland toe, ik ben naar Nederland toe verhuisd om te studeren aan het conservatorium van Amsterdam. Alleen nu, na die 6 jaar aan het conservatorium, zie ik mezelf niet meer als één. Of nou ja, vereenzelvig ik mezelf niet meer met één discipline. Maar eigenlijk als de verhalenverteller, shapeshifter die door alles heen kan bewegen.
0: Ja, daar gaan we het nog even over hebben, over die shapeshifter.
1: Yeah.
0: Maar eerst maar eens even waarom je hier zit. De afgelopen maand heb ik namelijk elke zondag, behalve vorige week, in het oog een genomineerde van de Hebban debuutprijs gesproken.
1: Yeah.
0: En je bent de laatste genomineerde. Silan Macrooy, genomineerd voor zijn debuutroman Mensen als zonnen en mensen als manen. En het gaat over opgroeien in Suriname als je niet in het hokje van de hetero jongen past, om het even dan maar in één zinnetje samen te vatten.
1: Ja.
0: Fijn dat je er bent. Je zit hier dus als schrijver en niet als muzikant. Ja, de titel, hè, die is meteen al wel intrigerend. Impliceert dat er twee soorten mensen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Van de zon.

0: gedaan is dat met golven weer belangrijk geworden. En ja, we zijn nu in een periode waarbij die mannelijkheid zo duidelijk wordt geherdefinieerd, maar mensen zijn zich ook aan het verzetten daartegen. En Lanny heeft er allemaal mee te maken. Dus ja, hij...
1: die groeit wel op in een maatschappij waarin het niet zo evident is dat hij ervoor uit kan komen dat hij op jongens valt. Waar hij zich langzaam steeds meer bewust van wordt.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, je zegt, je bent eigenlijk allebei. Ja. Maar hoe zou je het verschil tussen mensen de zonne en de manen definiëren?
0: Ja, kijk, het is dat Lanny dus het idee heeft dat er mensen zijn die gevierd worden door de maatschappij. Mensen die worden toegelachen door het leven, de zonne. Die allemaal heel makkelijk eigenlijk kunnen voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij. En dan manen die dat niet zo goed kunnen. Die hebben verloren en die een beetje zielig zijn.
1: Die zitten een beetje in de schaduw.
0: Die zitten een beetje in de schaduw. Ja. En hij voelt zich eigenlijk dus niet... eigenlijk alsof hij nergens bij hoort. En dat komt vooral omdat hij... dat binaire beeld van mensen als of dit of dat heeft geïnternaliseerd. Want er wordt hem gezegd, hey, er is een script van mannelijkheid. Er is een script van, er is een choreografie van mannelijkheid.
1: En hoe ziet dat eruit, die mannelijkheid?
0: Dat er een bepaalde rol is. Dat er een bepaalde emotionele, misschien wel... hoe zeg ik dit? Op een manier dat ik... die mannelijkheid is in zijn wereld iets dat niet fluïde mag zijn. Het is iets dat
1: vaststaat
0: en dat eigenlijk ook heel erg eng is. Dus smal is. En hij, omdat dit script zo duidelijk is van mannelijkheid en die geografie zo duidelijk is, voelt hij niet alsof er ruimte is om daarvan af te wijken.
1: Het boek gaat ook over de relatie tussen twee tweelingbroers.
0: Mm-hmm.
1: De hoofdpersoon heeft het idee, en daar hebben we het weer, dat hij in de schaduw van die broer staat. Die broer is de zon.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: En hij staat een beetje in zijn schaduw.
0: Mm-hmm,
1: klopt
0: mm-hmm.
1: dat?
0: Ik denk dat Lanny heel erg bezig is met inderdaad vechten tegen weer een ander soort verwachting. Want het is één ding natuurlijk om te voelen dat je anders bent.
1: Ja.
0: Maar het is een ander ding om ook te voelen dat er iemand naast je staat.
1: Ja.
0: Die op je lijkt, hetzelfde gezicht heeft. Maar die volgens Lanny's perspectief dan wel makkelijker mee kan met het script van de wereld. Zo lijkt het. Hij probeert ook gewoon letterlijk in het boek zijn eigenlijk uit te zoeken wie hij dan is.
1: Ja.
0: En of hij dan mag bestaan op zijn manier zonder...
1: En op een gegeven moment, als Lanny dan dus achterkomt dat hij dus op jongens valt...
0: Mm-hmm.
1: Dan gaat hij dat aan zijn broer vertellen, aan zijn tweelingbroer.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan blijkt dus dat die broer ook op jongens valt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is eigenlijk best wel een heel moeilijk moment in het boek, volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: Toch?
0: Ja, zeker.
1: Hij schrijft dan een briefje en dan zegt hij Alvan, hè, zo heet die broer, je moet niet schrikken, er is iets dat je niet weet over mij.
0: Mm-hmm.
1: En dan zegt dus, en dan op een gegeven moment, ik doe even een klein...
0: Je staat
1: voor me met mijn briefje in je handen en je lacht. Je ogen zijn troebel. Ik zie je mond bewegen, maar het duurt even voordat ik hoor wat je zegt. Ik ook. Dus die is dan helemaal blij. Maar eigenlijk is Lanny dan niet blij. Die zegt, ik zou blij moeten zijn, maar vlak achter mijn navel voel ik weer die 1000 zoemende glazenmakers. En dan zegt hij, ik heb besloten dat ik niet meer wil liegen. De waarheid is dat ik dacht... Ik sla een paar regels over, hoor. Niet mensen denken dat dit zo achter elkaar staat. De waarheid is dat ik dacht dat ik eindelijk iets had wat alleen van mij was.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: dat vindt hij dus eigenlijk gewoon heel jammer. Denkt hij, heb ik eindelijk iets wat helemaal van mij is? En dan heeft mijn tweelingbroer dat ook.
0: Ja.
1: Dat is dus een deceptie.
0: Ja, het is dus... ik denk dat het ook weer te maken heeft met de verwachtingen die Lanny... Eigenlijk kan Lanny dus heel moeilijk omgaan met wat dingen die verwacht worden van hem. Als het gaat om het broederschap, dan voelt hij dat hij bijna een soort van verplichting heeft om het tweelingschap, het broederschap te vieren.

0: Terwijl het ook gewoon echt iets bijzonder ingewikkelds kan zijn. Vooral als het gaat over twee queer mensen.
1: Nou, het lijkt mij sowieso al heel erg ingewikkeld om een tweelingbroer te hebben. En er dan ook naar achter gekomen dat je al... Dat lijkt mij inderdaad best een ingewikkelde situatie.
0: Het zou mooi kunnen zijn. Maar, en het is denk ik voor sommigen... Er zijn zo verschillende queer ervaringen. Het zou mooi kunnen zijn.
1: Ja.
0: Maar het is, kan ook dus complex zijn.
1: Ja, die zegt dan... En zo stralende zonnebroer... bevestig je voor de zoveelste keer mijn gebrekkigheid... door simpelweg te bestaan. Dacht ik, nou... Je gaat op een gegeven moment, of jij niet, maar de persoon in je boek... maar natuurlijk, het is ook niet zo heel raar natuurlijk... dat mensen denken, ja, er zit ook heel veel van zijn eigen leven in. Toch?
0: Nou, ja en nee. Kijk, het raamwerk, de blueprint, dat is... Ik ben begonnen in de eerste twee maanden met... Oké, hoe ga ik hier een coming-of-age memoir van maken? Ja. Wat zijn de significante momenten uit mijn tijdlijn? Ja. Maar al heel vroeg in het schrijfproces... realiseerde me dat ik niet gewoon alles wilde herbeleven. Ik wilde deze keer de regie hebben. En ik wilde kunnen bepalen wat er wel en niet gebeurde. Als antwoord op de machteloosheid die ik heb gevoeld als kind. En daarmee is het verhaal... Het is eigenlijk... Ik ben ook heel geïnspireerd door afro-surrealistische vertellers... die eigenlijk de wereld presenteren zoals je het lijkt te kennen.
1: Ja.
0: Die lijkt op onze wereld. Maar stiekem zijn er allerlei keuzes gemaakt... die je op een gegeven moment laten zien dat dingen totaal anders zijn.
1: Ja.
0: En, en daarmee een soort van een wereld spiegelen... die lijkt op onze wereld, maar ook het verhaal is van wat er kon zijn geweest.
1: Ja.
0: En wat het verhaal van wat er misschien nog gaat komen. En een verhaal van eigenlijk een versie van mezelf... die alleen maar bestaat in dit boek eigenlijk.
1: Ja, dat snap ik. Je wil ook de lezer ook een spiegel voorhouden. Dat schrijf je in het begin.
0: Mm-hmm.
1: In het boek gaan beide broers komen in Nederland terecht...
0: Mm-hmm.
1: waar ze toch het gevoel hebben dat ze meer zichzelf kunnen zijn. In ieder geval geldt dat voor Alphan.
0: Voor Alphan, ja. En dat is eigenlijk ook een van de dingen die ik fascinerend vind... is dat twee mensen die eigenlijk hetzelfde pad moeten bewandelen... toch een compleet ander verhaal kunnen creëren, kunnen dragen. En dat is eigenlijk precies waarom ik het tweelingschap zo interessant vond om te verkennen in dit boek. Omdat er is gewoon niet één manier om goed queer te zijn, of goed man te zijn, of goed mens te zijn.
1: En wat ik ook heel mooi vond, is gewoon al de talen die je door elkaar gebruikt. Je zegt ook, ga niet alles uitleggen.
0: Nee, precies.
1: Als mensen het niet snappen, dan moeten ze het misschien maar voelen.
0: Ja, omdat het eigenlijk... Ik wilde het niet behandelen als vreemde talen. Ja. Want hoe dan ook zijn die talen om ons heen. En echt al decennia lang om ons heen. Weet je, je hoort het op de straten ook, weet je.
1: Ja. Mooi boek, dankjewel, Silan McRoy. Het winnaar van de Herman de Buutprijs wordt komende vrijdag bekendgemaakt in Goedemorgen Nederland op NPO 1.
2: Het is 11:55.
1: De vorige week overleden Noorse koning Harald was er heel dichtbij. Alle gemeenten in Noorwegen aandoen voor een officieel bezoek. Het zijn er in totaal 357. Hij moest er nog 4 en die bezoeken stonden gepland in september en oktober. Goedenavond, Justine Marcella, koningshuisdeskundige.
3: Goedenavond.
1: Ja, die koning was echt op een soort gemeentejacht, zo werd het ook genoemd in een bericht vandaag. Hij wilde al die gemeenten officieel bezoeken. Wat zegt dat over hem?
3: Ja, het was een missie voor hem. Het was een traditie, iedereen was er ook aan gewend. Maar het was echt een levensmissie om samen met Sonja, zijn echtgenote, inderdaad het hele land aan te doen. Net niet gelukt, helaas, op 4 plaatsen na.
1: Ja, vind je het tragisch dat hij het net niet heeft gehaald? Of traag?
3: Ja, en ook weer niet, want dit is ook wel wat een monarchie is. Dus de koning is dood, leven de koning. Dat klinkt heel cru, maar zo werkt het in Noorwegen. Zeker bij Harald, die altijd heeft gezegd... ja, ik heb me verbonden aan dit ambt levenslang. Abdiceren, zoals wij dat in Nederland kennen, was ondenkbaar... Nou, nu is er een nieuwe koning en die kan juist misschien, is dat juist wel heel mooi, als hij alsnog die belofte van zijn vader en zijn moeder inwisselt. En in Noorwegen hopen ze ook eigenlijk dat Sonja, de echtgenote van Harald, dan ook daarbij aanwezig zou zijn. Wat nog niet eens zo'n gek idee is, omdat Mette Marit natuurlijk nog steeds aan het herstellen is van haar longtransplantatie.
1: Ja, maar je kan ook zeggen, hij was een beetje traag, want hij heeft 35 jaar de tijd gehad.
3: Nou ja, ik heb eventjes gekeken van hoe zit dat eigenlijk bij onze eigen koning. En dan vind ik inderdaad het in Noorwegen wel een beetje traag. We hebben weliswaar, zijn een veel kleiner land. Maar qua aantal gemeentes verschillen we maar 15 gemeentes. Als ik nu zie, ik denk dat Willem-Alexander tijdens zijn koningschap alleen al 3/4 van Nederland heeft bezocht.
1: Oh, dus wij hebben eigenlijk ook een gemeentejacht in Nederland van de koning of het koningspaar.
3: Ja. Ja, alleen wij noemen het niet zo. Ik weet dat er in het paleis heel heftig met een kaart van Nederland bij wordt gehouden waar de koning of de koningin of iemand van het koninklijke huis al geweest is. Zodat niet alleen maar de Randstad aandacht krijgt en ook de regio. Willem-Alexander heeft natuurlijk ook na zijn koningschap in 2013 streekbezoeken ingelast. Hè. Hij gaat 2 keer, soms wel 3 keer per jaar uitgebreid op ontdekkingstocht in een bepaalde regio. Ja. Dat wil hij zelf heel inhoudelijk, dus echt op de inhoud. Tegelijkertijd merk ik in de praktijk dat het een soort mini-koningsdag is. Ja. Maar ook bij ons koningshuis is het echt de wens om zoveel mogelijk gemeentes, Nederlanders te ontmoeten.
1: Ja. Ja, dankjewel Justine. Marcella, tot slot. Wij zijn aan het eind gekomen van Het Oog. Morgen zit hier Chris Keijne en straks Wat blijft? Daarin de biograaf van Eddy du Perron. Naar aanleiding van de uitgave van het brievenboek van Elisabeth de Roos en Eddy du Perron dus. Het strijdperk van de liefde. Lijkt me erg leuk. Nou, dag.
4: Als ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
2: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten bestaat 800 jaar. Dit jubileum wordt gevierd met bijzondere evenementen op het kasteel en op het landgoed. Duivenvoorde is dé plek voor jong en oud. Kijk voor het programma op kasteelduivenvoorde.nl.
6: NPO Radio 1.
7: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West. Kan je niet.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: En er werd gezegd dat ik broze botten had. En dat vond ik zo interessant dat ik dacht, nou...
1: Laten we er maar een keer een goede scan van maken.
0: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Ah, ik maak me een stuk minder druk om die dingen. Ik me vroeger druk om maken. Ik ben gewoon heel erg blij. Ik heb het gevoel dat ik veel meer tijd en aandacht heb voor de dingen.
1: Ja.
3: En voor wat andere mensen bewegen. Ook dat vind ik eigenlijk alleen maar heel mooi.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag